0: staan het Veemuurmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach. Blue FM. Jouw nummer 1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: Radio met een glimlach.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen in het midden van het land staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Anna, je hoort de plaat van 10cc uit 1973. Goedemorgen. Ja, het is er weer woensdag, de 16e van de septembermaand. Schaapjesmarkt in Oldebroek. En dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. Een goedemorgen. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft alles weer klaar. We gaan gewoon maar beginnen.

Seven Prayer, een plaat van Duran. En daarvoor een plaat uit 1974 van Barry met Mandy. Ook zo'n lekkere, rustige, gouden oude plaat. Heerlijk. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 16e van de septembermaand. En vandaag de internationale dag ter behoud van de ozonlaag. Ook de internationale dag van de identificatie. En de internationale dag van de wetenschap, technologie en innovatie voor het zuiden. En vandaag natuurlijk ook de schaapjesmarkt in Oldebroek.

0: Goud van Oud, Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Swimming into Deep Water in plaats van Don Rosenboom. En daarvoor Jimmy Cliff met Wild World. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Tekla Ruiten. En Tekla is vandaag alweer 51 jaar geworden. Is een Nederlandse actrice. Ook Femke Lakreveld is een Nederlandse actrice. Is vandaag 52 jaar geworden. 52. En Marit van Bohemen is een Nederlandse presentatrice, maar ook actrice. Is vandaag 55 jaar geworden. En Rob Kamphuis is een Nederlandse cabaretier. En ook schrijver en autocoureur staat erbij. Is vandaag 66 jaar geworden. Gijs Scholten van Asjat is een Nederlandse acteur. Is vandaag alweer 67 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Olga Zuiderhoek is een Nederlandse actrice. Is vandaag alweer 80 jaar geworden. En Wouke van Scherrenburg is een Nederlandse journalist. Is vandaag 80 jaar geworden. En Thomas Ros is een Nederlandse schrijver. Is vandaag 82 jaar geworden. En Theo Reitsma is een Nederlandse sportverslaggever. En is vandaag alweer 84 jaar geworden. Leni het Hart is een dierenverzorgster. En ook dierenactiviste staat erbij. Is vandaag 85 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die vandaag ook jarig is. En het is wel geen Nederlander. Is een artiest, een zanger. Is Marc Anthony. We gaan een plaat draaien van hem. Hij is vandaag alweer 58 jaar geworden.

More Than I Can Bear, een plaat van Matt Bianco uit 1985. We gaan even kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, normaal gesproken staat de Loco op de Schaapjesmarkt in Oldebroek. Maar dat gaat van het jaar niet lukken. Ja, dus helaas niet. Misschien volgend jaar wel weer, maar van ja, dit jaar gaat het niet lukken. Heel, heel jammer eigenlijk, hè? Nou, we gaan even kijken naar de programmering. Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur de Locomotief. En dan van 6 tot 7 uur een rondje politiek. Van 7 tot 12 uur ja, de Nederlandstalige Hitswereldradio bij de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Ook een andere taler is natuurlijk mogelijk, hè? Die draait hij ook. Dus Gerrit draait alles, hè? Ook de polka. Dus dat wordt weer gezellig straks op de radio. Vanavond dus, vanaf 7 uur tot en met 12 uur, de Nedertaler met Gerrit van der Linden.

0: Ja, een leuk verhaal. En ook een leuke plaat van Henk Wijngaard. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend zijn er in landinwaarts periode met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. In de kustgebieden komt het tot meerdere buien. En deze buien kunnen plaatselijk fel zijn met flink wat regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts. En de westenwind is meest matig aan zee, soms vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En de temperatuur is duidelijk lager en ligt aan het eind van de ochtend tussen de 16 en 18 graden. Nou, vanmiddag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land een enkele bui. En de wind waait meest matig uit het westen tot noordwesten. En daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd en de temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. Alleen in het oosten kan het nog 19 graden worden. Tot zover het weer voor vandaag en straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is de plaat van Paul Simon, Late in the Evening.

Late in the evening in plaats van Paul Simon. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een grijze dag, 17 graden met een windkracht 4. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En ook kans om een buitje, 2 mm staat erbij. Vrijdag een droge dag, ook een lekker zonnetje erbij. Af en toe bewolking en een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Dus een best een lekkere dag, dus tot de vrijdag. En zaterdag weer een grijze dag, 19 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En ook kans op een klein buitje, 1 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 9, morgen een 8. En vrijdag weer cijfer 9 en zaterdag weer een weercijfer 8. Dus best hoge weercijfers. Ja, we gaan nu een plaat draaien uit 1968. En dan gaan we er even schakelen naar de ANWB.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem door een kapotte vrachtauto bij afrit Schaarsbergen. De weg is inmiddels weer vrij, wel is de vertraging nog zo'n 20 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file bij Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

What's Another Year, in plaats van Johnny Logan uit 1980. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten gevonden, staat vandaag niet veel op. Even kijken, wat hebben we wel gevonden? Dat is een berichtje uit 2000. Michel Wouda zwemt een Nederlands record op de 100 meter schoolslag. Gebeurde in 2000. En nog een berichtje uit 2007. Het Nederlandse hockeybalteam wordt Europees kampioen. Ja, gebeurde in 2007 op deze datum. En nog een berichtje uit 2018. Jeffrey Herlings is in Assen wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse motocrossen. En nog een berichtje uit 2016. Gedeeltelijke maanverduistering in de bijschaduw zichtbaar in Europa, Afrika, Azië en Australië. Het maximum en het einde zijn te zien vanuit Nederland en België. En deze verduistering is de achtste in de SORA-reeks 147.

0: I'm on Fire en dit keer van Johnny Cash. Straks na 9 uur weer het mannetje van de radio met Willem van der Belt op Local FM. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En verder hoor je weer alle schijven voorbij komen van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. In de 60 jaren was dat. En wat heeft hij nog meer? Nou, tussen 10 en 11 uur maak je weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Dus het wordt weer berengezellig. En qua schijven, wat heeft hij als schijven? Nou, deze heeft hij bijvoorbeeld.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
0: Doedelschijf! Deze. Oh, zo leuk.
3: I need you.
0: De Shuffles. The Shalala, I need you.
3: Shalala, I love you.
0: Deze heeft hij ook.
4: Dit is de nieuwe alarmschijf.
3: Your tiger feet.
0: De Tiger Feet van

Boogie Boogie van Ferrari. De Mio Mico's lieveling dit keer dus deze dag bij Willem van der Belt bij Mannetje van de Radio. Nou, we gaan nu weer richting 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Koto. En ik heb nog een stukje klaarstaan van John White.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede bij Otterlo een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
7: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

It's So Easy in plaats van Linda Ronstadt uit 1977. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM op de vroege woensdagmorgen alweer. Het midden van de week, de 16e alweer van de septembermaand, Schaapjesmarkt in Oldebroek. En normaal gesproken staat de Loco daar natuurlijk ook, hè, met de mobiele set. Maar dit jaar dus niet. Ja, waarom? Waarom niet? Nou, te weinig vrijwilligers, dat heb ik begrepen. Dus helaas, het gaat niet lukken. Dus misschien volgend jaar. Dat zou wel leuk zijn. Want we horen het toch wel eigenlijk wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Schaapjesmarkt zonder Loco, dat is eigenlijk nog niet wat. Maar nou, in ieder geval, wij zijn wel op de radio. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, ja, leuke platen. Het laatste blokje. Ja, ik heb iets platen uitgezocht dat iets te maken hebben met schapenmerken. Ja, het is een beetje moeilijk te vinden. En Siska Peters met Na de Kermis. Hè? En Thomas Bergen, De Kermis. Ook wel leuk natuurlijk. Dus die gaan we straks draaien bij het laatste blokje. Nou, we gaan gewoon beginnen.

Handy with Care, een plaat uit 1988. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 16e van de septembermaand. Vandaag de internationale dag ter behoud van de ozonlaag. Ook de internationale dag van de identificatie. En de internationale dag van de wetenschap en technologie en innovatie voor het zuiden.

Jack Jersey. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 10 uur. Eerst tot 9 uur met het ochtendspit. Dan een uurtje Muziekmuseum. En vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Van 4 tot en met, tot 6 uur is dat. En Nederlandse hits non-stop. Dan met elkaar op pad van 6 tot 7 uur. En Willem Vlieger met de tijdloze herhaling van 7 tot en met 10 uur. En dan muziekcarousel van 10 tot 12 uur. De non-stop hits.

I Think All of the Love, een plaat van Johnny Cash uit 1972. Een plaat die je niet vaak meer hoort op de radio. Maar bij de Loco in Loop FM worden deze gouden oude platen dus wel gedraaid. Zoals deze plaat van Johnny Cash. En straks om 12 uur het lunchprogramma weer bij Loco FM. Broodjebal, zo heet dat programma. En met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? Nou, onder voorbehoud staat hier, maar hij is wel het radio hoor. Jazeker. We zagen dan weer de werkweek door midden. En met onder andere de single top 3 uit de top 40 lijsten van oktober 1977 en mei 1988. En verder in het lunchpakket, een Sometimes uit 1986. En een nieuwe aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En om 2:50 de verfkwast top 3 voor de medewerkers van een verfschuur uit Oosterwolde, of ook zeggen. Nee, Oldebroek. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van Peter Koelewijn. Oh, dat is een leuke plaat. Robbie, dat is een leuke plaat. Dat is deze. We zullen hem even een beetje opschuiven. Dat is dus de Hollandse douwtrapper bij Broodjebal. Straks dus na 12 uur bij Loco FM.

0: Believe it or not. Ja, het was een plaat uit 1981. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend zijn er landinwaartsperioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. In de kustgebieden komt het tot meerdere buien. En deze buien kunnen plaatselijk fel zijn met flink wat regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts. En de westenwind is matig, meest matig aan zee, soms vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5. En de temperatuur is duidelijk lager. En liggen aan het einde van de ochtend tussen de 16 en 18 graden. Nou, vanmiddag is er een mix van zon, wolken en verspreid over het land enkele buien. De wind waait meest matig uit het westen tot noordwesten. En daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. Alleen in het oosten kan het nog 19 graden worden. Nou, vanavond komt nog een enkele buien. Maar geleidelijk neemt de buiigheid vanuit het westen af. Er zijn brede opklaringen en eerst schijnt nog even de zon. En het is rond 8 uur ongeveer 15 graden. En waaien doet het niet of nauwelijks. Dus vanavond eigenlijk best een leuke avond. Leuk voor de schapenmarkt. Ja, we gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst Cliff Richards.

Some People, een plaat van Cliff Richards. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een grijze dag, een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. En kan een buitje vallen, 2 mm staat erbij. Vrijdag, zonnige dag, af en toe bewolking. Ook een droge dag, een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Dus een best een leuke dag, op de vrijdag komt goed uit, ben ik vrij. En zaterdag 19 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan is het, dan heb je ook kans op een buitje. 1 mm staat erbij. Een grijze dag dus op de zaterdag. Dan qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Donderdag een weercijfer 8. Vrijdag een weercijfer 9. En zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van José en Ron Brandstede. MUZIEK

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. In het midden van het land staat nu wel een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is het oponthoud tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 10 minuten oponthoud. En ook staat er file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A28 nu zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

I Found My Way Home. Een plaat van John en van Jillis uit 1982. Een leuke plaat. We gaan even kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1971 was min 0,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1947 was 28,9 graden. De langste neerslagduur was in 2017 was 14,8 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1970 was 32,1 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Thomas Berger met De Kermis. Ook Siska Peters met Ronnie met Na de Kermis. En natuurlijk ook Willem van Horen met Ons Oldebroek. Maar eerst Siska Peters met Ronnie met Na de Kermis. MUZIEK

kermis. En wat kan die hoog, die Thomas Berger? Ja, toen was hij nog hartstikke jong, hè. Toen was een Thomas Bergertje. En ook Siska Peters met Ronnie Tauber kwam voorbij met Na de Kermis. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij de loco Willem van den Belt met Mannetje van de Radio. Nou, Willem van den Belt heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. De jingletjes staan weer klaar, de achtergrondmuziekjes. Ook de playlist is weer gevuld. En ook de laatste nieuwtjes zijn uitgezocht. Dus dat betreft is die man weer hartstikke goed bezig. Die Willem van den Belt houdt van perfectie. Dus hij heeft de boel alweer klaarstaan. Hou ik ook van Willem, hè. Dus dat betreft dan ben je goed bezig. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal en Vest. Broodje Bal met Albert Vierhuis, het lunchprogramma. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. En vanavond natuurlijk ook de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Wat kun je horen bij Loe FM? Nou, we zijn nog een uurtje bij je met het Muziekmuseum tot 10 uur. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Ook middagmatinee van 12 tot 2 uur met Jeanette. En Ellen versus Rob van 2 tot 4 uur. En ook de Nederlandstalige hits non-stop vanmiddag op de radio van 4 tot 6 uur. Wat gaan wij nog doen? We gaan nog een leuke plaat draaien van ons Oldebroek. Willem van Horen, ja, vandaag schaapjesmarkt in Oldebroek. Hoort een Oldebroeksplaatje bij. Dus hier is Willem van Horen met ons Oldebroek. Heet het morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
1: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
3: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
1: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land worden de files inmiddels weer korter. Er staat nog wel file op de N227, wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Daar is het oponthoud bij de aansluiting met de A28 zo'n 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat file vanaf Den Dolder tot aan Utrecht een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

De bottenschijf voor deze week. En deze week is alweer week 38. In plaats van Douwe Bob met No To Self. Ja, de bottenschijf voor deze week. Week 38. Goedemorgen. Je luistert mee naar het Muziekmuseum. Op Loe FM. Op de vroege woensdagmorgen. Het midden van de week alweer. Het is vandaag de 16e van de septembermaand. En we zijn bij je tot 10 uur. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Ja, we gaan jou dit uur vermaken met lekkere hits op de radio. We gaan even een beetje over de playlist kijken. Platen uit 1967 zie ik hier zelf staan. 1978 en ook 1985 en 1990 dus. Ja, lekkere hits. We gaan beginnen.

Movistar, een plaat van Harpo uit 1975. Nou, de website van de Roeder even bijgepakt. Nieuwmedia.nl staan heel wat nieuwe berichten op. En ik heb een bericht eruit gehaald. Echtpaar van Orel Veldkamp, 60 jaar getrouwd. Ja, het echtpaar van Orel Veldkamp uit Doornspijk vierde op 15 september hun 60-jarige huwelijksjubileum. En burgemeester Harm-Jan van Schaik bracht het diamanten bruikspaar namens het college van burgemeesters en wethouders een felicitatiebezoek. Het echtpaar woont al het hele huwelijksleven aan de Kerkdijk in Doornspijk, vlak bij het Veluwemeer. En de twee leren elkaar kennen op de kermis in Elburg. En 2,5 jaar later trouwden ze onder bijzondere omstandigheden op de lager landgoed Zonnevank in Harderwijk was dat. En het echtpaar kreeg 4 kinderen. En inmiddels is de familie uitgegroeid met 8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen die allemaal in de omgeving wonen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, hè. Het diamant huwelijksjubileum werd samen met de familie en vrienden gevierd. Nou, ik ken Willem toevallig, Willem van Orel. Was bij de muziekvereniging David in Oosterwolde bij de drumband. Ja, Willem van Orel dus. Daar ken ik hem nog van.

Rosetta. Nou, we gaan in weer richting 9:30. Momenteel 8 minuten voor 9:30 zie ik hier staan. We gaan nog even de programmering doornemen met jou. Want wat kun je vandaag allemaal horen hier op Loe FM? Nou, wij zijn bij je tot 10 uur. Dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur. Gelukkig weer Bart van Dijk op de radio met het Muziekmuseum. Dan middagmatinee met Jeanette van 12 tot 2 uur. En Ellen versus Rob van 2 tot en met 4 uur. Nederlandstalige hits non-stop van 4 tot en met 6 uur. En dan met Mekora Pad van 6 tot 7 uur. En dan van 7 tot en met 9 tot 10 uur. Een tijdloze muziek met Willem Vlieger. Het is een herhaling. En dan van 10 tot 12 uur. Muziekcarousel, de non-stop hits op de radio bij Loe FM.

0: Take It Easy in plaats van de Eagles. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Dan vanochtend zijn er landinwaarts periode met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En in de kustgebieden komt het tot meerdere buien. En deze buien kunnen plaatselijk vuil zijn met flink wat regen in korte tijd. In de loop van

voor buiigheid vanaf het westen af. Er zijn brede opklaringen en eerst schijnt nog even de zon. Het is rond 8 uur ongeveer 15 graden. En waaien doet het niet of nauwelijks. Tot zover het weer.

0: Then I Kiss Her, een plaat van de Beach Boys. Straks na 10 uur weer Bart van Dijk op de radio hier bij Lou FM met het Muziekmuseum. Een uurtje later, als je gewend bent, heeft ook zijn reden. En, ja, wat heeft hij er gisteren over gezegd? We gaan even dat stukje opzoeken. Ongeveer, dit moet ik ongeveer zo zetten.
1: Muziekmuseum is, zoals Dries net al zo keurig verwoorden, door mijn schuld. Ja, moet Dries een uurtje langer doorgaan? Nou ja, moet. Hij doet het graag, want collegialiteit. En Dries die staat altijd klaar. Dus wat dat betreft, dank daarvoor Dries. Zodat ik een uurtje niet hoef te vliegen. Maar even rustig hierheen kan komen. Dus wat dat betreft, nogmaals dank daarvoor.
0: Nou, leuk. Nou, ook dank voor het bedanken, zal ik maar zeggen. Nou, straks even de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van Rob de Nijs. Hou me vast.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog wel geteld twee files. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, daar is het oponthoud 10 minuten. En de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, daar rijdt het langzaam tussen Westervoort en het Gelredom. De vertraging is hier ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Loel FM maakt de Veluwe wakker met de beste muziek op 105.5 FM.

Dragnet Holiday in plaats van 10cc. Nou, het is vandaag woensdag 16 september, de derde woensdag van september. En dan weet je het, hè? De derde woensdag van september, dan is er schaapjesmarkt in Oldebroek. En daar ga ik straks ook naartoe, hè? Want ja, dat is eigenlijk wel verplicht natuurlijk, hè? Ja, ik kom uit Oosterwolde, geboren en getogen in Oosterwolde, woont in Oldebroek momenteel. En dan moet je natuurlijk wel naar de schaapjesmarkt toe. Ja, dan gaan we straks even neuzen.

Een platteland gevoel, een plaat van Leon Moorman. Ja, een leuke plaat. Ik kwam die plaat tegen en ik denk, hey, dat is een leuke plaat om een keer te draaien bij het Muziekmuseum. Dus vandaar dat deze plaat voorbij kwam. Nou, we gaan er weer richting 10 uur. Alweer het einde van het uurtje van het Muziekmuseum. Straks het poldergoud uurtje. En dan nog weer een uurtje gewoon een Muziekmuseum. Is dat gewoon? Ja, eigenlijk is alles gewoon, hè. Dus ja, gewoon genieten van het Muziekmuseum. Ik wens iedereen nog een prettige dag. Geniet van de programma's hier bij Lou FM. En maar weer tot morgen vroeg. Morgen vroeg ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Eerst met de ochtendspits. En daarna nog een uurtje Muziekmuseum. De groeten. Misschien kom ik je tegen op de Schapenmarkt. Dan zeg ik hoi tegen jou. De groeten. Tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Thomas en ga dan. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Douwe Bob en A Note to Self. Het is inmiddels 9:55. Van harte welkom bij het uurtje Poldergoud. Oftewel het middelste uur van het Muziekmuseum. Ja, de laatste tijd. Het eerste uur van het Muziekmuseum. Als derde uur van ja, de Veluwe staat op, wou ik bijna zeggen. Maar als eerste uur van het Muziekmuseum. Derde uurtje dus van de ochtendspits met Dries. En wat Dries betreft, ja, hij heeft alles weer gedaan. En Dries, ik moet je toch even het volgende vertellen. Want ja, ik kreeg te horen, kan Dries in vervolg niet altijd dat eerste uurtje van het Muziekmuseum doen. En dan gewoon drie uur de ochtendspits. Ja, dat kun je natuurlijk op twee manieren opvatten. Of ze vinden het zo gezellig met Dries. Of ze denken, die Van Dijk, die laat, daar moeten we nog maar zo over hebben, Dries. Nou, in ieder geval, alle gekheid op een stokje. In ieder geval, de omstandigheden die zijn eventjes niet anders. Vandaar dus drie uur lang de muzikale ochtendspits met Dries. En daarom twee uur het Muziekmuseum met mij. Vandaar dus. Nou, in ieder geval, Dries wordt bedankt voor de ochtendshow. En het is toch gewoon het uurtje Muziekmuseum muziek, wat Dries dan in de playlist heeft staan. Dus wat dat betreft helemaal niks mis mee. En alleen maar lekker om naar te luisteren. Zo in de ochtendprogrammering. Zoals ik al zei, Dries bedankt. Hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ja, nee, tussen 7 en 10. Moet het wel goed zeggen. En ik weet niet of hij al op de schapenmarkt is. Of dat hij zo dadelijk na een kopje koffie naar de schapenmarkt gaat. Maar in ieder geval, we wensen hem daar heel veel plezier bij. En Dries, nee, helemaal goed. Dus geniet ervan daar op de schaapjesmarkt. Of er dit jaar ook schapen zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Het is natuurlijk een poosje geweest dat er geen levende dieren op dat soort bijeenkomsten mochten zijn. Maar of dat inmiddels veranderd is, had ik eigenlijk eventjes mee in moeten verdiepen voordat ik erover begon. Nou ja, dat heb ik wel eens vaker. Dan schiet me zoiets ineens te binnen en dan denk ik, oh ja, misschien had ik het beter niet kunnen zeggen. Of misschien had ik er beter niet over kunnen beginnen. Nou, welkom dus bij twee uur lang het Muziekmuseum. Straks na 11 krijg ik bezoek hier in de studio. Twee dames komen op bezoek en dat gaat over de Dementheek die binnenkort in de bibliotheek hier in Elburg wordt geopend. Nou, meer daarover straks dus na 11 in het laatste uur van het Muziekmuseum. Genoeg gepraat voor dit moment. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

tjingeling, tjingeling, tjingeling. Voor diegenen die denken, hey, het begin van het liedje, tjingeling, met die belletjes, dat leek ergens op. Ja, dat leek op Zij dronk Ranja met een rietje, oftewel Sofietje. Nou, dat klopt, want het was dezelfde zanger Johnny Lyon en tjingeling. En daarvoor de Shorts met Comma Ça Va. Kijken even naar de website van loumedia.nl en we zien daar het volgende staan. Het echtpaar van Norel Veldkamp uit Doornspijk vierde gisteren 15 september hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Harm-Jan van Schaik bracht het diamanten bruidspaar namens het college van burgemeester en wethouders een felicitatiebezoek. Het echtpaar woont al het hele huwelijksleven aan de Kerkdijk in Doornspijk, vlakbij het Veluwe Meer dus. De twee die leerden elkaar kennen op de kermis in Elburg. 2,5 jaar later trouwden ze onder bijzondere omstandigheden op landgoed Zonnevank in Harderwijk. Het echtpaar kreeg 4 kinderen en inmiddels is de familie uitgebreid met 8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen die allemaal in de omgeving wonen. Het diamanten huwelijksjubileum werd samen met familie en vrienden gevierd.

0: Francisca, u dit harde. Ja, of ze er nog woont, ik weet het eerlijk gezegd niet. Want ja, ik heb haar ooit nog eens een keer ontmoet. Toen werkte ze in Epe of bij de Jisk of bij de Leen Bakker. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar toen herkende ze mij wel en ik herkende haar niet. Dus dat was wel een beetje jammer. Vond ik ook een foutje van mezelf. Maar ja, Francisca, natuurlijk de dochter van Arie. Ja. We kennen Francisca van de Nederlandstalige feesten, die door papa werden georganiseerd. Papa Arie en Francisca zong dit nummer van Hanny, was het. Ja, ga met me mee. Wat ze momenteel doet, sorry, ik weet het niet. Maar ja, jammer, was altijd leuk. Francisca dus. En daarvoor hadden we nog De Nieuw Voor met Halverwege Amsterdam en Bremershaven. Zorgeloos op pad met bus en trein. Wie na de zomer weer vaker met het openbaar vervoer wil reizen, kan op maandag 28 september terecht bij een gratis OV-inloopspreekuur in de bibliotheek Elburg. 'S Middags van 2 tot 3 staan ervaren OV-ambassadeurs klaar om reizigers te helpen met vragen over trein, bus en tram. Bezoekers kunnen onder meer advies krijgen over de nieuwe OV-pas, abonnementen, het plannen van een reis en het betalen van een rit. Ook vragen over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders kunnen worden besproken. De OV-ambassadeurs nemen de tijd om zaken rustig uit te leggen. Spreekuur is bedoeld voor iedereen die met vragen zit over reizen met het openbaar vervoer. Aanmelden is trouwens niet nodig. Belangstellenden kunnen vrijblijvend binnenlopen bij de bibliotheek aan de Klakenweg 146. Wie liever telefonisch advies krijgt, kan op verschillende momenten terecht bij een OV-ambassadeur via 038-303-7010. Telefonische spreekuur is van maandag tot en met vrijdag in de ochtend en op enkele middagen en avonden. Meer informatie is te vinden via, ja, en dan komt er weer zo'n heel lang www-adres. Kan het ook niet helpen. www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur. Nou, als je denkt, ik wil toch liever via de computer of de laptop contact opnemen met zo'n OV-ambassadeur. Je kunt kijken op de website van Lou Media. Daar staat ook dat webadres helemaal op. En staat ook het telefoonnummer bij 038-303-7010.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Benny Nijman. En dat is duidelijk, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. En daarvoor ook nog Koos Albers met Enkele Reis. 10:57, fijn dat je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren tot 12:00 nog het Muziekmuseum. Straks na 11:00 hebben we bezoek hier in de studio. En dan gaan we praten over de Dementeek. Die wordt geopend hier in Elburg. Laatste nieuws daarover, dat hoor je zo dadelijk. Straks ook nog van 12:00 tot 2:00 natuurlijk de middagmatinee. En de middagmatinee wordt aan elkaar gepraat door Jeanette. En die dient ook de lunch op, ongeveer 12:30. En dat doet ze samen met Nick. Straks dus van 12:00 tot 2:00. Maar nu nog tot aan 12:00 dus het Muziekmuseum. We hoorden het al in het nieuws. Martina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, is overleden. Dat heeft de voormalige bondscoach bekendgemaakt. Martina Koeman had chronische borstkanker. Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en ook oma, zo laat de familie weten in een bericht. Ze is gisteren 15 september overleden. Martina leefde 16 jaar met de genoemde ziekte. Ze kreeg in 2010 voor het eerst de diagnose. Ronald Koeman en Martina trouwden in 1985. Samen hebben ze 3 kinderen, Debbie, Tim en Ronald junior, en ook 5 kleinkinderen. Ik wil nog niet van deze wereld af, zei ze afgelopen juni nog in een interview met de Telegraaf. En zolang ik hier ben, wil ik me levend voelen. Koeman die liet bij zijn vertrek als bondscoach weten dat hij de afgelopen jaren beseft heeft dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Enige tijd daarna postte de voormalige bondscoach van onze Oranje Boys op sociale media een foto met zijn vrouw Martina, zo te zien op vakantie. De rest is onbelangrijk in het leven, schreef hij er met een hartje bij. Martina Koeman, ze is 65 jaar geworden.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De Meulenzangers en Zwevend naar het Geluk. En daarvoor DW, oftewel Daarna Winner en Ver Weg van Eden. Het is inmiddels ruim door de klok van 11:15. Met andere woorden, over tijd. En waar heb ik het dan over? Ja, over de column van Arnold Bergmans. Ja, sorry Arnold, ik zou je bijna vergeten, jongen. Ik moet er nog helemaal aan wennen dat dit eigenlijk het middelste uur is van het Muziekmuseum. En normaal gesproken op de woensdag, ja, altijd om 10:30 de column van Arnold Bergmans. Maar ja, omdat dit mijn eerste uurtje is, ja, was ik er nog niet aan toegekomen, Arnold. Sorry daarvoor. Nou, in ieder geval voor diegenen die denken, de column van Arnold, hij komt eraan. Want je kunt hem nalezen en meelezen zoals je wilt op de website van Lou Media. Jeanette is alweer druk aan het typen geweest en er staat boven column, fietspad of racebaan. De Veluwe blijft voor mij, Arnold Bergmans dus, een van de mooiste plekken om te fietsen. De bossen, de heide, de vogels en af en toe een ree dat even nieuwsgierig naar je kijkt. Je stapt op de fiets en voor je het weet ben je de dagelijkse drukte vergeten. Maar soms is dat genieten ineens voorbij. Want op sommige fietspaden lijkt het wel alsof ik per ongeluk aan de start van een wielerwedstrijd ben verschenen. Daar komen de racefietsers aan. Soms alleen, maar regelmatig in een hele ploeg. Strak in het pak, diep over het stuur en met een snelheid waarbij je als gewone fietser maar beter goed om je heen kunt kijken. Ook de crossfietsers die weten het fietspad steeds beter te vinden. En dan zijn er ook nog de brommers die je soms met een flinke vaart voorbij komen. Je hoort ze aankomen, maar toch schrik je er iedere keer weer even van. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook wandelaars die het fietspad gebruiken. Begrijpelijk, als het wandelpad niet prettig of beschikbaar is, maar soms loop je met een groep naast elkaar en lijkt het fietspad ineens een wandelboulevard. De elektrische fiets kunnen we moeilijk de schuld geven. Tegenwoordig rijdt bijna iedereen elektrisch. Het is niet de fiets die bepaalt hoe we ons gedragen, maar de persoon die erop zit. Misschien zit daar nu precies de kern. We zijn allemaal onderweg. De een voor snelheid en de ander voor ontspanning. Maar een beetje ruimte, geduld en een vriendelijk belletje maken de Veluwe voor iedereen mooier. Want uiteindelijk is de mooiste tocht niet die waarbij je het snelst gaat, maar die waarbij iedereen veilig en met een glimlach thuiskomt. Aldus Arnold Bergmans.

0: Belinda Kinnaria, dan heb je een probleem. Nou, problemen zijn er om te worden opgelost. Zeg nou zelf. Belinda was dat met Het is mijn leven. Ik ben even op zoek naar het weerbericht van Dries. Want Dries die had het vanochtend wel over de schaapjesmarkt. Mooi weer moeten ze daar hebben. Maar ik heb vanmiddag een bottertocht. Jazeker, ik mag als introducer mee op een botter. En ja, dan moet natuurlijk ook wel een beetje goed weer zijn. Want om nou op de botter te zitten met een zuidwester en een paraplu en allemaal dat soort dingen, is ook niet helemaal de bedoeling. Dus laten we maar eens even kijken. Vanmiddag, dan moet het gebeuren. Dus wat voor weer hebben we dan? Nou, vanuit het noordwesten trekken geregeld buien over het land. Lokaal mogelijk met onweer. Maar tussen de buien door schijnt de zon. In de tweede helft van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. De wind is west tot noordwest en is matig en aan zee soms vrij krachtig. Met maxima van zo rond de 19 graden is het trouwens frisser dan de afgelopen tijd. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Er zijn geregeld droge perioden met zon, maar af en toe trekken buien of regengebieden over. Langs de kust staat geregeld een stevige zuidwestenwind. De temperatuur ligt veelal tussen de 18 en de 21 graden.
1: Dit

ja, ja. Het Zeemanskoor Kop van het Ende. En de Elburger Botter. Nou, ik zei het al. Ik mag vanmiddag ook op een botter. En nou ja, ik denk dat het ook een Elburger Botter is. Want we vertrekken hier bij het jachtcentrum aan de havenkade. Dus wat dat betreft, nee, dat komt allemaal goed. Nogmaals, een beetje goed weer. Dat zou niet verkeerd zijn. Maar ach, we zijn niet van suiker, hè. We wachten het gewoon af. Hey, bijna het eind van het uurtje poldergoud. Het uurtje gaat er eventjes van tussen, maar het is er weer. Morgenochtend, ja ja, tussen 10 en 11. Zo dadelijk nog een uurtje Muziekmuseum. En ik heb het al eerder verteld, we gaan zo dadelijk praten over de opening van de nieuwe Dementheek hier in de bibliotheek in Elburg. De dames die daar alles vanaf weten, die zijn inmiddels gearriveerd in de studio. Bereiden zich even voor en praten mij ook even bij, want het is ook wel handig dat ik er ook wat van weet. Hè? Ja. In ieder geval zo dadelijk dus meer over de nieuwe Dementheek hier in de bibliotheek van Elburg. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Jouw stem is geld waard.
4: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
3: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media. Want jouw stem helpt ons verder. Loop Media. Media die ertoe doet.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Het is inmiddels 9 minuten na het tijdstip van 11 uur. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het uurtje Muziekmuseum. En we hebben bezoek hier in de studio. Ik heb het al eerder verteld. We gaan praten over de nieuwe Dementeek hier in de bibliotheek van Elburg. En op bezoek twee dames en dat zijn Terry en Wildine. We beginnen met Wildine, want die is van de Stichting Wiel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zeg eens, de Stichting Wiel, even in kort, wat is dat en hoe raken jullie hierbij betrokken?
2: Yes, nou, Stichting Wiel staat voor Welzijn in Elburg en wij houden ons eigenlijk bezig met de inwoners van Elburg en hun welbevinden. En persoonlijk ben ik ook bezig met het Alzheimer Trefpunt, wat voorheen Breinpunt heette. En zodoende dus ook met de dementie. En zodoende ook betrokken bij de te openen Dementeek en bij het Alzheimer Trefpunt.
1: Nou, dan Terry, die zit recht tegenover me. Terry, ook goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vertel eens iets over jezelf.
3: Ja, ik ben dus Terry van Omme. Ik ben spreker, schrijver en podcastmaker van oprichter van Meebewegen met Dementie.
1: Nou, kijk eens aan. Je hebt ook een boek geschreven.
3: Twee
1: nog wel. Ja. Zo.
3: Inspirerende omgeving Veluwe meer.
1: Ja, eerste druk al meteen uitverkocht of zo hard ging het niet?
3: Nee, zo hard gaat het nog niet, maar het loopt goed, gelukkig.
1: Nou, kijk eens aan. Ik mag de dames gewoon bij de voornaam noemen. Wildine, vertel eens. Ja, de bibliotheek van Elburg en dan de Dementeek. Ja.
3: Ja.
1: Toen ik het zo heel snel doorlas, ik denk, hey, discotheek, maar er stond Dementeek.
2: Ja, nee, het is inderdaad net wat anders dan een discotheek. In de bibliotheek in Elburg is een plek ingericht. En we noemen het een informatiepunt of een ontmoetingsplek. Speciaal voor mensen die met dementie te maken hebben. Dus dat kan zijn voor mensen die net de diagnose hebben en graag informatie willen over, wat is dementie nu eigenlijk? Hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik vast inspelen op de toekomst? Maar ook voor de naasten van mensen met dementie. Want dementie raakt niet alleen de persoon zelf, maar ook mensen die daarnaast staan. Zoals kinderen, partners, andere familieleden. En die zijn ook benieuwd. Die willen ook graag weten, hoe kan ik met mijn naasten met dementie omgaan? Dus ook zij zijn welkom in de Dementeek voor informatie en ook voor een luisterend oor bijvoorbeeld. Er valt nog veel over te vertellen. Zal ik gewoon doorratelen, Bart?
1: Nou, ik wou je even geruststellen, want er wordt op dit moment, terwijl jij aan het praten bent, werd er een foto van je gemaakt.
3: Oh, wat dan? Een filmpje zelfs.
1: Een filmpje zelfs. Nou, ik weet niet waar we die binnenkort kunnen bekijken. Maar,
2: ik ben ook
3: Instagram.
2: Ik voelde hier zo links van mij al wel iets gebeuren. Maar,
1: Nee, daarom. Hey, eventjes ter verduidelijking.
2: Yes.
1: Alzheimer, is dat dementie of is dementie Alzheimer?
2: Dementie is eigenlijk de verzamelnaam. Verzamelnaam voor verschillende hersenziekten. En Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.
1: Ja, en dat is heel belangrijk dat jullie dan een Dementeek hebben.
2: Ja, wij hebben het een Dementeek genoemd. Omdat dat gewoon alle vormen zeg maar omvat. En iedereen daar ook welkom is.
1: Ja.
2: Met welke vorm van dementie dan ook.
1: Dan Terry, wil je het over je boek of in dit geval boeken hebben? Of wil je eerst nog iets aanvullen aan Wildine? Want ze heeft al een heel verhaal verteld.
3: Nou ja, ik denk dat het mooi is om te vertellen hoe ik bij Stichting Wiel kwam. Hè? Ik heb ooit dus iemand ontmoet op een terras. Die raakte in gesprek en die vroeg wat doe je? En ik zei, ik heb boeken geschreven. En hij zegt, maar waarom weten wij dat niet hier in Elburg? Ik zeg, ik woon hier nog maar net en ik heb een paar jaar onder een steen geleefd om te kunnen schrijven. Ja, dan trek je je nogal terug. Hij zegt, je moet naar de Loe. Nou, ik kom bij je collega Rob Takonis. En die zei ook van, waarom kennen we je niet en je moet naar de gemeente? Nou, dat heeft me ongeveer een half jaar geduurd voordat ik de stoute schoenen aantrok en in contact kwam. En ik werd uitgenodigd bij Maaike van Beek, heet ze van achternaam.
2: Mm-hmm. Ja.
3: En bij Wildine.
2: Mm-hmm.
3: En zo kwam het gesprek op Wereld Alzheimer Dag om daar een lezing te verzorgen. Want mijn eerste boek heet Loslaten in Vertrouwen. Dat is een persoonlijke bundel. Mijn moeder heeft namelijk dementie, vasculaire dementie. En ik vroeg me heel erg af, wat is dat nou? Wat gebeurt er in het hoofd van mijn moeder? Want waarom begrijpt zij mij niet en waarom begrijp ik haar niet? Hè? We raken elkaar kwijt. En ik ben me daar heel erg in gaan verdiepen. En uiteindelijk heb ik De hersenen als stad geschreven. En waar ik het ongrijpbare begrijpelijk heb kunnen neerzetten, denk ik. En volgens mij, als je begrijpt wat er gebeurt in het hoofd, dan kun je er ook anders mee omgaan. En dat was mijn drijfveer. En daarvoor heb ik graag een paar jaar in afzondering gezeten. Want ik denk dat daar nog zoveel te winnen is. Ik zie zoveel mensen struggelen, zeg maar, met die zoektocht. Van, ze raken elkaar kwijt. Mensen worden vaak ook buitengesloten met dementie. En dat is geen onwil, maar dat is gewoon echt omdat mensen niet goed weten hoe daarmee om te gaan. En ook vaak niet goed in de gaten hebben wat er nu gebeurt in dat hoofd. En dat ze er niks aan kunnen doen.
1: Ja, want je hebt het boek geschreven, De hersenen als stad, met daaronder wegwijs en dementie.
3: Ja.
1: Is er nog zoveel onduidelijk?
3: Ja, met name ook met gedrag. Hè, waarom verandert iemand in gedrag? Mm. En als je dat dus in kaart brengt en je brengt dat in begrijpelijke taal, dan ga je, denk ik, uit de verwijtsfeer. Hè? Dan kom je meer in je hart, in je empathisch vermogen, omdat je snapt wat er gebeurt. En dan ga je veel meer je best doen, denk ik, om aan te sluiten bij de persoon met dementie. En wat ik het allerbelangrijkste vind, om die als gelijkwaardig te blijven zien en onderdeel uit te laten en blijven laten maken van onze samenleving.
1: Ja, want wegwijs en dementie, is dat een soort gebruiksaanwijzing om om te gaan met mensen met dementie?
3: Ja, dit boek is echt vanaf de diagnose. Dus het eerste, een derde deel is uitleg over de hersenen als stad, hè, hoe die stad functioneert. Wat gebeurt er met een stad als de infrastructuur begint te haperen en belangrijke gebouwen niet meer toegankelijk zijn? Hè? Dat was eigenlijk mijn startpunt. Ik denk van, zit daar misschien het antwoord? Vind ik daar het antwoord op dementie? En dat zie je natuurlijk vooral bij vasculaire dementie gebeuren. Hè? Dat zijn dan de wegennet waar gaten in komen, hè? De bloedvaten. En zo heb ik 4 soorten dementie van de tientallen heb ik uitgelicht. En het boek is eigenlijk een handleiding van begin van de diagnose tot einde leven. Maar ook heel veel over onbegrepen gedrag. Trauma bij dementie komt namelijk ook veel meer naar boven. En dus wat vaak als probleemgedrag wordt bestempeld, is heel vaak simpel signaalgedrag. Ook dat wij dingen anders aan mogen vliegen. Dingen van het verleden die meer naar boven komen door dementie. En het is heel belangrijk om daar meer aandacht voor te hebben.
1: Ja, even terug naar het Wildine. Toen jullie met elkaar in contact kwamen, was er meteen begrip en hier moet wat aan gedaan worden?
2: Er was wel meteen een klik, had ik het idee, zo met elkaar. En dat ik dacht, ja, dit is een vrouw die op zoek is naar hoe kunnen we mensen blijvend betrekken in de samenleving. En dat is ook precies het doel van Wereld Alzheimer Dag. Want het landelijke thema van Wereld Alzheimer Dag is, ik blijf meedoen. En volgens mij sluit Terry met haar verhaal en haar ervaring, ook als mantelzorger van haar moeder, daar heel mooi bij aan. Dus we hebben Terry uitgenodigd om een lezing te komen verzorgen in het Alzheimer Trefpunt. Dat wilde ze. En daar zijn we
3: erg naar
2: content
3: uit.
2: Mee.
1: Hey, ik heb hier een folder van je gekregen. Een flyer. Staat ook gemeente Elburg op. Ja. Hoe is de gemeente Elburg hierbij betrokken dan?
2: Het eerste gesprek wat wij hadden met elkaar, Terry en ik, daar zat ook de gemeente Elburg bij, Maaike van Beek. En met elkaar zijn we betrokken bij Dementievriendelijk Elburg en houden wij ons daarmee bezig. En streven het doel na om inderdaad, wat Terry net ook zei, mensen zoveel mogelijk te blijven betrekken. En dat doet Stichting Wiel in samenwerking met gemeente Elburg.
1: Ja, hebben jullie daar een cursus voor gevolgd, een workshop of gaat dit zo gaandeweg?
2: Nou, ik ben zelf sociaal-cultureel werker bij Stichting Wiel. Dus ik doe het vanuit die rol. En ik heb zeker ook wel wat trainingen gevolgd. En natuurlijk lees ik me bij. En verder werken we ook samen met bijvoorbeeld een Icare, het Baken, Lely Zorggroep. Nou ja, dus allerlei andere zorgorganisaties zijn ook betrokken bij de opzet van de Dementheek, ook de bibliotheek natuurlijk, zijn betrokken bij de opzet van de Dementheek, maar ook bij de uitvoering van het Alzheimer Trefpunt.
1: Ja.
2: Dus we doen dat echt met elkaar.
1: Even terug naar Terry. Jij hebt ook een podcast, maak jij?
3: Ja, die is af. Die vorig jaar Wereld Alzheimer Dag is die online gekomen bij alle grote podcastplatforms. Die kunnen mensen gratis luisteren. Die heb ik samen met Erik van Prooijen, journalist bij Eén Vandaag, gemaakt. Waarbij hij me volgt als mantelzorger op zoek naar de juiste zorg. En daar interviewen we hele inspirerende mensen van wetenschappers, zorgverleners, ervaringsdeskundigen. En hopelijk, en daar spreekt bijvoorbeeld ook een psychiater gespecialiseerd in trauma bij dementie. Maar een case manager, een huisarts, mijn roeimaatje George, ervaringsdeskundige met dementie. En hij is inmiddels, zag ik, zo'n 20.000 keer gedownload. Dus dat is hartstikke fijn. Ja. Was ook NSC luistertip. Dus ik denk, nou, ik heb niet voor niks vier weken in de studio gezeten. En ik hoop dat dit echt ook een wegwijzer mag zijn voor mensen die ditzelfde pad moeten gaan. Want we hebben in Nederland zo'n 320.000 mensen met dementie. En elk uur krijgen 5 mensen de diagnose. 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen.
1: Ja, we gaan zo dadelijk even een muziekje laten horen. De podcast, waar kunnen mensen die vinden?
3: Nou, hij heet Mamsie. En je kunt hem vinden op Spotify en op alle andere grote podcastplatforms. En je kunt hem gratis beluisteren.
1: Nou, nogmaals, hoe heet hij?
3: Mamsie.
4: Dit

0: Rainbow was dat van de Marmalade. Mensen die wat later zijn ingeschakeld, je luistert naar de OFM. Tot 12 uur nog het Muziekmuseum. We hebben twee dames op bezoek, dat zijn Terry en Wildine. En we praten over de opening van de nieuwe Dementeek hier in Elburg. Ja, Wildine, ik zie staan een feestelijke opening van de Dementeek, terwijl het misschien helemaal niet zo'n feestelijk onderwerp is.
1: Nee, dat, ik begrijp wat je zegt inderdaad. En tegelijk mag het ook best wel een feest zijn. Want ja, we houden al van een feestje, toch? En de Dementeek is gewoon hartstikke mooi dat die komt in Elburg. Want ik denk dat die heel veel toegevoegde waarde gaat hebben in de gemeente. Voor de mens met dementie en hun naasten.
0: Ja, dus, ja, dus wel een feestje.
1: Ja, ik vind het wel reden voor een feestje eigenlijk.
0: Ja. Hapje en een drankje, ja, dat denk ik dan aan.
1: Maar... Ja, precies, een kopje koffie erbij. Ja. En, wat mooi is dat ook de wethouder van Elburg komt om de Dementeek officieel te openen.
0: Nou, kijk eens aan, dus wel belangrijk.
1: Hey,
0: het is die opening van die Dementeek op Wereld Alzheimerdag.
1: Zeker.
0: Hoe zijn die erbij betrokken dan?
1: Ja. Dementeek heeft alles te maken met Alzheimer. En op maandag 21 september, dat is dus aanstaande maandag, is het de Wereld Alzheimerdag. We hebben niet alleen de opening van de Dementeek die avond. We hebben ook het Alzheimer Trefpunt. En dat is eigenlijk sowieso al iedere derde maandag van de maand. En die valt gewoon precies samen met Wereld Alzheimerdag dit jaar. En in het Alzheimer Trefpunt houden we eigenlijk iedere maand een lezing over een relevant onderwerp, iets wat met dementie te maken heeft. En daar nodigen we sprekers voor uit. Dus we hebben eerst de opening van de Dementeek om 6:30. En aansluitend, rond 7:15, hebben we het Alzheimer Trefpunt in het Huiken.
0: Ja, er staat hier in mijn schrijven een wandeling, maar die wandeling is niet zo ver, hè?
1: Nee hoor, dat is... want de Dementeek is in de bibliotheek in Elburg. En het Alzheimer Trefpunt vindt plaats in het Huiken. En we kunnen zelfs gewoon binnendoor, want dat is allemaal in hetzelfde gebouw, daar naartoe lopen. En dat is nog geen 50 meter, denk ik.
0: Je zult niet verdwalen.
1: Je zult zeker niet verdwalen, nee.
0: Terry, jullie contacten, dat gaat goed?
2: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. En ik was ook heel verheugd om te horen wat er allemaal speelt in Elburg. En hoe dementievriendelijk Elburg is.
0: Toch wel?
2: Ja, en dat ze zelfs een van de 20 buurten zijn in Nederland die ecosysteem in de buurten toepassen. Ik vind ze echt ontzettend vooruitstrevend. En ik vind het ook echt een eer dat ik op Wereld Alzheimerdag daar een lezing mag verzorgen.
0: Ja, jij wil ook nog heel graag iets vertellen over eventueel een medische actualisatie die daarbij betrokken is.
2: Ja. Ik zeg dit ook altijd, ik geef ook lezingen en inspiratiesessies door het land. En dan zeg ik altijd, ja, ik heb dit natuurlijk wel leuk bedacht, de hersenen als dat. Maar ik ben geen neuroloog of sowieso niet medisch. Ik kom uit de hoek van bewustwordingstrainingen. Dus ik heb een specialist oudere geneeskunde, Gert-Jan van der Putten. Hij is ook kaderarts palliatieve zorg binnen de organisatie Dagelijks Leven. Mijn moeder woont in een van de 108 huizen. En ik heb gevraagd, wil jij over mijn schouder meekijken of het medisch wel klopt wat ik bedenk? En toen zei hij, zeer lief, hij zegt, ik wil wel helemaal meelezen. En gedurende het hele schrijfproces was hij heel kritisch. Want ik schrijf toch vanuit een bepaalde hoek natuurlijk, hè, vanuit mijn situatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel aanvliegroutes. Mijn moeder is heel zacht en lief in haar dementie. Nou, er zijn natuurlijk ook andere gevallen bekend. Dus hij liet me ook vanuit een andere hoek kijken. En hij heeft ook het voorwoord geschreven voor het boek. En ik denk dat het daardoor veel meer diepte en stevigheid heeft gekregen. Dus ik ben ook heel dankbaar voor die samenwerking.
0: Ja. Is het zweverig?
2: Nee, helemaal niet. Waarom vraag je dat?
0: Nou, op een gegeven moment, ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat denken. Oh, ja, de hoek waar jij uitkomt, oh, zal wel zweverig zijn.
2: Nee, bewustwording is helemaal niet zweverig, hè. Bewustwording, ik liep zelf vast in mijn leven. En toen werd ik gedwongen om te kijken van, nou ja, wat gebeurde er in mij? Waarom liep ik vast? Wat probeerde ik te bewijzen en voor wie? En wat stopte ik weg aan gevoel? En waarom ging ik onderuit? Dus er is niks zweverigs aan.
0: Nee.
2: Dat dwong me om naar binnen te kijken. En eigenlijk doe ik niet anders met dementie. Dan kijk ik ook van, ik voel, wat gebeurt er in die mens? Wat gebeurt er tussen mensen? Waarom lopen ze vast? Eigenlijk precies hetzelfde wat ik toen deed. Dus het is een hele goede vraag van je. Eigenlijk precies hetzelfde wat ik toen deed, doe ik nu nog. Alleen op een ander vlak.
0: Ja, je bent ervaringsdeskundige.
2: Ja, nogal. Ja. Ja.
0: Hey, mantelzorg voor je moeder. Hoe moeilijk is dat?
2: Heel moeilijk. Ik ben enig kind. Mijn vader is al in 2004 overleden. Mijn moeder kreeg de diagnose eind 2018. ik woonde op een half uurtje afstand. En ja, op een gegeven moment wordt alles paniek en ontreddering. En 20 keer per dag bellen. En je kunt gewoon niet bieden wat iemand nodig heeft. Hmm. He, dus je staat continu aan. En het is echt enorm zwaar. En dan is het nog mijn moeder. Maar het zal je partner maar zijn. Dat je 24/7 samen bent, is nog zwaarder. Hè? Hmm. Ik had gelukkig, we hadden een kei van een case manager die echt ondersteunde waar het kon door allerlei hulp, dagopvang, plaatsvervangende mantelzorg. Maar op een gegeven moment krijg je het niet meer rond dichtgetimmerd. En ja, dan moet je echt op zoek naar een nieuw thuis. En ik ben naar 10 huizen geweest en het was echt in Nunspeet dat ik voelde, hier kan mijn moeder landen. Dit komt het dichtst bij een thuis. Maar ik vond die zoektocht en ook haar daar naartoe brengen. Ik noem het in mijn bundel, het eerste boek, echt een zwarte dag. Want mijn moeder dacht, er is niks aan de hand. Die had geen ziekteinzicht. Dus het was heel moeilijk om haar daar naartoe te brengen. We waren er al 2 keer wezen kijken, maar dat wist ze al niet meer. En dagen ervoor ook over gehad. En we zitten in de auto en ik zeg, nou, mam, je gaat naar Nunspeet nu. En dat ze zei, maar waarom dan? En ik doe, alles gaat er goed thuis. Dus die ontreddering, hè, en dat niet begrijpen dat er iets aan de hand is. Dat maakt het wel. Sommige mensen accepteren de diagnose, zoals mijn roeimaatje. Praat er heel openlijk over. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon dat in zich niet hebben.
0: Nee, je noemt nu al 2 keer Nunspeet. Het zal wel toeval zijn. Ik kom daar vandaan. Ik ken het wel, Gelegenhuis.
2: Ja, prachtige plek. Ik ben elke dag dankbaar. Ja, ik ben elke dag dankbaar dat ze daar zit.
0: Ja.
2: Ik ben een kind aan huis. Ik slaap er zelf af en toe. Ik help soms in de keuken of met andere dingetjes. En geef een muziekmiddagen. Ik ben kind aan huis. En het is ook voor mij een tweede thuis geworden. Echt prachtig.
0: Nou ja, mijn zus die komt daar 1 keer per week als vrijwilligster. Bij iemand op bezoek.
2: Ach, wat leuk. Ja, nou, dan zal ze ook zeggen dat de hele warme. Het is een warm nest.
0: Ja, dat is het ook zeker. En zij is ook nog vrijwilligster bij Zeewende. Dus ze zit wel een beetje in die hoek.
2: Ja, ik ken haar waarschijnlijk niet, maar.
0: Nee, denk ik niet, maar is ook niet zo belangrijk. Nee. Daarom. Dan terug naar Wildine. Ja, de opening van die dementeek. En ik zie hier dan staan een verrassingskoffer. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat klopt. We hebben in de dementeek natuurlijk een heel aantal boeken staan die mensen gewoon net als in een gewone bibliotheek kunnen lenen. En ook andere map met allemaal materialen erin. Maar behalve dat hebben we ook herinneringskoffers, want dat bedoel je denk ik, herinneringskoffers gemaakt. En die hebben allemaal een thema. We hebben bijvoorbeeld een thema Nederland, een thema Elburg, een thema ambachten, een thema geloof. Nou, en zo hebben we er 7 gemaakt. En in die koffer zitten dus allemaal materialen die, als mensen die koffer dan openen, dan kunnen ze kijken van wat voor materialen erin zitten, wat voor voorwerpen erin zitten. En dan is de bedoeling en de hoop dat mensen met elkaar in gesprek raken. Dus je neemt die koffer, mag je mee naar huis nemen. En dan mag je met je mantelzorger samen in gesprek over wat je in die koffer vindt. En dat zijn materialen, maar ook boeken en een prachtig spel ook. Dus dat zijn de herinneringskoffers.
0: Ja. Ja, bij het Alzheimer Trefpunt staan een hele rits aan data. Als we die allemaal op gaan noemen, dat is te veel om te onthouden. Hoe kunnen mensen daarachter komen? Waar kunnen ze dat vinden, behalve op het papiertje wat ik hier voor me heb?
1: Ja, nou, ze kunnen sowieso alle informatie vinden bij Stichting Wiel. Dus even een mailtje naar info@wiel.nl. Of ze bellen even met Wiel. Dat is 05-2568-1212. En dan kunnen ze zich ook bij ons inschrijven, waardoor ze altijd op de hoogte kunnen worden gehouden van de activiteiten rondom Alzheimer en dementie.
0: Ja, waarom nou weer dat mailtje? Ja, dat telefoonnummer lijkt mij veel makkelijker.
1: Ja, dat mag ook.
0: Ja, tegenwoordig gaat alles via de mail.
1: Het gaat wel veel via de mail.
0: Tenminste, maar bijna alles.
1: Ja. Maar bij Wiel merken we dat er ook echt nog wel veel gebeld wordt, hoor. En dat is ook is allebei prima.
0: Ja. Terry, ik zie je staan. Jij bent schrijver, spreker, trainer en podcastmaker. Wat is het leukste?
2: Oh, ik vind het spreken heel leuk. Mensen enthousiasmeren, bewust maken. Interactief bezig zijn met mensen vind ik echt heel leuk. En schrijven, ja, dat is iets. Dan moet je gewoon heel erg naar binnen en in afzondering. En dat was ook mooi en mooi om te doen. De podcast, ja, dat was op reis, was ook leuk. Maar ook die montage van 30 uur materiaal, 6 afleveringen maken van 30, 35 minuten, was echt een hele klus. Bijna 3,5, 4 weken in de studio. En met de stapels papier om welk zinnetje moet waar. Dus ik vond het ook wel fijn dat het klaar was. En nu ja, de wei in. We gaan ook in theater in dit jaar. Samen met Saskia Danen van de Dementie Academie. Met de hersenen als dat. En ik denk dat die metafoor echt helpt om het beter te begrijpen. En er anders mee om te kunnen gaan. Mm-hmm. En mijn hartekreet is eigenlijk, laten we dementie niet alleen zien als verlies, maar vooral als uitnodiging om te blijven verbinden. En die mensen altijd als gelijkwaardig blijven zien en als onderdeel van de samenleving.
0: Ja, je vertelde net, je liep zelf ook een keer vast. Heb je nog wel tijd voor alles wat je nu opnoemt?
2: Ja, zeker. Maar ik zorg ook heel goed voor mezelf, wat ik toen niet deed. Hè. Toen draafde ik maar door. Ik zorg nu ook zeker wel voor ontspanning en sport. En ik ben druk, kan ik wel zeggen. Want het boek komt ook uit in Portugees, dus dat loopt ook en daar moet ik ook naartoe. Maar het is echt zoveel zingeving dat ik daar ook heel blij van word. En zolang ik daarnaast goed blijf ontspannen.

0: Volendamse Cats en One Way Wind. Ja, het afsluitende blok van het dames die op bezoek zijn hier in de studio. Terry en Wildine. Het Alzheimer Trefpunt, Wildine. Daar wil jij nog wat over vertellen.
1: Ja,
0: jij spreekt alle talen, joh.
1: Nou, nee, dat valt tegen. Maar nee, het Alzheimer Trefpunt zou ik inderdaad nog graag even voor het voetlicht willen brengen. Want we hebben 21 september dus een prachtige lezing van Terry. Over het thema Ik blijf meedoen, het landelijke thema van Wereld Alzheimer Dag. En dat vindt plaats in het Alzheimer Trefpunt. En misschien luisteren er nu mensen die denken, hey, wat is nu eigenlijk het Alzheimer Trefpunt? Nou, dat klopt, want voorheen heet het Alzheimer Trefpunt Breinpunt. Maar op 21 september, tijdens Wereld Alzheimer Dag, ondergaat het Breinpunt een naamsverandering en wordt het dus het Alzheimer Trefpunt. Dus het was altijd Breinpunt en het wordt per aanstaande maandag het Alzheimer Trefpunt.
0: Ik zou bijna zeggen, waarom die naamsverandering?
1: Ja, goede vraag. We zijn ooit begonnen met het Breinpunt omdat we niet alleen avonden wilden organiseren voor mensen met dementie, maar ook voor mensen met Parkinson en ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus dat zijn allemaal ook breinaandoeningen. Maar voor Parkinson is er inmiddels het Parkinson Café in Elburg. En voor niet aangeboren hersenletsel zijn we ook al mee bezig om aparte avonden en activiteiten voor te organiseren. Dus blijft de dementie over. En dachten we, dan kunnen we het net zo goed meegaan in alle andere Alzheimer trefpunten in het land. En Alzheimer trefpunt Elburg worden. Dus dat vindt aanstaande maandag plaats.
0: Ja. Hey, is Elburg uniek op dit gebied of is het in de rest van het land ook zo?
1: Nee, Elburg is in die zin niet uniek. Want je hebt gewoon Alzheimer Nederland in het land, zeg maar. De overkoepelende organisatie. En daaronder hangen

0: allemaal Alzheimer trefpunten. Sommige heten ook nog Alzheimer Café. Maar wij hebben ervoor gekozen om Alzheimer trefpunt te worden.
1: Ja, ik zie hier ook nog staan een dementievriendelijke museumtour.
0: Ja, dat klopt ja. Dat heeft ook alles te maken met aanstaande maandag, Wereld Alzheimerdag. We wilden ook nog een mooie activiteit organiseren. En die kon niet komende week plaatsvinden. Maar dat heeft te maken met de botters. En ik weet het allemaal niet meer precies. Maar in ieder geval op vrijdag 2 oktober is daar de ideale dag voor. En gaan we een rustige rondgang maken langs het Bottenmuseum. Langs de visafslag en de mobiele smederij staat op de werf van het Bottenmuseum. Dus ik wil iedereen van harte uitnodigen. Mensen met dementie en hun naasten. Van harte welkom om aan te sluiten. Je hoort verhalen over botters, visserij en het smidsambacht. En er is volop ruimte om samen te kijken en herinneringen op te halen en te genieten. Ja. We sluiten af met een kopje koffie en natuurlijk met een visje. Voel je niet bezwaard als je niet zo makkelijk ter been bent. Want er staat een auto klaar om 9:30 op parkeerplaats De Oude Vos. Om je daar vandaan naar het Bottenmuseum te brengen. En ook vervoer van het Bottenmuseum naar de visafslag is geregeld. Dat is maar een klein stukje, maar wel over die mooie, maar toch wel een beetje ook nare klinkers in de stad. Dat is allemaal geregeld. Je kunt de bus instappen en meegaan.
1: Terry, dan wat Wildine net zegt, mensen met dementie, die mogen mee met zo'n museumtour. Hoe moeilijk is het als je het idee krijgt, ze begrijpen het niet, het komt niet aan?
2: Ik bedoel, bij de mensen met dementie? Ja, weet je, soms komt het ook helemaal niet meer aan. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld afasie, Broca en Wernicke, dus zowel spreken als begrijpen. En ik denk, wat belangrijk is, dat je altijd het lijntje maakt, het echte contact aangaat. Want als er dingen echt toe doen, zeg maar, dat merk ik bij mijn moeder ook. Als er dingen echt diep emotioneel zijn of ik heb haar echt even nodig en zo, dat voelt ze. Dan gaat er als het ware een luikje open, dan is ze er wel. En ik denk dat wij zijn in onze westerse wereld zo gehaast geworden. Echt contact leggen is er bijna niet meer bij. En als je in iemand zijn ogen kijkt, wordt het al snel als bedreigend ervaren. Ik krijg dat vaak te horen van je kijkt zo. Ik denk, maar dat is het echte contact. En bij dementie is dat echt de ingang. Laat het lijntje lopen. Kijk iemand in de ogen. Maak het echte contact. En dan zul je zien dat er ook vaker dingen begrepen worden.
1: Je vertelde net over je moeder in het Welgelegen Huis. Zullen geen reclame maken. Maar jullie zijn bij een aantal huizen wezen kijken. Wat was het verschil?
2: Nou, ik ben bij want mijn moeder wilde natuurlijk haar huis niet uit. Die vond dat er niks aan de hand was. Wat het verschil was? Nou, bij de ene moest ze bijvoorbeeld op de eerste verdieping. Was een gesloten afdeling met een pasje. En de huiskamer was beneden. Nou, ik zag mijn moeder met haar gedrag voor die dichte deur staan en niemand zou haar zien. Bij de andere was het een nare penetrante geur als je binnenkwam. Andere huizen waren te duur. En ik heb ook in Almere gekeken. Het was een prachtige, wat heel erg aansloot. Maar toen dacht ik, dan zet ik mijn moeder tussen de Amsterdammers. Dat is ook niet handig. Mijn moeder vergat steeds meer Nederlands. Begon steeds meer dialect te spreken. Dus ik ging heel erg kijken. Ik ging niet kijken van wat is het dichtst bij mij. Maar ik ging kijken van wat sluit het meeste aan, beste aan bij mijn moeder. En ik ben toen ook wat dichterbij komen wonen. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je op zoek gaat naar een ander huis. Ga naar verschillende plekken toe. En ga voelen van waar kan mijn partner, mijn moeder, mijn vader, wat dan ook. Waar kan ze landen of hij landen.
1: Ja. Terry, je mag nog even afsluiten. Voordat we zo dadelijk naar Wildine gaan, nemen we nog wat mailadressen door, telefoonnummers. Maar wat wil jij nog kwijt?
2: Nou, dat ik echt hoop dat jullie op maandag 21 september naar het Alzheimer Trefpunt komen. Voor de lezing Ik Blijf Meedoen, gebaseerd op mijn boek De Hersenen als Stad. En we gaan er een hele mooie avond van maken. En dat is eigenlijk waar ik mee af wil sluiten. Dat ik hoop dat ik mensen daar mag verwelkomen.
1: Nou, heel fijn dat je hier was. En ik zou bijna zeggen, kom nog eens terug.
2: Graag.
1: Ja, want terwijl jij aan het praten was, kreeg ik een appje over die Loe-medewerker die jij ontmoet hebt. En dat was Rob de Konus.
2: Nee, Rob de Konus, dat klopt. Ja. Daar heb ik 2 keer in de uitzending gezeten.
1: Ja, dus daarom, dat wou hij toch even melden.
2: Nou, hartstikke leuk, Rob. Ik kom ook nog graag eens bij jou terug.
1: Nou, in ieder geval, Teddy, heel fijn dat je hier was. En heel veel sterkte.
2: Dankjewel.
1: Nou, Wildine, sluit af.
0: Ja. Ik wil ook afsluiten met het Alzheimer Trefpunt. En hartstikke fijn dat Terry daar haar lezing gaat verzorgen. Misschien is het goed om nog even wat tijdstippen en wat data's te noemen. Ik begin dan met de Dementeek. Die opent op maandag 21 september om 6:30 in de bibliotheek. Dan is het Alzheimer Trefpunt ook op maandag 21 september. Dus aansluitend aan de opening van de Dementeek. En inloop in het Alzheimer Trefpunt, dat is in het Huiken, is om 6:15. Stel dat je naar de Dementeek komt, kunnen we gewoon binnendoor naar het Huiken lopen. Maar je mag ook alleen naar het Alzheimer Trefpunt komen. En dan ben je daar welkom vanaf 6:15. We beginnen daar om 7:30 en we sluiten uiterlijk om 9:00 de avond af. Het is wel fijn als je je eventjes aanmeldt. Toch via de telefoonnummers en het mailadres wat ik net al zei. Dus info@wiel.nl of 0525 681212. Zodat we weten hoeveel koffie en thee we kunnen zetten. En het laatste wat ik wil zeggen is dan inderdaad de dementievriendelijke museumtour. En die is op vrijdag 2 oktober. Inloop in het Bottenmuseum is om 9:45 en het programma is van 10:00 tot 12:00. Iedereen is voor de lunch dus weer thuis. Het Bottenmuseum is aan de Havenkade nummer 39. En ook daarvoor graag even opgeven via het mailadres info@wiel.nl of het telefoonnummer 681212.
1: Nou, en dat was het?
0: Dat was hem volgens mij.
1: Nou,
0: ja.
1: We hebben het gehad over een dementievriendelijk Elburg.
0: Ja, prachtig hè?
1: Ja, wat denk je? Is dat geslaagd?
0: Ik denk het wel, ja. Blij mee.
1: Nou, kijk eens aan.
2: En zeer vooruitstrevend.
1: Ja. Nou.
2: Ik ben trots op Elburg.
1: Nou, heel goed om te horen.
0: Leuk.
1: Hey, wat ik tegen Terry zei, kom nog eens terug.
0: Ja, nou zeker.
1: Je bent van harte welkom. Je kwam er vanavond, of vanochtend zelf ook al achter, de deur is open.
0: Ja, absoluut. Nou, ik voel me welkom. En zeker om ook nog eens over andere onderwerpen te praten dan over dementie.
1: Ja, zeker. Ja,
0: mooi.
1: Jan-Willem Koopman, die kwam hier vroeger.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook echt...
1: Het is helemaal weg.
0: Ja, oh ja?
1: Nou ja, ik zie hem nooit meer.
0: Nee, de trofee wordt wel weer uitgedeeld.
1: Oh, ja. Kijk eens aan. Ja. Hey, nog even dat telefoonnummer en het mailadres van de Stichting Wiel.
0: Mailadres info@wiel.nl. Het telefoonnummer 0525 681212.
1: Nou, kijk eens aan. Ze waren hier met z'n tweetjes, Terry en Wildine. En we hebben het gehad over een dementievriendelijk Elburg.

En daarvoor Roger Whittaker, I Don't Believe In If Any More. Ja, aansluitend aan het verhaal van Terry en Wildine. Het volgende nog, want het aantal ouderen dat de zwaarste vorm van langdurige zorg nodig heeft, groeit heel hard hier in Elburg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Denk dan aan intensieve dementiezorg of zorg bij ernstige lichamelijke beperkingen. Het gaat dan om mensen die dag en nacht hulp of toezicht nodig hebben en dat voor de rest van hun leven. In 2024 hadden 230 inwoners in Elburg deze zware zorg nodig, thuis of in een instelling. In 2018 waren dat er nog 180 en cijfers van het RIVM laten zien dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 310. Dan iets heel anders. Ja, het vuurwerkverbod. Met oud en nieuw. Maar karbietschieten blijft mogelijk. Want het karbietschieten in de gemeente Elburg tijdens de jaarwisseling blijft mogelijk. Dit vanwege, zo stelt het college, vanwege de maatschappelijke en culturele waarde. De traditie wordt volgens hen breed gedragen en draagt bij aan de saamhorigheid van de inwoners. Mogelijkheid is, al dan niet in verband, opgenomen in de APV. Nou, kijk eens aan. Dan zullen de mensen zeggen, karbiet, is dat dan geen vuurwerk? Nee, dat is geen vuurwerk, joh. Nou, daar kun je over discussiëren. Hey, dit was het Muziekmuseum voor deze woensdag. Het programma gaat er even van tussen. Het is er weer. Morgenochtend tussen 9 en 12. En dan weer het eerste uurtje met Dries. Als derde uur van de muzikale ochtendspits. En tussen 10 en 12 spreken wij elkaar. Zo dadelijk de middagmartinee met Jeanette. En Jeanette wordt terzijde gestaan door Nick met z'n tweetjes. Zo dadelijk de middagmartinee. En wat betreft de verdere programmering hier bij Loerofem, hele fijne luisterdag. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Dean Sanders. En ik kies nu voor mezelf. Ja, dat doen we niet voor niks, hè, Dean draaien. Want gisteren kwam het nieuws naar buiten dat hij dus gevonden was in een water bij Arnhem. Gaan we het zo meteen nog over hebben. En natuurlijk de bottenschijf van deze week, Douwe Bob. Nou, gisteren had een en ander over verteld. Gaan we nu niet weer doen. Wat ik wel ga doen is vertellen dat het 10 minuten over 12 is. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Ook namens Nick, hij is vandaag verantwoordelijk voor de muziek en de techniek. En dat komt allemaal weer goed. Goed, in de komende 2 uur houd ik je op de hoogte van het nieuws en uiteraard heel veel muziek. Maar voordat we verder gaan, ga ik eerst de mannen van dienst bedanken. En dan heb ik het over Bart van Dijk en natuurlijk Dries Smit. Dries, een uurtje extra. En dat was weer een lekker uurtje. Wat dat betreft kan Bart het met een gerust hart overlaten aan Dries. Goed, we gaan heerlijke muziek uitkiezen. Althans, dat doet Nick voor mij. Nou, normaal gesproken heb ik gewoon niks te klagen en ook nu niet. Police, a message in a bottle.

Police, hè? Springlevend als het gaat om de muziek. Ja, ik moet even wat recht zetten. Ja, ik heb ook niet zo heel veel met de broers. Dat zal de oorzaak zijn. Maar het was natuurlijk niet Dean Sanders, maar Ben Sanders. Die gisteren is gevonden bij een recreatieplas. Want zo moet ik het zeggen. Eerst was het bericht in het water, maar hij is er dus bij gevonden. Nou, hij is normaal 43 geworden. Zijn ouders en familie waren erbij. En het lijkt me heel moeilijk om dan te zien dat het inderdaad om Ben Sanders gaat. Nou, Ben Sanders, die ken je waarschijnlijk doordat hij de eerste winnaar was van The Voice of Holland. En hij heeft ervoor gezorgd dat The Voice of Holland in zo verschrikkelijk veel verhalen landen is uitgezonden en nog steeds uitgezonden. Dus wat dat betreft heeft hij mooie dingen gedaan. Zat regelmatig met zichzelf in de knoop. Was ook niet altijd een lievertje. Maar goed, dat zij hem vergeven. En we kunnen alleen maar mooie dingen over hem zeggen. Laten we dat dan ook maar doen. Nou, en dat brengt ons dan bij het volgende. Want de KNVB en Barça die staan stil bij het overlijden van Bartina Koeman. Mogen zij in vrede rusten? Nou, onder meer dus de KNVB en FC Barcelona die staan vandaag stil bij het overlijden. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed aan chronische borstkanker en overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd. Nou, ze geven aan in een bericht op X dat ze kennis hebben genomen van het overlijden. Hoe erg ze het allemaal vinden. Nou, er zal ongetwijfeld nog veel meer aandacht aan geschonken worden. Ook door de diverse clubs. Zoals dus FC Barcelona. Goed, twee iconen. Want zo mag je Bartina ook wel noemen. Zeker hoe lang ze het toch heeft volgehouden. Altijd vol in het leven. En uiteindelijk heeft ze het toch op moeten geven. Weet je wat? We gaan nu naar de juiste artiest luisteren. Ben Sanders en Kill for a Broken Heart.

Ja, dit was dus Ben Saunders en hij is dus vergekomen in The Voice. Sterker nog, hij heeft hem gewonnen. Ja, en dan Thomas van Groningen, we kennen hem allemaal wel. Hè. Hij is lekker gewoon gebleven en voelt het dan ook ongemakkelijk over zijn nominatie van de televisiernominaties. Hij zegt dan ook, stem niet omdat je op mij wilt stemmen. Nou, dat is een opmerkelijke oproep, want normaal gesproken wil je dus wel graag al die stemmen krijgen. Maar zoals ik al zei, hij is gewoon normaal gebleven. Hij vindt het allemaal wel best en hij denkt dat Tim Hofman en Jan Versteeg meer kans maken op deze prijs. Nou, ik vind dat natuurlijk onzin, dus stem allemaal op Thomas van Groningen en laat blijken dat we best vinden dat hij lekker bezig is. In Nederlanders betalen komend jaar €150 meer voor de basisverzekering. Daarmee bedraagt de nominale premie voor het eerst meer dan €2000 en dan hebben we het over de zorgpremie. Dat blijkt uit de miljoenennota die vandaag op Prinsjesdag, of gisteren dan, op Prinsjesdag is gepresenteerd. Daarmee is in deze 10 jaar met bijna 2/3 gestegen. Zo blijkt uit berekeningen van vergelijkingsplatform Independer. Niet eerder steeg de premie van de basisverzekering zoveel als voor aankomend jaar. We hadden natuurlijk niet anders verwacht. Maar het is toch altijd schrikken als je weer merkt dat er steeds meer uit jouw portemonnee of bank verdwijnt. En dat je er steeds minder voor terugkrijgt. Want zo is het dan wel. Nou, en dan nog even tot slot kort. Singapore die betaalt de inwoners om minstens een kwartier per dag een boek te lezen. Het land probeert daarmee tegen te gaan dat Singaporezen eindeloos op hun telefoon scrollen. En dat ze hun concentratie, kritisch denkvermogen en verbeeldingskracht verbeteren. Nou, het is mooi dat ze dit doen en dat ze toch proberen om dat boek weer onder de aandacht te brengen. Ja, of je nou mensen moet stimuleren met geld. Nou, het valt ook nog wel mee hoor. Want ze kunnen punten sparen, de lezers die dus een kwartier het boek pakken. En daar krijgen ze dan 1 Singaporese dollar voor. En dat is in Nederland, nou ja, nee, Nederlands geld hebben we niet meer. In een euro is dat nog niet eens 68 cent. Maar aan de andere kant, je krijgt er wat voor, dus het is allemaal niet voor niets. En het helpt wel weer te stimuleren je geest een beetje. Want als je continu aan het scrollen bent, ik maak me er zelf ook schuldig van, dan ben je ook een beetje plat dan op een gegeven moment. Je gaat niet meer zelf nadenken. Nee, dat laat je dan gewoon doen. Het zij door AI, het zij door alles wat je ziet op Facebook. Goed, genoeg daarover. We gaan lekker verder met muziek. Dat stimuleert ook vaak een hoop. Maroon 5 en Moves Like Jagger.

Ja, kun jij ook niet stilzitten op dit nummer? Ik heb daar ook best wel last van. En ik zit gelukkig op een draaistoel. Dus ik hoef er niet zo heel veel moeite voor te doen. Al zal het wel een keertje goed zijn natuurlijk. Het is inmiddels 11:53. We gaan zo meteen die lunch openen. Maar we hebben zo eerst al Billy Idol. We gaan eens even kijken wat het nieuws verder te bieden heeft. Want dat gaat natuurlijk wel door. Nou, ze zijn natuurlijk nu met die algemene beschouwingen bezig in Den Haag. Het gaat weer lekker hard tegen hard. Ach, en uiteindelijk schudden ze de hand weer. En dan, nou, ik wil niet zeggen, dan zijn ze de grootste vrienden. Ik zeg altijd maar, ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. En dat kun je tegenwoordig heel vaak herhalen. Ja, en in navolging van Elburg, hè, er hebben meerdere webcams die zijn dan offline gehaald, omdat het de privacy zou schenden. Harderwijk heeft dat ook nu gedaan. En dat komt ook na kritiek op de privacy van inwoners en voorbijgangers. Camera's aan de Strandboulevard, Waterstadhaven en Havendam zenden niets meer uit. Ook webcams bij het station, de jachthaven en de markt zijn uit de lucht. Nou, dan blijft er niet heel veel over, jongens. Jongens, bedenk even een oplossing, want het is zo leuk om even mee te turen. Ook in je eigen stad, wat er allemaal gebeurt. En zeker bij diverse evenementen. Laten we nou maar gauw verder gaan met Billy Idol. En zijn we zometeen zo laat voor dat lunchblokje. Eens even kijken welke plaats je hebt uitgekozen. En hij is Nick. Eyes Without a Face.

En daarmee is het inmiddels 12:30 geworden. Hoog tijd om die lunch te openen. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan natuurlijk ook voor jullie. Eet smakelijk. En voor allen geld, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 16e september. Nou, ik weet niet. Ja, ik denk dat je nu nog wel eventjes naar buiten kunt. Het is even opgehouden met regenen. Maar neem voor de zekerheid een paraplu mee, want het kan zomaar weer losgaan, maar op zich valt het tot nu toe wel mee. Nou, je weet het, hè? Het betekent ook dat we 3 platen achter elkaar krijgen. Net even langer als de gemiddelde plaat hier op Blue FM. We beginnen met The Golden Earring en When the Lady Smiles, Robbie Williams, No Regrets, en sluiten af met Michael Jackson en Will You Be There?

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: En dat was hem alweer voor deze woensdag. Volgens mij zei ik eerder in de uitzending dinsdag. Dus dat betreft ben ik ook een beetje van het padje af. Koek, koek. Nee, het is echt woensdag. Nou, normaal gesproken zou ik dan ook weer zeggen, morgen weer een kerstverse. Maar ik ben er morgen niet. Nee, dan zit hier Egbert Bos. Ik heb een dagje vrij. Aankomende zaterdag dan zit ik er wel erg vroeg vanaf 8 uur... bij het programma Willem wordt wakker dat uitgezonden wordt. Hier, maar natuurlijk ook bij Loco, want daar komt het normaal gesproken vandaan. Nou, Willem is om leuke omstandigheden nog even een zaterdag afwezig, een weekje afwezig. En volgende week dan zit hij er zelf weer. Dus even kijken wat we zo meteen eens even gaan doen. Nou, laten we eerst nog eens even het nieuws erbij bekijken. Er was heel veel publiek trouwens daar in Den Haag. En dat kan ik me eigenlijk best wel voorstellen, want er wordt natuurlijk heel veel besproken. En niks, maar dan ook echt niks, staat nog vast. Ja, en dit is triest. En Tony zei al van hoeveel van die gekken lopen er nog rond. Nou, eigenlijk te veel. Want een 37-jarige man uit Raalte, die is vandaag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Dat is allemaal voor meerdere zedenmisdrijven in 2 binnenspeeltuinen in de Raalte en Weijen. De man pleegde de misdrijven tussen 7 september en 1 november vorig jaar. Volgens de rechtbank liet hij jonge kinderen zijn geslachtsdeel zien en bevredigde hij zichzelf in hun aanwezigheid. Ook vroeg hij meerdere meisjes zijn geslachtsdeel te bekijken of aan te raken. De rechtbank vindt niet bewezen dat sprake was van verkrachting. Nou, misschien niet in die zin, maar die kinderen hebben wel een trauma opgelopen. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. En dan vind ik 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, wel heel erg weinig. Maar goed, zo'n rechter zou misschien ook niet anders kunnen. We gaan naar een mooi duo, Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart.

Best een succesvol duo deze twee. En ze hadden gewoon een ontzettend leuk nummer, wat ook nog een grote hit werd. Ik had nog een nieuwsartikel, maar ik moet heel eerlijk zeggen, hier heb ik hem. Want we gaan verder met hoofdstuk 699 van Amerika. En met name de heer Trump. Want de Amerikaanse president Donald Trump, die wil het Kennedy Centrum pas renoveren als de rechter toestaat dat zijn naam op de gevel komt te staan. Het besluit kwam tegelijk met een nieuwe uitspraak die de inscriptie juist verbood. Het bestuur van de Kennedy Center had een nieuw voorstel gedaan om Trumps naam op de gevel te zetten, nadat de rechter een naamswijziging van het kunstcentrum in Washington vorig jaar al had teruggedraaid. Trump wilde destijds dat het centrum de Donald J. Trump en de John F. Kennedy Memorial Center voor de Performing Arts, in het kort gelukkig het Trump Kennedy Center zou gaan heten. Maar de rechter wees dinsdag ook een nieuw voorstel af. Daarbij zou de naam van Trump op de gevel komen als opdrachtgever van de renovatie. Simpel gezegd kunnen de eisers geen gedenktekens voor president Trump of anderen op het Kennedy Center plaatsen zonder instemming van het congres. Zo oordeelde de rechter. Nou, dat besluit was natuurlijk tegen het zere been van Trump, want hij wil ontzettend graag in de picture staan en zo groot als mogelijk geheven worden of verheven. Nou, het bestuur van het Kennedy Center, dat voor een groot deel bestond uit personen die Trump heeft aangesteld, besloot het kunstcentrum dinsdag te sluiten voor renovaties. Een beetje in opdracht van Trump. Dus dan een beetje kinderachtig, hè? Dat deed je toen je 4 was. Als jij dit doet, dan doe ik dat. Nou, zoiets moet je je voorstellen. Het is inmiddels nog 4 minuten te gaan voor het nieuws van 1 uur. Dus ik stel voor dat we gaan luisteren naar André van Duin. En het is nou gewoon zo. Want ja, die weermannen en vrouwen kunnen wel zeggen, de meteorologische herfst is begonnen. Voor ons begint dat pas op 21 september. Dus is het nog steeds zomer. Want het is zomer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

Ja, de Water Boys en The Hole of the Moon. En daarvoor dus Note to Self van Douwe Bob. Ik wou even zeggen Bob Douwe. Nee, we keren hem om. Douwe Bob, de bottenschrijf van deze week. Nou, het hele verhaal. Hij opgetreden in Amerika, zeer succesvol. Heeft waarschijnlijk ook wel een platencontract daar te pakken. En dat is natuurlijk de wens van vele, met name country gerichte artiesten. Nou, we wensen natuurlijk heel veel succes. En hij is echt heel erg goed bezig. Het is inmiddels 13 minuten over 13, als dat maar geen ongeluk brengt. Maar ja, het is gelukkig geen vrijdag de 13e, dus dat moet allemaal goed komen. Het tweede deel dus van middag matinee tot 2 hier op Blue FM. Leuk dat je nog steeds luistert, of misschien heb je hem wel net aangezet. Dan nog van harte welkom. En als je van de Formule 1 houdt, nou dan is er volgend jaar wel spektakel hoor. Want dan is er een recordaantal van 10 sprintraces, waaronder Monaco. Ik weet niet of dat nou zo interessant zal zijn, want Monaco is natuurlijk krap. Het is natuurlijk ook geen echte racebaan. En om daar dan weer een sprint op te zetten, ik denk dat dat heel wat muren zal betekenen voor de diverse teams. Maar we wachten het af. De tijd zal het leren, want zover zijn we nog niet. We zitten nog in het seizoen 2026. Laten we gauw verder gaan met muziek PhD, oftewel I Won't Let You Down.

0: alweer lang geleden trouwens dat ik deze voor het laatst gehoord heb. Alweer uit 1981. En wat was het toen de tijd een grote hit. En hit kan ook Ed Sheeran op zijn naam schrijven, want hij heeft er echt ontzettend veel. Maar hij heeft nu toch een beetje problemen, want hij is met zijn Loop Tour bezig. En daar heeft hij een aantal gastartiesten, waaronder de openingsact van Macklemore. Maar deze man die laat zich politiek uit op het podium. En dan met name over Free Palestina. En om die reden moet hij vroegtijdig van de tour worden gehaald. Of hier zeggen ze gewoon getrapt. Nou, dat ligt niet aan Ed Sheeran, blijkt. Want de diverse podia die willen hem gewoon niet hebben. Maar in het verlengde daarvan hebben ook andere medewerkers van de band gezegd, dan doen wij het ook niet meer. Nou, die tour die gaat natuurlijk best wel gewoon door. Want er zijn nog heel veel goede artiesten die best in willen stappen als het om Ed Sheeran gaat. Dus ik denk dat we daar niet bang voor hoeven zijn. Nou, hij staat ook klaar hier op onze playlist. Bewust natuurlijk. Ed Sheeran, Castle on the Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Eiffel 65 Blue, oftewel Dabadie. Maar dan is het net of je een spraakgebrek hebt. Dus zo wil je het absoluut niet uitspreken. Het is inmiddels 2:03. We zijn een beetje met het laatste half uur bezig van een middagmatinee. En ik ben eens even op onze eigen site aan het kijken wat er nogal zo te melden is. Nou, de Aula Bovenweg. Dat is een ontmoetingsplek voor een gesprek of gewoon simpel een kop koffie. Het is altijd goed dat je er woensdags heen stapt voor een inloopmoment. Want het geldt voor iedereen die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelschap of een gesprek. Dan ben je van harte welkom. Nou, niet alleen koffie, er is ook thee of limonade. Je kunt er anderen ontmoeten, een praatje maken of je verhaal delen. En ook als je liever even rustig zit of behoefte hebt aan een luisterend oor, ben je gewoon welkom daar. Aanmelden is niet nodig. De aula is geopend op de woensdagen van 10 tot 12. 12 uur en van 16 tot 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 en 23 december. Het inloopmoment gaat door op het moment als er geen begrafenis plaatsvindt, maar dat lijkt me dan ook wel heel erg logisch. Wil je daar nog meer over weten of die data, die zijn natuurlijk zo snel gegaan, zijn er in ieder geval nog twee, vandaag is het al klaar. In ieder geval 1 in september, 2 in oktober, 2 in november en 2 in december. Maar kijk dan gewoon even op loopmedia.nl. Daar staat alles terug te lezen. En Biddinghuizen die verwelkomt zaterdag 3 oktober 150 wielerploegen voor de strijd om nationale titels. Strakke formaties, hoge snelheden en een strijd om seconden. Op zaterdag 3 oktober staat Biddinghuizen volop in het teken van het wielrennen. Ongeveer 150 ploegen uit heel Nederland komen naar het dorp voor het top totaal Nederlands clubkampioenschap. En dan gaat het om de ploegentijdrit. Het publiek is van harte welkom om de teams langs het parcours en bij de start en finish aan te moedigen. De eerste ploeg gaat al om 10 uur van start. Na verwachting finisht het laatste team rond 5 uur. Met zowel de start als de finish in Biddinghuizen kunnen bezoekers de spanning van dichtbij beleven en genieten van een dag vol wielersport en sfeer. Nou, leuk dat Biddinghuizen dit heeft binnen weten te halen. Wil je meer informatie? Kijk dan even op nckdronten.nl. Dus nckdronten.nl. En wil je kijken? 3 oktober, dan gaat dat van start. Kijk ik wat er klaar staat in de playlist. ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Sweet Talking Woman.

Ja, we waren er even 3 achter elkaar. Plus 1 extra. Want collega Marco van Doorn was hier eventjes om het een en ander uit te leggen. Dus we dachten, nou ja, dan doen we er gewoon 4. Geen enkel probleem. Johnny Cash, Hurt, You Never Can Tell, Chuck Berry. En The Tide Is High van Blondie. Dat waren degene waarvan je nog niet wist dat we ze gedraaid hebben. Alhoewel, misschien had je ze allang herkend. Dat kan natuurlijk ook. Dus even kijken wat we nog meer te melden hebben. Ha, vandaag is natuurlijk schapenmarkt in Oldebroek. En ik moet zeggen, ze hebben redelijk weer. Ik heb al een keer meegemaakt dat het echt met bakken naar beneden kwam. Ontzettend hard waaide. Nou, het was gewoon geen markt weer. En toch was het super druk. Dus dat was fantastisch om te zien. Vandaag valt het gelukkig mee. Af en toe een zonnetje, af en toe een klein buitje. Dus het is prima marktdag. Ga dus even kijken in Oldebroek naar de schapenmarkt 2026. Waar weer van alles georganiseerd is. Duo Remix, die staat bij Café de Babbel. Nou, Willem en Hennie hebben het dan natuurlijk over. Hè? En dat zal allemaal zo rond 4 uur zijn. Dus misschien kun je dat ook nog meepakken. Nou, de Bottenmarkt was gezellig. En de Schapenmarkt zal daar ongetwijfeld niet voor onder doen. Althans, wat ik eigenlijk altijd meegemaakt heb. Of ik het dit jaar red, ik weet het niet. Dries ging nog wel een kijkje nemen. Dat heb ik gehoord. En dit is ook wel een makkelijker als je wat dichterbij woont. Alhoewel, wat is dichtbij? Zo ver is het natuurlijk ook niet weg. En binnenkort weer de Burendag. En wel op 26 september kun jij ook aan meedoen om lekker de buren te leren kennen, maar ook de buurten gezellig te maken. Dan kun je je aanmelden op burendag.nl. En eigenlijk mag je een beetje zelf bedenken wat je allemaal gaat doen. Groot, klein, het is allemaal goed. Het draait allemaal om ontmoeting en misschien wel kennismaking. Want ja, hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze nog weten hoe hun buren heten? Ja, en dan Levi Vlier. Hij gaat weer aan de slag. Maar het is wel het laatste raceweekend van het seizoen. En hij komt uit op het TT-circuit Assen. Wanneer? Nou, op vrijdag dan is er de vrije training. Wel van 9 tot 5 voor half 10. En van 10 voor half 2 tot 5 over 2. Dan hebben we de zaterdag qualifying. Dus kwalificatie van 10 over 10 tot 5 over half 4. En dan race 1 om half 5. Dan september, dan hebben we om 12:15 de race 2 met 14 laps. Dat is zo trouwens bij de race 1 ook zo. Nou, Levi Vlier dus, laten we hem heel veel geluk wensen dat hij successen gaat halen in deze laatste race van het seizoen. In eigen land dus, de TT-circuit Assen. Ik ben benieuwd of Egbert Boster erbij is, want die is eigenlijk bijna altijd wel aanwezig bij Levi Vlier. Dus dit is bijna een thuiswedstrijd, dus dat moet volgens mij best wel lukken. Nou, we hebben niet normaal of zo klaarstaan hoor. Nee, zo zijn we niet. Maar wel de Beatles en We Can Work It Out.

Ja, lang vervlogen tijden, 1965 om precies te zijn. Ja, ik zit eens even op nu.nl te kijken en dan zie ik dan een video dat er paniek bij passagiers is in een vliegtuig dat hevig trilt tijdens een landing in Iran. En dan kan ik me best wel voorstellen, dat zou natuurlijk je grootste schrik zijn. En ook al komt het goed, dan denk je toch, dan heb je echt zoiets van, stap er werkelijk nooit meer in. Maar goed, eigenlijk is het net als een ongeluk krijgen met de auto, je moet gelijk weer instappen. En een Nijkerks bedrijf die krijgt ongelijk handelsverbod op Israëlische producten die blijft. Nou, de Nederlandse staat mag bedrijven blijven verbieden om producten uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden te importeren. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald. Het Israël Productencentrum uit Nijkerk had een kort geding aangespannen. Sinds 22 september mogen er geen goederen uit illegale nederzettingen worden ingevoerd in Nederland. Ook mogen ze niet worden verkocht of gekocht of verkocht. Bedrijven die de handel mogelijk maken, mogen ook niet meer als tussenpersoon optreden. Nou, dat raakt natuurlijk het Israël Productencentrum hard. Nou, die hebben onder meer wijn en parfum en dergelijke. Zijn naar de rechter gegaan, hebben het dus verloren. Nou, ik heb nog twee platen voor je in dit uur. David Essex, Gonna Make You a Star, als ene laatste.

Ja, dat was het nummer van David Essex uit 1975. Dus 10 jaar later als nummer van de Beatles. We zijn toegekomen aan de laatste hier in een middagmatinee. Zometeen kun je luisteren naar een herhaling van Ellen versus Rob. Dan gaan we even een paar uurtjes non-stop. En dan natuurlijk vanaf 6 uur met elkaar op pad. En wie er zit, Eefje in ieder geval. Maar Egbert of Bertus, dat is van mij even een vraag. Maar dat horen we dan vanavond vanzelf. En dan nog 3 uurtjes lang tijdloos. En dan gaan we weer rustig de nacht in met non-stop muziek. Ik en Nick, bedanken je voor het luisteren. Wens je een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer. Dire Straits als afsluiter. Tunnel of Love. Dag.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet, over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: hem, hè?
1: Ja, open ik hem?
0: Ja, jij opent hem.
1: Nou, daar zijn we weer. En dan moet ik zeggen van, dit is de tweede jaargang aflevering, weet ik veel, 110 of zo?
0: Ik weet het niet, maar
1: wij weten het niet. Maar
0: Ellen versus Rob heet het.
1: Ja, precies.
0: Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Gewoon, dan moet je zeggen, leuk dat je luistert of zo.
0: Ja, leuk dat je luistert.
1: Leuk dat je er ook zit met pijn in je nek.
0: Ja, stijve nek, dat mag je zeggen.
1: Stijve nek, nou ja.
0: Dat komt wel. Mijn vrouw gaat mijn nek wel masseren.
1: Ja, doet ze dat?
0: Ik weet het niet.
1: Ze hoort het nu, hè?
0: Even afwachten, nou, ik weet niet of ze meeluistert, hoor.
1: Mij stuurt ze meestal dan wel een appje om te vertellen dat ze dat wel of niet doet. Of is ze ergens...
0: Oké. Nee, ze is gewoon thuis. Ze past op mijn hond.
1: Oké. Okay. Vindt ze dat leuk?
0: Op mijn hond passen? Mm-hmm. Ja, nee, een hond past op haar.
1: Oh.
0: Dat is heel iets anders natuurlijk. Hè? Een hond past altijd op de baas en de bassin.
1: Nou, maar ik vind het niet te filmen.
0: Oké, okay. Wat is vind je niet te filmen?
1: Nou, ik vind... ik denk dat we even moeten openen. Ja, we zijn natuurlijk eruit, hè, met B&B Vol Liefde. Ik heb even nagezocht wanneer we weer wat kunnen vertellen. Maar goed, dat feestje is voorlopig even klaar.
0: Ja.
1: Dus van pure ellende ging ik kijken naar Miljoenenjacht. Doe jij ook dat mee? Dat je dan toch ook zo'n koffer gaat raden?
0: Ja,
1: waar zit die in?
0: Ja, klopt.
1: Ik had koffer 12 en daar zat een tientje in.
0: Nou, geweldig.
1: Maar ik heb twee keer achter elkaar dat ik een koffer zei waar er 5 miljoen in zat.
0: Oké, maar daar heb je nog niks aan, hoor.
1: Nee, daar heb je ook niks aan. Maar het is wel leuk voor het geval je daar stond. Maar goed, ik stond er niet, maar Joey. En wat gebeurde er met Joey? Die werd er 3 keer uitgepikt.
0: Ja, ik
1: ga... En jij zegt dat je het niet gelooft.
0: Ik ga geen... Ja, ik heb het gezien, maar ik ga geen commentaar geven.
1: Oké. Okay. Nou goed, het gebeurde als volgt. Linda stelt een vraag en hij drukt het snelst. En nou, wint dus een plek achter de desk. Vervolgens, de volgende keer. En ik weet niet hoeveel mensen zouden er in die studio zitten.
0: Nou, 400-500 wel, denk ik.
1: Dat bedoel ik. Nou goed... Wie drukt er weer het snelst? Joey. En hij wint de geldprijs van 10.000 euro. En daarna gebeurt het gewoon weer. En dan zijn ze precies dat die 5 prijzen eruit zijn. Ja. Of 4. Dus hij wist dat hij ook nog een auto ging winnen. Nou, uiteindelijk kwam hij als tweede. Hij heeft het ook nog gewonnen.
0: Ja,
1: ja. Ja, jemig. Nou ja, goed. Daar ging het niet helemaal lekker. Want hij haalde die hele grote bedragen eruit.
0: Ja, goed. Hij uiteindelijk... zijn hoogste bod was 265.000. En uiteindelijk is hij met 130 weggegaan. Dat is ook niet zo slecht, hoor.
1: Maar het kan niet. Het kan niet dat dit doorgestoken kaart is. Dit kan niet.
0: Dat zeg ik niet.
1: Dat
0: ik
1: kan
0: zeg
1: niet
0: geen
1: maken.
0: Commentaar. Geen commentaar.
1: Oké, nou goed. Ik wilde het even zeggen. Want ja, uiteindelijk moet je wat nu, hè? Zonder B&B Vol Liefde.
0: Ja, klopt, ja.
1: En na de finale weet ik het allemaal.
0: Gisteren was het bingo, hoor. Ik ben met augurken bezig geweest.
1: Je hebt de augurkenkoning. Dat is wel een mooie gast, weet je dat? Hij deed mee aan het perfecte plaatje. En je zou hem geen kwartje geven.
0: Nee,
1: maar,
0: is dat zo?
1: Ja, maar geef hem maar wel een kwartje. Hij maakte hartstikke mooie foto's. Ik vond het ook een leuke vent. Dus ja, ik zat er aardig in. Ik vind het leuk, die augurkenkoning.
0: Hey, maar we kunnen praten over de beste zangers.
1: Ja, dat kan jij dan doen. Maar ik ben eigenlijk de eerste aflevering een beetje afgefikt.
0: Ja,
1: dus ik heb niet gekeken.
0: Je hebt zoiets al gekeken?
1: Nee.
0: Oh, dat is heel jammer. Zullen we hiervan even luisteren?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Doe maar.
0: Want ik moet zeggen, Zoe, die komt wel goed voor naar boven toe, die meneer. Zoe Livee.

0: Ik heb nou een paar liedjes vandaag gehoord. En in eerste instantie vond ik het niet zo geweldig. Maar hoe vaak je hoort, hoe ja, het kind is gewoon echt... Ze zingt heel erg emotioneel.
1: Waar komt ze vandaan? Heeft ze aan zo'n songdinges meegedaan?
0: Ja, dat zingen, weet ik song, niet. Ik ben er voor het eerst tegengekomen 2 jaar geleden. Toen was de doden, denk ik. Maar die mensen die gevochten hebben, hoe heet dat ook weer? In Wageningen. En daar heeft zij als jonge meisje, want ze is 21, heeft ze voor die oude veteranen ons gezongen. Dat was zo geweldig. Dat was echt wel een... Het is volgens mij een Moluks. Ik weet het niet precies, maar als ik een beetje de gezicht zie, dan zal het wel een beetje Moluks wezen. Maar goed, ze zingt echt vreselijk goed.
1: Oké.
0: Hey, maar laten we eens even wat anders over hebben.
1: Nee, heel even terug nog naar die beste zangers. Ja. Want... Kijk, zij wordt dan uitgenodigd en het idee is natuurlijk dat je mekaars liedje zingt. Alleen alles wat je van Zoë zingt, kent niemand. Zit daar een beetje het probleem van dit seizoen?
0: Nee, want zij zingt niet van haar, zij zingt het liedje van die anderen allemaal.
1: Nee, maar kijk, Zoë is ook een keer aan de beurt, dus dan moeten we allemaal het liedje van Zoë zingen. Maar ik kan geen liedje van Zoë fluiten. Laat staan zingen. Nou kan ik ook niet zingen, maar...
0: Kun je wel fluiten dan?
1: Nee, ook niet. Dus kijk, dan wordt het... Kijk, mensen vinden geen herkenning in dat programma. Ik denk dat dat een beetje het probleem is dit seizoen. We moeten het doen met Clouseau.
0: Ik denk dat de verkeerde zangers staan. Nou, Clouseau, wat wie heeft nou nog met Clouseau?
1: Nou, Anne.
0: Nou...
1: Anne, daar ga je, daar
0: niemand,
1: gaat ze.
0: Niemand kent ervan. Die waren trouwens afgelopen week ook niet geweldig. Die jongens, dus wat dat betreft. Nee, ik vind dat het gaat... En het probleem is, er zit ook bijvoorbeeld... Er zit er wat ja, nee, ik denk dat het een verkeerde mix van mensen zijn.
1: Oké, nou dan moeten we eigenlijk Doris D. draaien. Doen we niet. Ik heb een alternatief gevonden. Dat ga ik straks vertellen.
0: Oké.
1: Dat is namelijk Clarkson's Farm.
0: Goed zo.
1: Jeremy Clarkson. En dat is om 8:00. Dus als je geen zangers kunt... Dan moet je naar de farm. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. We gaan eerst naar Rotterdam, hè?
0: We gaan eerst even naar Rotterdam toe. Daar wil ik toch even nog wat over. Alfredo Gulu.
1: Ja, het zei mij niks.
0: Nou, is ik niet. Maar die goede man is 51. Die komt van een baby shower. Zijn vrouw is 7 maanden zwanger. Die komt van een baby shower af. En die rijdt met zijn fatbike. Die van zijn dochter was uiteindelijk. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. En die rijdt met de fatbike rijdt hij door Rotterdam. En die gaat ergens naartoe. En op dat moment zijn allemaal combinaties van factoren natuurlijk. Op dat moment wordt er een fatbike gestolen ook ergens. En dat zag de politie. Althans, de politie zag hem om fatbike rijden. En toen hebben ze hem aangehouden. Toen wou hij vluchten. Of identiteits. En volgens de politie wou hij weglopen. Ja, waarom zou hij weglopen als op zijn eigen fatbike zit? Maar goed, zijn ze bovenop maar gaan zitten. En dan man is gewoon overleden.
1: En wat is dat dan? Heb je dan problemen met je hart? Of
0: wat?
1: Nou ja, als iemand op je gaat zitten, ga je niet altijd dood, toch?
0: Hij heeft geschreeuwd van dat hij suikerziekte had. En dat is het. En toen was het gebeurd. En wat er nou precies allemaal gebeurd is, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar goed, het komt een beetje. En ik wil niet meteen mijn vingertje wijzen. Het komt wel een beetje. In Amerika heb je ook van IC en dat soort toestanden. En je zal die agenten zijn die inderdaad... Er zijn met z'n vieren op mogen. Er is zo'n filmpje opgedoken. En ze proberen vast te houden. En dat zal er niet het verhaal wezen dat hij daardoor is komen te overlijden. Maar dat komt wel boven water. Want eigenlijk wat het grootste probleem heb is persoonlijk... Dit kan gebeuren. Hè? Dat er iemand denkt van... Hey, er wordt een fiets gestolen. Die gaan we even pakken. Die man hier loopt weg. Et cetera. En met twee agenten pak je die man vast. Hij gaat toch weer gewoon de vier op. Nou goed, dat gaat fout. Maar wat eigenlijk... dat komt allemaal boven water. Maar, en daar heb ik eigenlijk de grootste moeite mee. Toch gaat toch weer het Openbare Ministerie. Oftewel de politie, die gaat dit onderzoeken. Denk van ja, goh, waarom? Zorg dan dat externe het spul gaan onderzoeken. Dan weten we in ieder geval hoe of wat. Het is toch weer een beetje de bakker. Nee, de slagers, die keurt zijn eigen vlees. Ik hoop dat dit goed uitkomt allemaal. Maar goed, de man is in ieder geval dood. En dat is heel triest.
1: Het is verschrikkelijk. Dit is natuurlijk uiteindelijk een rel.
0: Nou, gisteren hebben ze dan een stille tocht gehouden. Ja. Nou, prima allemaal. En het is ook gevaarlijk natuurlijk een stille tocht. In dit soort constructies. Dus een rel uitgelachen kan lopen. En alles toestanden. Dus ja, het is... ik vind het triest. Ik wil niet zeggen dat de politie schuldig is. Maar...
1: Ja, je weet ook niet wat er gebeurd is de hele dag.
0: Maar zorg dan extern het gaat onderzoeken. En niet je eigen politie gebeuren. Maar goed, het zal allemaal.
1: Nee, maar goed, niemand heeft daar wat aan. Had hij een vrouw en kinderen?
0: Zijn vrouw is 7 maanden zwanger.
1: 7 jaar zwanger.
0: 7 maanden zwanger. Oh, hij kwam een babyshow van zijn vrouw.
1: Oh, wat erg.
0: Of iets dergelijks. Maar goed.
1: Hey, ik dacht dat wij hier allemaal goed nieuws zouden brengen.
0: Ja, goed. Dit is gewoon heel triest. Ik zou het filmpje niet laten zien. Het filmpje gaat over alle kanten gaat het over internet heen. Dus je ziet ook gewoon hoe die man op de grond gesmeten wordt. Maar dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Want iemand wegrent.
1: Ja, als je probeert te vluchten. Daar zit natuurlijk de trigger.
0: Ja, dat zegt nu
1: niet
0: de politie.
1: Niet dat ik bij de politie zit.
0: Laat me even afwachten. Maar goed, ik hoop dat het in ieder geval goed uitgezocht gaat worden. En dat we van dit soort dingen niet meer gaan krijgen.
1: Nou, wordt vervolgd.
0: Ja,
1: vreselijk.
0: Het is inderdaad vreselijk. Voor mij heb jij heerlijke muziek staan.
1: Dat is iets wat ik nooit zou draaien. Van ABBA.
0: Oh, van ABBA.
1: Ik draai nooit ABBA. Nee, dacht jij die andere?
0: Hoe kan het dan? Ja, Fully Foo Café. Ja. Nee,
1: Fully Foo Never. Dat doen we nooit. Maar hoe heet het? Het is best een gek nummer.

0: wel eens bij de nieuwskop van ABBA geweest?
1: Nee.
0: Ja, oké.
1: Het feit dat ik nu een nummer draai van ABBA is al een bijzonderheid op zich.
0: Knap
1: Happy
0: jou,
1: New
0: zeg.
1: Year doe ik elk jaar.
0: Ja?
1: Okay. Happy New Year.
0: Hey, nog een dooie.
1: Nog een dooie.
0: Ja, ik kan het ook niet helpen. Ben Sanders.
1: Ja, die man die zong...
0: Die meneer in Arnhem? Ze vonden vandaag een lichaam in Arnhem. En toen was het niet helemaal inmiddels wel bekend. Het is Ben Sanders die verdronken is in Arnhem.
1: Even niet om flauw te doen. Lichaam gevonden in water Arnhem. Mogelijk vermiste...
0: Dit is oud nieuws. Dus al bevestigd.
1: Ja, want die man stikt van de tattoos. Dan moet je hem toch wel herkennen, of niet dan?
0: Nee, politie
1: gaat... Bij ons moeten ze gebitonderzoek doen. Maar...
0: Politie had dat men niet vrijgegeven dat Ben Sanders was. Dat is het verhaal.
1: Maar wat was er met hem?
0: Ja, weet ik. Nou, daar staat hij onderin. Maar ik weet niet of dat waar is. Dus begin dit jaar vertelde de zanger nog aan de Telegraaf dat hij kampte met financiële tegenslagen en gezondheidszorgen. Zo had de zanger 3 hernia's en zou hij binnenkort met zijn vriendin naar een woonwagenkamp verhuizen.
1: Oh.
0: Nou goed,
1: Weet je wat ook een beetje de crime is, hè? Met al die mensen die opgeheut worden om BN'er te worden en te gaan zingen. Volgens mij is er nooit genoeg werk voor iedereen.
0: Nee, uiteraard niet.
1: Nee, maar goed, hij was ook sky high. En die zit nu dus gewoon eigenlijk onderaan de lijn.
0: Ja, we gaan toch even een liedje van hem voor.
1: Ja, maar het is best verdrietig.
0: Ja, hartstikke lief. Ik ga er even vanuit dat inderdaad dat de oorzaak is. Dat hij niet zomaar verdronken is. Maar goed, het is gewoon triest.
1: Moet ik nog even kijken of ik daar iets van kan vinden dan?
0: Ik heb hem al. Ik heb er al.
1: Nou, ga je een liedje zoeken en dan kijk ik even hoe het zit.
0: Ik heb hem al staan.
1: Okay. Ja, nee, maar hoe het echt zit.
0: Ga ik het liedje even zoeken. When a man loves a woman in the voice.
1: Dat is niet van hemzelf.
0: Nee, maar hij
1: Het was hij nog jong.

0: Nou, wat er ook gebeurd is, ik vind het heel triest uiteindelijk.
1: Nou, ik vind het ook ontzettend verdrietig. Niet te geloven. Zeg, ik kan het ook niet geloven eigenlijk. Ik heb net nog even gekeken, maar... Ja, omdat die jongen natuurlijk ook een BN'er is... houden ze het een beetje onder de pet, hè? Wat er precies...
0: BN'er, wanneer heb je voor het laatst gesproken?
1: Nee, maar het is de Rijkerswoerdse Plas. Ik heb daarbij gewoond.
0: Ja.
1: Dus ik heb er ook nog een gevoeletje bij.
0: Nou, en dan de laatste dode. Dat is Maarten Seybel. Nee, dat ken je niet, maar goed.
1: Nou, de naam ken ik wel.
0: Ja, dat is ons ereburg van Elburg... die op alles mee te maken heeft met orgels en dat soort dingen. Maar hij maakt dus die is 87
1: geworden.
0: Leeftijd is
1: ja, dat heb ik op de app gelezen. Ja,
0: klopt. Ja. Dus dat is ook triest. Maar goed, het is volgens mij is het tot op het laatste nippertje doorgegaan. Nou, nog goed bericht. Ik heb een nieuwe auto gekocht.
1: Jongen, eindelijk een goed bericht. Nou, waarom?
0: Waarom?
1: Ja, waarom?
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Nou, ik zou je eerlijk zeggen. Mijn
1: RAV4... Er zat een kras op je auto, heb ik gezien.
0: Ja, twee krassen zitten erop, inderdaad. Mijn RAV4 die is 5 jaar oud. En ik zie als ik nu elke keer... Het is een hybrid heet het officieel. Maar ik zie wat voor benzine ik moet betalen. Alles. Ik denk van ja, goh. En toen reed ik... ik was verleden week nog even naar het ziekenhuis voor controle. En toen was ik dicht bij Toyota. Ik denk, ik reis even naar Toyota toe. En toen bleek uiteindelijk, als je een elektrische auto koopt, echt puur een elektrische auto koopt, is het veel goedkoper dan dat je een hybrid auto koopt. Ik had echt een idee van, ik koop weer gewoon een nieuwe hybrid RAV4 of zo.
1: Wat is een hybrid? Daar kan je benzine in doen?
0: Ja, benzine en elektra.
1: Nou, dat heb ik niet. Bij mij kan er helemaal geen elektra in. Alleen maar Zambine gaat erin.
0: Ouderwets autootje.
1: Ja, zo nou. Okay. Ik had een nog ouderwetsere, die Fiat. Nee,
0: dus toen reed ik naar Toyota toe. En toen, ik heb daar één verkoper. Die heb ik altijd een auto gekocht. Die jongen die snapte perfect. Nathan, als je echt naar Toyota wil kopen. Dan moet je even in Leusden, moet je even naar Nathan vragen. Die is gewoon perfect wat dat betreft.
1: Nathan.
0: Ja, ik zal even wat reclame zetten. En binnen een half uur heb ik de auto gekocht. Ik wist nog even wat ik ging kopen.
1: Maar je kunt er dus... Jij doet nu geen benzine er meer in.
0: Nee, het is
1: dus ik hoef tegen jou niet meer aan te miepen over die benzineprijs.
0: Nee, het is straks helemaal 100% elektrisch.
1: Nou, lekker dan. En ga je hem dan thuis in het stopcontact stoppen? Of hoe zit dat?
0: Thuis komt een stopcontactje, ja. Aan de gevel.
1: Dat is ook nog een gedoe, heb ik wel eens begrepen. Maar goed, ik hoor het graag.
0: Waarom? Nee, op de gevel gewoon. Dat kan op de gevel mij.
1: Het kan allemaal niet moeilijk wezen.
0: Nee, het hoeft niet moeilijk wezen. Bij de zaak hebben we ook allemaal oplaadplaten. Dat is geen probleem.
1: Anders laat je hem hier op, hè? Want zijn daar ook twee van die dingen op de parkeerplaats.
0: Ja, dat klopt. Maar je mag die auto maar een anderhalf, twee uur tegenaan zetten. Hè? Dan moet
1: we gaan toch precies 2 uur uitzenden. Oh, dan is die vol als je terug bent.
0: Ja, maar goed, doe ik niet. Ik heb gewoon straks een ding bij de oplaad. Maar uiteindelijk ga ik nog veel verder. Want ik ga ook vrijdag heb ik een afspraak om een bus van me in te halen. Een dieselbus. Die gaat ook naar elektra toe.
1: Ja, ik denk dat een hoop scheelt.
0: Het is, als ik nu kijk, de diesel, wat 3 euro inmiddels. Nou, dat slaat helemaal nergens meer op. Maar buiten dat, ik denk ook dat ik een beetje met het milieu mee moet gaan denken.
1: En jij?
0: Prijstechnisch valt er eigenlijk reuze mee.
1: Nou, ik zal zo nog wat vertellen over de cruise die jij gepland hebt. Dan doe je alles weer teniet. Alles.
0: Ik ga zelf roeien.
1: Nou ja, dat scheelt. Nou, ik zal het zo
0: simple
1: even uitleggen hoe het allemaal zit.
0: Okay.
1: Nee, helemaal gesimpli red. We gaan eerst even Boogie Wonderland.
0: Oké. Okay.
1: Oh, doen we wel simpli red. Ja, laat maar doen, hè. Dan hebben we een beetje de juiste volgorde. Ik heb zo meteen iets te vertellen over de schoonmakers die staken. En, nou ja, mensen die naar de Efteling gaan, die doen zulke rare dingen in droomvlucht. Dus daar komen we zo ook even op terug. Simpli red.

0: Ja, Simply Red, hè? Lekker nummer.
1: Ja,
0: of niet?
1: Zeker. Ja, ging wel aardig, ja.
0: Dat bedoel ik. Wat zullen we eerst doen? De Schoonmakers of de Efteling?
1: Nou, laat ik eerst de Efteling. Ik hou vreselijk veel van de Efteling. Dus ik. Maar nu ik heb het verhaal gehoord van jou. Ik ga niet meer de Efteling doen, maar dat is een ander verhaal.
0: Oké, maar dan moet je zo vertellen waarom. Ik heb nog een verhaal over de Efteling, maar dat komt dan straks.
1: Oké.
0: Maar de eerste is dat de Efteling baalt van bezoekers. Let op. Die as uitstrooien in die droomvlucht. Nou, ben ik geëindigd bij
1: wat
0: die fluitende...
1: Wat is wat doen ze dan?
0: Ja, dat zou ik zo vertellen. Oh, okay. Ik ben geëindigd bij die... Daar zat er aan de ene kant een te fluiten en met een kleedje eroverheen. En dan gingen die tulpen omhoog en omlaag. Dat is 50 jaar geleden of zo. Ik weet niet hoe droomvlucht eruit ziet, maar let op. De as van een overleden dierbare wordt soms uitgestrooid op een plek die voor nabestaanden bijzondere betekenis heeft. Wat blijkt? Dat gebeurt ook in de Efteling. Kan me niet echt voorstellen, maar goed, dat eerste wel. Oud-medewerkers van het attractiepark vertellen dat bezoekers as hebben uitgestrooid in de Droomvlucht. Het Wonderwoud en in de Elfentuin. Nou, op een of andere manier hebben ze dat ontdekt vlak voor sluitingstijd. Je zal er maar achter zitten, hè? Ze gooien die urn leeg in je gezicht, daar word je ook niet blij van, maar goed. Nou ja, mensen denken... dat als je dat doet, dat hun dierbaren voor altijd op hun favoriete plek zijn.
1: Ja,
0: en daar kunnen rusten. Maar de werkelijkheid is

0: Die hebben toen gehaald vanuit Hawaii naar Elburg toe. En die is gecremeerd. En de helft van zijn as is naast het casino in Madeira begraven.
1: Heeft hij daar de pot gewonnen of zo?
0: Nee, maar casino's vond hij leuk. En met toestemming van het directie van het casino in Madeira. De pot ligt daar nog steeds.
1: Maar ja, dat is natuurlijk de ellende. Dat heeft de Efteling niet goedgekeurd. Nee. Dus daar zit gewoon een probleempje.
0: Nee, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, ik kom zo graag het casino. Daar wil ik begraven voor. Nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Nee, maar als je
0: wekelijks bij de Efteling komt, dan kan ik ook voorstellen, ik wil graag in de Efteling.
1: Jawel, maar goed, voordat je natuurlijk iemand een pot as in zijn gezicht duwt, is het misschien wel aardig om even te vragen of degene daar wel van getiet is. Hè? Jawel, maar goed, zo'n droomvlucht, hoe gaat dat? Dan zit je toch in bakjes?
0: Ik weet niet precies wat de droomvlucht...
1: Moet je wel zorgen dat je achterin zit.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Want anders schiet het natuurlijk niet op. Moeten we even opzoeken hoe die droomvlucht eruit ziet. En ik kan me voorstellen, je moet ook zorgen dat het een beetje schoon is. En als je die hele rommel elke keer van de grond moet halen, word je ook niet blij van.
0: Nee, dat begrijp ik, ja.
1: Is er ook muziek bij de droomvlucht? Dan kunnen we even opzetten.
0: Oh, dat is zo'n raar dingetje. Dat gaat niet meer uit je hoofd.
1: Zullen we zo de droomvlucht
0: praat
1: even...
0: Praat jij maar even verder, ga
1: en
0: ik
1: dan
0: wel
1: die as erbij en zo?
0: Ga ik het wel opzoeken voor je.
1: Oké, dan... We gaan even een liedje zingen. Jij moet een liedje zoeken.
0: Moet ik liedjes zoeken? Maar dat heb je niet.
1: Zal ik dan Boogie Wonderland even doen?
0: Nee, waarom? Ik heb hier gewoon de droomvlucht.
1: Oh, je hebt die droomvlucht al. Het is wel mooi, die droomvlucht. Waarom ga ik nooit naar de Efteling?
0: Iedereen herkent het.
1: Ik heb het nog nooit gezien. Gaat de wereld voor me open bij de radio.
0: Dus het gaat niet snel, het gaat heel langzaam. Dus je kan rustig uitzwaaien.
1: Jawel, alleen... maar zit er iemand in karretjes? Dat
0: zit gewoon in karretjes.
1: Weten.
0: Hij zit
1: ja, dat
0: in
1: bedoel
0: karretjes.
1: Ik. Dus als jij voorin dus zit en je gooit hem naar achteren, dan heeft iedereen een zwart gezicht.
0: Dat is niet te veel muziekje wat ze hebben. Even kijken. Maar dit is, op zich is het heel leuk. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je in die kastelen zo ze uit wil strooien. Maar als daarna de medewerkers van de Efteling weer gaan stofzuigen, ja, dan maakt het niet zo gek van uit.
1: Uiteindelijk beland je in de stofzuiger, hè? Hoe je het ook bent of keert.
0: Ja, klopt. Nou goed, dit is een beetje de droven met elfjes en toestanden.
1: Het is wel een mooi achtergrondmuziekje.
0: Kijk, wat leuk allemaal. Nou, dan kan
1: is de muziek van Douwe Egberts Koffie. Hoorde je dat?
0: Goed, we gaan verder. Je mag verder gaan met je droomvlucht.
1: Nou ja, jij gaat niet weer wat van Ben Sanders draaien.
0: Nee.
1: Dan draai ik even Boogie Wonderland.

0: We zaten net bewust door die muziek heen te kletsen. Maar goed, jij had hem inderdaad op levensgevaarlijk.
1: We kregen meteen commentaar.
0: Kreeg gelijk commentaar, maar we deden het expres.
1: Goed zo.
0: Maar ik zal hem nu wat naar beneden halen. Nog even over de Efteling. Even voor mezelf.
1: Oh, voor jezelf.
0: Het zijn geen bakjes of schuitjes.
1: Nee, gondels.
0: Het zijn hangende gondels. Let op, voordat je de as van iemand anders krijgt. Er kunnen 6 personen in 1 voertuig. En 2 tot 3 personen per compartiment. En die dingen die gaan alle kanten op. Ze hangen los. En tijdens de rit gaan ze langzaam draaien. Zodat je alles goed kan zien.
1: Ja, maar wat zit je nou te vertellen?
0: Dat hele Elburg
1: is in Efteling al geweest. Dat jij er nooit geweest bent.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Dan ga je weer, nee, dat
0: er zijn heus wel mensen die zijn net zoals ik er ook nooit geweest.
1: Dat weet iedereen al.
0: Ik loop niet met de massa mee.
1: Oh, oké, dat is zo. Maar dan moet je het voor jezelf houden.
0: Waarom?
1: Nou, ga maar door.
0: Nou ja, weet je, ik zat nog even te kijken. Er rijden in totaal 28 van deze voertuigen rond. Ja. Op een baan van 450 meter lang. Dus als iedereen de as van zijn Opel heeft meegenomen, dan wordt het nog wat.
1: Dat kan je niet meer ademen.
0: Gadver. Oké, Trump dan.
1: Maar je weet dat je niet zomaar as uit mag strooien, hè?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat leer ik nu.
1: Ja, dat mag officieel. Ook in openbaar. Dat mag
0: ook
1: niet
0: op het strand.
1: Ook niet op het strand, nee.
0: Nee, want ik zat nog te denken, is het vervuild? Het is vies natuurlijk.
1: Waarom is het vies?
0: Nou, het is toch niet as is toch nooit fris?
1: Je hebt het toch niet vies als je verbrand bent?
0: Nou.
1: Goed. Nee, dat ben ik met je eens. Maar
0: aan wie moet je vragen dan of je het mag doen?
1: Nou,
0: aan
1: weet ik,
0: de
1: weet
0: betrokken
1: ik
0: instanties?
1: Volgens mij heb je een uitwaaiveldjes bij de begraafplaatsen en zo. En daar mag je ze strooien, denk ik.
0: Denk jij?
1: Ja.
0: Meestal ben je zelfverzekerder. Dat je gewoon zegt, zo zit het.
1: Ja, nee.
0: En dan geloof ik het ook nog.
1: Ik ben nu even voorzichtig. Want anders krijg ik weer op mijn kop in het hele verhaal.
0: Heb je alweer op je kop gehad?
1: We gaan over Trump praten.
0: Oh, gezellig.
1: Trump heeft eindelijk geen gelijk gehad van zijn eigen krijgsmacht.
0: Nou, deze foto ziet hij er ook heel verbolgen uit.
1: Ja, maar goed, ze ziet er altijd uit. Trump die loopt al maanden, misschien wel jaren te schreeuwen dat er voldoende munitie is.
0: Ja.
1: En alle verslaggevers die vragen aan, is er wel voldoende munitie? Ja, meer dan genoeg voldoende munitie. En inmiddels heeft de Amerikaanse krijgsmacht aangegeven dat ze gewoon tekort aan allerlei soorten munitie hebben. En ze eigenlijk hun president tegengesproken hebben. Dus op mijn manier wanneer de eerste generaal ontslagen wordt in Amerika.
0: Ja, dat doen ze gewoon geheimzinnig. Die verdwijnt gewoon via de artiestenuitgang.
1: Ja,
0: zo werkt dat.
1: Nee, het is geen Rusland natuurlijk. Maar goed, dus...
0: Nou,
1: dit is
0: soms lijkt het er wel op.
1: Het is gewoon een probleem met munitie in Amerika.
0: Ja, maar goed, weet je, hij is van Narcissus van Assisi, zullen we maar zeggen. Oftewel, hij is een narcist. Ja, en dan kun je gewoon keihard beweren dat iets anders zit dan
1: ja,
0: dat het is.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens, maar hij krijgt het steeds moeilijker volgens mij. En hij gaat ook. Ik denk dat hij zijn rit van 4 jaar niet uit gaat zitten.
0: Oké. Wie krijgen we dan? Want jij had net, of vertel je dat straks?
1: Fans.
0: Ja, maar dat is nog erger.
1: Ja, nou weet ik niet. Maar goed, dat is zijn plaatsvervangend vogel. Dus als hij omvalt, dan krijgen we fans.
0: Nou, dat is niet best, heb ik begrepen.
1: Nee, ik zat even te kijken van, ja, goh, wie komen, ben ik inmiddels kwijt, denk ik alweer. Ik zat even te kijken wie de eventuele toekomstige over 3 jaar of over 2 jaar...
0: Ja, dat is een vrouw, hè?
1: Het is aan alle kanten. Ik ben het even kwijt. Als je dat wil weten, moet ik dat even op gaan zoeken voor je.
0: Oké, nou dan heb ik in de tussentijd even wat anders. Deze week leggen de schoonmakers hun werk neer. Van maandag tot en met vrijdag op verschillende plekken in Nederland.
1: Oké.
0: Waaronder Schiphol en de stations in Nederland. En er wordt gestaakt voor een beter loon.
1: Dus komende week is dat?
0: Ja, nou ja, ik keek hier net even.
1: Is het hier al gebeurd dan?
0: Ja, precies. Hier is ook niet...
1: Ja, maar wij zijn hier vrijwilligers. Hè?
0: Spugen wij zo tegen die ruit? Wij zitten tegen een ruit aan. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.
1: Ja, daar kijk ik niet naar. Daar
0: spug je wel ver, hè?
1: Kijk ik erdoor. Zullen we eens even het afgaan? Ze denken gewoon afpoetsen.
0: Ja, ik denk het ook. Ja, dat kunnen we wel even doen. Nou goed, dat is het eerste. Maar let op. Schoonmakers, want dat is best wel even belangrijk, werken dagelijks op plekken waar miljoenen mensen komen. Maar hun werk blijft vaak letterlijk op de achtergrond. En dat is ook zo.
1: Uiteraard.
0: Door een week lang niet schoon te maken, willen zij zichtbaar maken wat er gebeurt als hun werk wegvalt. En dat vind ik, alle gekheid op een stokje, vind ik wel belangrijk. Weet je, dat merk je thuis ook. Ik weet niet of jij thuis zelf poetst. Ik wel. En dan is het allemaal schoon. En dan denk ik een dag daarna, wat is hier gebeurd?
1: Ik heb een probleempje thuis.
0: En dat is?
1: Ik mag niet poetsen.
0: Van wie niet?
1: Want er is het al gepoetst. Ik heb een hele lieve vriendin en die poetst altijd. Die is al de hele dag aan het poetsen. Dus ik kan niks poetsen.
0: En dat vind je wel fijn. Nou ja, kan jij een beetje poetsen?
1: Nee, ik kan absoluut niet poetsen. Dat heb ik nooit geleerd.
0: Dat is zo dom.
1: Nee, dat heb ik nooit geleerd.
0: Ik kan niet koken, kan niet poetsen. Dat kan je heus wel, als je maar wil.
1: Ik heb een hele lieve vriendin. Ik heb al mijn hele leven altijd vrienden gehad die aan het poetsen waren.
0: Oké, dus daar zocht je ze op uit.
1: De een beter dan de ander, maar dat maakt niks uit. Maar goed, ik heb nu een perfecte dame die echt, José, die het echt hartstikke goed doet.
0: Maar die denkt dat jij niet kan poetsen. Dus die denkt, ga maar aan de kant, dan doe ik het wel even liever zelf. Ze zou wel even reageren als ik dat over zeg.
1: Ja, dat heb je wel gelijk in, ja. Maar goed.
0: Oké, okay, dus... nou goed, maar ik wou eigenlijk even opkomen voor de schoonmakers. Want het is
1: ook,
0: wel wat het is. En lang niet iedereen wil het doen. En zeker, ik heb wel eens op Schiphol gezien als er een soort tornado van mensen. Nou, kijk alleen maar naar de wc's en alles. Het is zo smerig.
1: Het is wel erg, hè? Want luisteraars, we zitten in een technische ruimte. Er zit een glas ertussen. Naar de presentatieruimte zitten wij niet in. En nu Ellen zegt van, er zitten wat plekjes
0: het
1: op.
0: Valt me...
1: Zou ze hier met pruimtebak of zo aan het praten zijn? Want allerlei klodden zitten er op het raam.
0: Ja, maar niet om het een of ander. Dit is al weken zo dat jij
1: dat
0: niet gezien hebt.
1: Nou, dan moet je toch eens even vragen wie er met de pruimtebak hier presenteert wat.
0: Ja, het is echt heel erg. Maar goed.
1: Hey, maar even terugkomen
0: niet naar
1: op,
0: kijken
1: op
0: en
1: die...
0: je handen wassen als je hier vandaan komt.
1: Nou, zo erg is het ook niet. Maar dit gaat wel opvallen. Ik zie...
0: als je het eenmaal weet, wordt het steeds erger.
1: Dan gaan we straks even eraf poetsen, want dat kan niet anders.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: En degene die dan inderdaad hoe noemen we dat? Presentatoren met natte stem, we moeten ook even napoetsen. Of
0: het is niet natte stem, dat is de natte thee. Ken je die niet?
1: Zul je maar even naar muziek luisteren?
0: Ik weet niet, heb je een passend muziekje voor de schoonmakers?
1: Ja, ik heb een hele goede, de kleine tornado.
0: Ja, dat vind ik een goede, ja.
1: Ja? Oké. Daar komt-ie.

De angst van de jongens, wie doet jou nog wat? Hey kleine tornado, ik was bijna vergeten. Nou, brazen, kom je vanavond weer eten?

0: was Arwes en Vitamine.
1: Ja. Nou, hebben we het gehad voor vandaag, die pommie?
2: Ja, klopt.
0: Nee, niet voor vandaag. Vorig jaar mocht ik niet spelen, want Ben moest ze nodig hier aan de slang gaan.
1: Gelukkig maar. Ben, kom je vroeg, dan doen we niet meer pommelien. En het fijne is, ik heb een liedje van 5 minuten klaarstaan, dus dan kun je rustig voorbereiden. Tada. Hey, als jij boodschappen... Doe je wel eens boodschappen, überhaupt?
0: Sinds dat José bij mij woont... Of ze samenwonen, klinkt vriendelijker. Doe ik heel weinig boodschappen.
1: Oké, en dus als jij boodschappen doet, dan doe je ook niet die zelfscanner?
0: Nee, helemaal. Wat is dat?
1: Nou ja, dan hangt er zo'n paneel en dan ruk je microfoon uit de dingen. Tijdje, en dan moet je bliep.
0: Ja, een tijdje geleden heb ik het 1 keer in het harde gedaan, ja.
1: Oké, nou let op. 1 vergeten scan... En dat kan je maar zo per ongeluk doen, hè? Want je bent gewoon al je hele leven gewend om die boodschap in je karretje te duwen. Kost je, of kan je, €242 kosten.
0: Ja, terecht ook.
1: En ze zeggen dan, als je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost je dat vanaf nu geen 181, dat was het, ook al geen koopje, maar €242. En ik heb zoiets van... Je bent dus niet per definitie een winkeldief. Het is wel grappig trouwens, zoals een of andere professor... kan het nu even niet vinden, maar ik heb het ergens gelezen gisteren... die natuurlijk totaal verstrooid zijn boodschappen doet... nadat hij de hele dag een beetje weet ik veel wat heeft gedaan. En die is betrapt op zogenaamd jatten... en die kreeg dus inderdaad een bon. En dat vind ik eigenlijk ook nog wel weer zielig.
0: Nou, waarom dat zielig? Dat je moet gewoon als die verstrooide professor 200 over de snelweg, hij moet hier ook een bon hebben.
1: Nee, ik weet het wel, maar ik kan me er zo wat bij voorstellen. Weet je dat je dat niet expres doet?
0: Nou ja, maar het is.
1: Ik pak die dingen niet.
0: Er is overal, dan ga je bij de kassen staan, dan hoef je niet te.
1: Nee, dat doe ik ook.
0: Ja,
1: die professor, die verstrooide professor, die denkt: laat ik nou ook eens modern doen.
0: Dat is niet zo slim.
1: Nee.
0: De eerste keer dat ik mijn scan te maken heb gehad, was op Tessa's. Ik ben net realiseerde, verleden jaar. Met mijn schoonzoon. En toen pakte ik een treetje schuinkoppen.
1: Dat is Tessels bier, hè?
0: En dan gaan we naar die machine toe. En dat deed hij niet. Want er moest eerst iemand bij komen. Te laten zien dat ik ouder was dan 18.
1: Nou, dat lukt je sowieso niet. Dus daar kun je wel vast inpakken.
0: Dus toen was ik alweer klaar met zijn ding.
1: Nou ja, ik weet het wel. Maar ik bedoel, overal staan camera's, hè, in die supermarkten. Ja. En dan denk ik, dan kunnen ze echt ook wel zien dat je niet bewust iets jat. Stel, je bent met je kinderen en er loopt een kind weg. Dan kan ik me voorstellen dat je dat in je karretje mikt. En dat je kind gaat zoeken.
0: Ja, maar overal zijn excuses voor te vinden. Maar dat gaat en dat werkt toch niet?
1: Nee, ik snap wel dat het allemaal niet werkt. Maar het is uiteindelijk... goed. Ik haal dan af en toe ook de hand over mijn hart. We hebben nog maar 2 minuten.
0: Nou, mag jij afsluiten met een leuke
1: We gaan eruit met Dire Straits Money for Nothing. En het tweede uur gaan we... We doen geen B&B vol liefde meer, want dat is natuurlijk
0: gebeurd,
1: klaar.
0: Hè?
1: We doen rondje B&B, rondje TV doen we nu.
0: Oké, leuk.
1: Rondje TV.
0: Ja, leuk.
1: Dus let op, tot zo.

0: way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it.
1: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, dan zijn we weer terug. De tweede helft van Ellen versus Rob.
1: Ja, we hebben nog wel iets spectaculairs nou net even bedacht.
0: Ja, vertel eens even dan.
1: Nee, dat moet jij vertellen. Oh. En dan ga ik daar ook iets over vertellen.
0: Is dat zo? Maar ja. Goed, we gaan eerst even gewoon gezellig... Ik ben alles kwijt inmiddels, dus...
1: Ik heb genoeg, jongen.
0: Nou, ik ga jij
1: je
0: eerst
1: moet even bij dat Google-ding omhoog frutsen.
0: Ga jij eerst even verder.
1: Nee, jij had iets over die serie. Over de eetclub.
0: Nee, jij wou het over de eetclub gaan praten. Hebben we het nog niet over gehad. Wat is de eetclub?
1: Nou, ik wilde eigenlijk in plaats van B&B voor liefde... dacht ik, we doen rondje TV. Want uiteindelijk, voorlopig komen we... niet meer aan de beurt met dat B&B. Er wordt pas januari, dus we moeten toch iets bedenken.
0: Misschien zijn we dan van de zender afgeschopt.
1: Waarom?
0: Dat weet ik niet.
1: Ach, we zijn zo leuk. Dat doen ze toch helemaal
0: niet. Als jij over de schoonmaak gaat praten hier in de studio, dan hebben we echt een probleem.
1: Nou, als ik zo meteen naar buiten kom, is het al mis, denk ik.
0: Okay.
1: Nou ja, goed. We gaan het zien.
0: Nee, maar ze zitten er nog steeds, hè?
1: Wat?
0: Die kwarten.
1: Ja, godverdamme, hou op.
0: We gaan verder.
1: Nou, nee, we gaan dus wat tv-programma's die er zijn of komen even bespreken. En dan gaan we even zien hoe, wat of waar. Dus dat is even het idee. Toen kwamen we op, dat is niet echt een tv-programma, maar de Eetclub.
0: Ja, de
1: Eetclub. En jij haalt dat omhoog. En ik had dat ook gevonden. En ik zit nu in de tussentijd te zoeken. Ik heb er ook al een stukje van gekeken. De Eetclub, want dat is wel bizar. Hè? Het is nu een serie op Netflix.
0: Zeven afleveringen.
1: Ja, zeven afleveringen. Het is naar de thriller van Saskia Noord. Maar ik dacht ineens van, hey, dat is al eerder geweest. En dat klopt. Het was een bioscoopfilm in 2010. Met Halina Rijn, Bracha van Doesburg, Angela Schijf en Tom Hofman.
0: Okay.
1: Kijk, en nu word ik blij, want die mensen ken ik allemaal wel.
0: Gelukkig, hè?
1: Maar goed, nu is er dus een serie... En ik ben begonnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan er nog niks over zeggen. Want ik heb te weinig gezien, dus dat doe ik dan volgende week. Maar dat was wel grappig. Jij zei net van een van de hoofdrolspelers. Moet jij even vertellen,
0: ja,
1: hoe
0: verhaal
1: heet
0: ze? Ja,
1: even.
0: Ik ben verplicht om te kijken naar de... Hoe heet het ding ook weer?
1: Omdat jouw partner dat doet.
0: Ja, inderdaad, naar die film. En ik heb twee afleveringen nu gezien. Maar het grote voordeel, we zitten altijd s'avonds laat. Ik krijg het grote voordeel dat ik tussendoor nog eventjes de hond uit kan laten. Want de verandert niet zoveel. En ik heb een beetje problemen met programma's die van heden gaan weer terug. Heden terug en zo heen en weer allemaal.
1: Dat vind jij met de Eetclub dus?
0: Dat vind ik knap vervelend. Maar goed, dat maakt iets uit. Toen zat ik gisteren een stukje te lezen. Loes Havenkort, het is een van de hoofdrolspelers. Die blonde is dat.
1: Dat klopt.
0: En die heeft een wakkere hersenoperatie gekregen.
1: Ja.
0: En denk je, toen dacht ik even, een wakkere hersenoperatie, lig je op de tafel, denk ik, en dan snij je je open, alles terwijl je gewoon erbij bent.
1: Moet je niet zitten, anders vallen al je hersenen eruit.
0: Ik weet
1: eruit.
0: Niet wat, hoe dat gegaan is, maar ik had er nooit van de term wakkere hersenoperatie, maar ik kan er alles bij voorstellen.
1: Nou ja,
0: plaatsen verdoofd.
1: Ze had, ja, je moet er niet aan denken, maar het voordeel is, je ziet niks, hè? Kijk, als je arm eraf gehakt wordt, die zit ernaar te kijken.
0: Ja,
1: dat kan
0: lastig,
1: ik niet.
0: Nee,
1: ik heb ooit eens bij een huisarts die.
0: Arm eraf gehakt?
1: Nee. Okay. Ik word altijd door dazen gestoken bij die paarden.
0: Ja.
1: En dan krijg ik hele nare bulten in mijn lijf. Dus die zei van ja, dat moet er even uitgesneden worden. En dan moet je voorstellen, dan kijk je naar opzij. En die lieverd die zat gewoon met naald en draad.
0: In te peuren.
1: Zo, en ik werd echt niet goed. Dat duurde een uur voordat ik weer een beetje bijkwam.
0: Ja.
1: Maar nu jij zegt dit over die Loes. Dat ik ineens denk, oh gut, daar hebben we ook een serie en een film en een boek over gehad.
0: Is dat zo?
1: Ja, Hannibal Lecter.
0: Nooit van gehoord.
1: Ah, jawel, joh.
0: Nee, nou, heb ik niet gezien.
1: Hannibal heet dat.
0: Ja,
1: niet Hannibal over de Alpen, maar die andere.
0: Oké. Okay.
1: Die, de briljant man. Die zit op een gegeven moment met een slachtoffer wat hij heeft. Die heeft hij aan tafel gezet. En ja, dat de schedel gelicht. Maar als je dan dus helemaal gedrogeerd bent, dan merk je dat niet. Dan haalt hij stukjes hersen eruit. En dan zat hij naast hem dat te braden. En daarna op te eten. Heb je dat nooit gezien?
0: Nee, wil ik ook niet zien. Dat
1: nou ja,
0: dingen.
1: Daar doet het mij aan denken. Want die man was ook gewoon bij.
0: Maar goed,
1: en Jodie Foster, die moest hem pakken. En die was daar getuige van.
0: Okay.
1: Er zijn vast wel mensen die dit gezien
0: maar
1: hebben.
0: Maar Loes had een wat was ook weer? Ja, rare dingen in de rechterhelft van de hersenen. En die is gewoon blijven zitten, blijven liggen. En het is eruit gehaald. En het is met de nodige therapie is het helemaal goed gekomen. Gaat ja, helemaal goed komen.
1: Superknap.
0: Goed, wat dat betreft. Ik denk van, nou, gewoon wakkere operatie. Nou, het zal allemaal wel.
1: Dan zullen we nu nog wat over de eetclub vertellen. Het verhaal gaat over een ogenschijnlijk hechte en rijke vriendengroep van getrouwde stellen. 5 in het boek, 4 in de serie. Dat vind ik altijd alweer lastig, weet je? Dat ik denk van, waarom? Maar goed. Ze wonen in een luxe omgeving in de serie het Noord-Hollandse Bergen.
0: Bergen, ja.
1: En ze komen regelmatig samen om te eten en te feesten. Maar, dat is altijd, hè? Dat is bij B&B
0: ook.
1: Je
0: gaat niet de klok vertellen, hè?
1: Nee, ik ga niet de klok vertellen. Okay. Maar dat is toch ook altijd. Dan komt er bij B&B een nieuwe lover. Nou, dit en dat. Je bent ontzettend aardig. Je bent leuk, gezellig. En dan denk je, ta-ta-da-da.
0: Ja.
1: Maar, nou, dat hebben we hier dus ook. Onder de oppervlakte is de vriendschap schijn. Er spelen onderlinge affaires, geheimen en zakelijke belangen. Dus voor iedereen die het leuk vindt, Netflix, de Eetclub. Je kan ook het boek lezen natuurlijk, hè?
0: Daar heb je José gelezen, daarom wou ze ook die film kijken.
1: Ik wou hem ook kijken en ik hoor heel veel mensen erover. Dus,
0: ja, hartstikke leuk. Dan hebben we in ieder geval een hele hoop mensen het boek gelezen. Ook, denk
1: dat
0: ik.
1: Bedoel ik. Nou,
0: goed, wat gaan we doen? Ben jij aan de beurt of ben ik aan de beurt?
1: Ik dacht
0: nee,
1: dat.
0: Ik ben aan de beurt.
1: Je hebt toch al iets gespeeld?
0: Nee, hoe kom je daar erbij?
1: We zijn al een uur onderweg.
0: Jij hebt toch de Survivor gedaan? Of
1: nee,
0: niet?
1: Die moet nog komen. Dus
0: dan
1: gaan we nu
0: even
1: doen.
0: Dan mag jij eerst even.

0: Ja, jij gaat vrijdag vakantie, hè?
1: Ja.
0: Maar je weet het, hè? Het
1: mag weer... je normaal niet zeggen op de radio,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, want ze
1: maar weet, het is
0: ze
1: dat weet, er mensen in mijn huis zitten.
0: Ze weet toch niet waar je woont.
1: Maar tuurlijk je wel.
0: Natuurlijk niet.
1: Je man, woont, dat is toch op het hele internet te vinden.
0: Ach, je woont in Genemuiden of zo. Maar,
1: nee, maar
0: je
1: even,
0: weet
1: we
0: dat er inmiddels een boot omgevallen is. Zo'n soort boot omgevallen is.
1: Ja, daar hebben we het vorige keer over gehad. Hou maar op over die boten. Weet je dat een vriendin tegen mij zei, nog erger, toen die Herald of Free Enterprise zonk, moest zij de dag daarna.
0: Nee, die is gezonken, die is omgevallen.
1: Nou ja, maar dan zit je toch ook niet lekker op zo'n boot. Vreselijk. Nee. Ik vind vliegen ook niks.
0: Townsend Torrensen was dat de maatschappij. En die zei, uiteindelijk is het...
1: P&O heeft het nog nooit gehad, of wel?
0: Hallo, Townsend Torrensen is P&O geworden.
1: Ah, bedankt.
0: Ze hebben die naam ook gewijzigd toen.
1: Na dat debacle.
0: Ja, okay. Niemand wou meer op die boten. Hey,
1: nou, even, zij moest wel.
0: Waarom?
1: Nou ja, zij had iets geboekt. En ze zouden op vakantie gaan. Maar dan zit je niet lekker. Dat snap ik wel.
0: De kans dat zo'n boot omvalt is 1 op de miljoen. Nou, die zijn niet 2 keer achter elkaar vallen ze om.
1: Dat weet je niet. Dat is elke keer weer een grote loterij.
0: We gaan over leuke dingen praten, toch?
1: Salderen. Nou,
0: salderen.
1: Lekker.
0: Nee. Ik volg het programma Kassa een beetje.
1: Ja.
0: En ik vind het jammer trouwens dat het van de buis af gaat volgend jaar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ze pakken toch wel bepaalde dingen. En ik kan het nog ineens navertellen. Maar geef ogenblik. Bij Kassa was het verhaal van thuisbatterij. En toen hebben ze een stuk of 6 bedrijven hebben ze gebeld. En nou, iedereen kwam met een ander voorstel. Het is echt,
1: wij hebben ook zo'n thuisbatterij, dat valt niet mee.
0: Het is 1 grote puinhoop in dat hele verhaal. Dus of je nou wel een thuisbatterij... Ik ga er ook geen uitspraak over doen. Maar of je nou wel een thuisbatterij wil hebben of niet... Ja, een goed bedrijfje laten in. Ik zou eigenlijk een plaatselijk bedrijfje laten inwennen.
1: Ja, dat is sowieso handiger. Wij hebben wel zo'n ding. En ik moet wel zeggen dat we hadden laatst een fikse stroomstoring... En dan is het wel lekker dat je dat hebt.
0: Ja, maar daar heb je geen thuisbatterij voor.
1: Waar heb je hem dan voor?
0: Energie te besparen. En dat je op, maar ja, waar sla, jullie hebben toch geen elektraplaten, geen zonnecollector?
1: Ja, zeker hebben we die wel. Okay, die hebben wij
0: goed,
1: ook.
0: Okay.
1: Maar het is 1 grote ellende. Hè? Want je moet een bedrijfje voor oprichten om die boel weer af te kunnen trekken. Okay. En... Hou op, man. Het is hogere school, dit.
0: Dat klopt wel. Dus je moet ook gewoon een goed bedrijf hebben die je adviseert. En ik zou altijd zeggen, neem een bedrijf. Er zijn er 2 of 3 hier in deze regio die gewoon een goede naam hebben. En laat die dan adviseren. Ja. Ik ga het bedrijfje noemen, maar 1,5 jaar geleden heb ik thuisbatterijen onderzocht. Toen ben ik inderdaad naar dat bedrijf gegaan waar ik ook andere dingen mee doe. Die zei, je moet even nog niet doen. Wacht eerst maar eens even tot het salderen afgelopen is. Alles, dan worden die dingen ook veel goedkoper. En dan heb je mogelijkheden. En ik heb nu straks een elektrische auto.
1: Ja, en als dan de stroom uitvalt, dan kan je hem via de thuisbatterij lekker opladen.
0: Ja, of via de auto, een elektrische auto.
1: Ja, precies.
0: Nou goed, we gaan het
1: nou ja,
0: maken.
1: Toe maar.
0: Wat had jij er meer voor de radio?
1: Wat gaan we doen?
0: Of voor de tv trouwens?
1: Nee, we gaan een rondje tv. Ik wou even iets vertellen. En dat is wel grappig. Dan moet ik heel even opzoeken. Zaterdag had ik dus zoiets van... de beste zangers, laat maar even. En toen zat ik te zappen. En toen ontdekte ik... dat wederom, en dat is volgens mij seizoen 3... Clarkson's Farm voor de tv is. Op Veronica.
0: Zeg mij niets.
1: 8 uur. Echt een aanrader. Je kent vast de Britse televisiepresentator Jeremy Clarkson. Ken je die ook al niet?
0: Vertel verder.
1: Nou, ken je dat autoprogramma?
0: Oh, die ja, inderdaad. Ja.
1: Precies. Nou... hij heeft in de Cotswolds een boerderij gestart. En die probeert hij te runnen. Hij barst van de grond. Hij doet van alles en nog wat. En ja, eigenlijk is het hilarisch. Hij wordt terzijde gestaan door 1 gozer die je niet kan verstaan. En door 1 gozer die echt wat van boeren weet. En ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, en daar is denk ik... Dat programma heet trouwens Top Gear. Dan weet iedereen wel hoe, wat of waar.
0: Als je één keer had gezegd, dan hadden we het geweten.
1: Ja, nou goed, ik was al even... Maar hij legt eigenlijk de harde werkelijkheid van het boerenleven bloot. Mm-hmm. Dus de strenge regels, de tegenslagen, de kritiek... alles wat er eigenlijk allemaal gebeurt... En dat je soms voor een vermogen investeert en geen hout overhoudt. Dus ik denk dat hij daar best wel iets goeds mee heeft gedaan. Maar hij is best grappig en niet gehinderd door enige kennis. En nou ja, goed, je weet, in Engeland begint het nog alles te regenen. Dus dan heeft hij net een of ander hok voor elkaar. En dan begint het een beetje te regenen. En dan uiteindelijk gaan de sluizen open. En dan staat hij daar weer te mopperen. Ja. En ja, weet je, even een klein voorbeeldje. Ze hebben op een gegeven moment een of andere rogge, tarwe, weet ik veel. En dat ken je wel, dan rij je om dat spul te oogsten. En dan rijdt daar naast een tractor met zo'n grote kar waar dat dan ingeblazen wordt. Maar goed, hij werkt dus samen met een gozer die kan je niet verstaan. En die bazelt wat. Dus nou, dan rijden ze gewoon, ik weet niet hoe lang. Terwijl dat die oogst, die wordt gewoon ergens in het veld geblazen. Het is eigenlijk net zoiets als bij de Efteling.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, als dat gebeurt, je komt niet meer bij. Nou goed, hij heeft nu varkens. Hij heeft alles al geprobeerd. Het is gewoon hilarisch. Dus als je denkt, ik heb niet zoveel zin meer in... hoe heet het, de beste zangers? Kijk dan gewoon eens even op Veronica. Volgens mij om 8:00. Het is hilarisch. Ik vind het echt geweldig.
0: Ik ga zeker even kijken.
1: Wij hebben namelijk ook een boerderij. En als hij weer eens vastzit met een of ander ding. Dat gebeurt bij ons ook regelmatig.
0: Ja, is dat zo?
1: Met een mini-tractortje of met een, weet ik veel, zo'n grasding. Hij heeft serieus grote apparaten. Maar ja, het is gewoon heel herkenbaar. Het is gewoon altijd ploeteren. Er gaat altijd wat mis. Dus nou, dat wou ik even meegeven.
0: Oké. We gaan muziek draaien. Volgens mij gaan we naar Ilse de Lange.
1: Nou, dat is goed.
0: Mee eens?
1: Ja.

0: Ja, dat was even Ilse de Lange.
1: Ja, leuk.
0: Even tussendoor.
1: Ja.
0: Niet echt mijn muziek, maar speciaal voor jou gedaan.
1: Dan heb ik een heel ander verzoekje zometeen.
0: Vertel als dan. Je,
1: ja, iets wou van Avicii wat hier niet in de computer zit.
0: Oh, ik dacht je Pommelien wou hebben.
1: Nee, helemaal niet. Maar die ga jij natuurlijk niet draaien. Dat is wel een goed nummer.
0: Nee, ik ga
1: en dan vraag ik die gewoon lekker donderdag aan.
0: Ik ga Staccato draaien. Welke wil je meer hebben dan? Zei je?
1: Ik heb zometeen een liedje van Avicii. Dat is echt een lekker nummer.
0: Oké, goed zo.
1: Nou.
0: Wat heb jij nog meer? Want
1: hebt niks meer.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat komt vanzelf hoor, ja, man.
1: Nou, zullen we even een rondje TV doen?
0: Dat heb je al een paar keer gedaan, volgens mij. Maar...
1: Nee, maar ik heb nog wat.
0: Nou, vertel.
1: Boer zoekt vrouw.
0: Ja?
1: 9 november. Tot 27 november. Die gaan hetzelfde doen, hè? Dus niet elke zondag, maar ook een aantal avonden achter elkaar.
0: Ja?
1: Dus, nou, dat is het eerste. Dan Gooise Vrouwen. Kijk je daarnaar?
0: Nee.
1: Oh, dat is echt heel erg leuk.
0: Nee.
1: Nou ja, dat is een beetje jammer, want dat begint 11 oktober op Videoland. Dat heb ik dus nu niet. Ik heb geen prijs gewonnen bij de postcode loterij. Maar goed, wie weet roep ik het nu over mezelf af. Maar vanaf zondag 1 november elk weekend te zien op tv bij SBS 6... Dan het derde seizoen van Winter vol Liefde. En daarom moeten we dus echt even een ander plan maken. Dat begint pas op 5 januari. En ik heb even gekeken voor de Tribute Battle of the Bands.
0: Ja.
1: Die trekken ze nu ook door naar volgend jaar. Dus dat is best wel jammer. Ja, dan rest ons niks anders dan even terug te kijken naar het nieuwe seizoen van Got Talent. Heb jij gekeken?
0: Ik heb jou mooi veel op herinneren. Want ik heb wel gekeken volgens mij. Maar ik kan me niet echt herinneren. Wat ben ik er iets tegengekomen wat mooi was?
1: Nou, wat ik vond. En dat vindt Nederland dus ook. De reacties. En het gaat natuurlijk om een Nederlands-Belgische co-productie. Ja, die zijn wisselend.
0: Ja, goed. Maar dit heeft puur, laten we heel simpel zeggen. Het heeft gewoon puur te maken met de twee presentatoren. En dat is helemaal niks, die twee.
1: Nou, let op. Juryleden zoals James Cook. Ja, ken jij die man?
0: Ja, die maakt heel leuke opmerkingen. Ik vind het wel goed. Dat is niet
1: hij zat ook bij Wie van de Drie op een gegeven moment.
0: Klopt,
1: er zaten ook twee Belgen bij. Nou, en Karen Dame, hè, die is van K3.
0: K3, ja. Doet ook leuk.
1: Ze zeggen, die stelen vaak de show. Waarbij de dynamiek soms doet denken aan de... aan een kinderbol op tv. Ik denk, nou, ik vind het niet... Nee. Ik vind het leukste altijd Dan. Dan gaat met zijn hoofd zo zitten schudden. Als ze dansen. En dan heb je al zoiets van... Wow, dat vind ik altijd leuk. Ja, ze vinden de jury een beetje eentonig. Of te nadrukkelijk aanwezig tijdens het kijken. Nou ja, er waren een paar... dingen die er bovenuit staken. Nou, het gekke is, na een paar dagen kan ik me er geen een herinneren. Ik vond misschien eigenlijk wel gewoon Holland's Got Talent leuker.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar waar ik me eigenlijk... überhaupt vind ik het altijd om. Want ik vind de opnames vind ik gewoon niet geweldig. Want je ziet meer beelden van de juryleden dan van de artiest, zeg maar. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik erger me dood aan de verslag, de twee die presenteren. Aanpassen die totaal niet met elkaar. En het is een leuke meid met een man die haast al in de kistenkist loopt, ligt, bij wijze van spreken. Ja, er komt toch helemaal niks uit aan die. Hoe heet die vogel ook weer? Er komt helemaal niks uit.
1: Daar gaat ze.
0: Ja.
1: De Clouseau.
0: Maar er komt echt helemaal niks uit. Hij staat er als een dode peer, staat hij erbij.
1: Nou ja, dat vind ik zo leuk van Britain's Got Talent.
0: Ja.
1: Die twee daarachter, die maken gewoon een feestje daar.
0: Ja, klopt. Ja, een beetje
1: eens. En ik vind het jammer dat Chantal eruit is. Als je snapt wat ik bedoel. Want ik vind haar een super jurylid. En zij heeft ook altijd, ook voor mensen waar het niet helemaal lukt, toch gewoon heel lief commentaar.
0: Ja, klopt. Maar goed, als zou zij met een andere presentator staan, dan gaat het prima. De wijze waarop zij nu... het is helemaal niks. Ik snap het niet, maar goed.
1: Oké, dus jij kijkt niet meer?
0: Ik kijk wel, maar ik kijk ook dan deels op mijn radio, op mijn telefoon en weet ik het allemaal. Ik ben er niet echt, zit er niet echt bovenop, laat ik het dan zo zeggen.
1: Oké, nou goed, het is jammer. Dan wat het is. Meer TV heb ik niet gezien, dus ik weet ook niet waar ik vanavond naar moet gaan kijken. We gaan het zien. Ik weet het niet.
0: Vanavond is het niks. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. We kijken dan naar
1: het. Nou, dat is het punt. Weet je, op woensdag was dat van Onschatbare Waarde. Dat vind ik dus ontzettend leuk. Dat is alweer afgelopen, dus het schiet ook niet op. Dus ja, een beetje lastig.
0: Ja, blijft lastig, maar goed, het zij zo. We komen er altijd wel uit, denk ik. Ja, wij gaan eerst een muziek draaien, volgens mij.
1: Nou, dan heb ik namelijk nog iets over de Efteling. Oh, okay. Dat gaat over protheses.
0: Protheses, nee toch?
1: Ja, protheses, totaal niet om te lachen. Maar de Efteling heeft daar ook een statement over. Wat ga je nu doen?
0: Ik zit even te kijken, God Talents. Maar goed, dit is een van die. Ik kwam er nu, schiet me nu eens te winnen. Er was een man bij. Ja? En die kon zijn. Nou, die kon
1: oh,
0: zijn.
1: Oh, nee, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Die kon ze echt alle kanten opgooien.
1: Ja, oh nee, maar dat vind ik vreselijk. Ik trek dat niet.
0: Nee, is dat zo? Okay,
1: nee, dat vind ik vreselijk. Echt, gadverdamme.
0: Het is ook niet prettig om te zien. Dat ben ik met je eens.
1: Ik snap nu dat soort mensen zo goed kunnen dansen. Ik bedoel, ja. Als alles los zit en alle kanten op kan.
0: Ja, die heeft geen spieren volgens mij. Dat hangt gewoon los aan elkaar.
1: Heeft geen
0: of
1: botten.
0: Zo. Nou, ik weet het niet. Maar goed, dat kan me nog wel herinneren. En, oh, en hebben we ook die mini dames.
1: Ja, die meisjes waren heel leuk. Maar dat hadden we de vorige keer niet. Maar dat was niet de vorige keer. Dat was die keer daarvoor.
0: Oh, oké. Die waren
1: dus,
0: wel goed.
1: Dus dan vallen we in herhaling.
0: Ja.
1: Nou, ben jij van de muziek of ben ik van de muziek?
0: Nee, jij mag een keer.
1: Oh, ik heb een heel lekker nummer. Let op. The Bangles.

0: heb nog wat over de Efteling. Ik heb toch geen idee.
1: Asfalt uitgestrooid worden.
0: Nee. Dit gaat over prothesedragers.
1: Oké. Okay.
0: En nou ja, goed. Als jij in de attractie wilde van de Efteling en je hebt een prothese,
1: ja,
0: dan mocht je er niet in. Ja, omdat ze bang waren dat dat ding los zou raken. En dus die, door de, ja, die as mag wel door de tent heen.
1: Hoe weten ze dat ze een prothese hebben dan?
0: Ja, weet ik niet. Zou een kunstgebit ook tellen?
1: Ja.
0: Dat is ook een prothese, toch? Ja, ik weet het niet. Nou ja, goed. Ze hebben nu, ik weet trouwens niet, dit doet me ineens, nou ja, dat zal ik zo dan even. Voorheen moesten prothesedragers hun prothese uitdoen als ze in een attractie wilden. Waarschijnlijk ook een kunstgebit dus. Als je die tijdens de rit aanhoudt, bestaat het risico dat die losraakt. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker en andere bezoekers. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Nou, ze hebben tegenwoordig een safe strap. Dat is een veiligheidsriem die de prothese op zijn plek houdt. Nou moest ik ineens denken, je hebt toch die, oh, die serie A Handmaid's Tale.
1: Ja.
0: A House of Dingen Stil. Ja. Nou ja, dat. En die vrouwen kregen toch ook allemaal zo'n lapje hier. En op een gegeven moment hadden ze, ja, volgens mij het halve gebit of de tong eruit gerukt, dat je geen commentaar kon leveren. Nou, dat schoot ineens door mijn hoofd. Doe maar weer.
1: Okay.
0: Het idee is ontstaan toen de revalidatiearts Iris van Wijk van de Hoogstraat Revalidatie samen met patiëntenvereniging kort maar krachtig in gesprek ging met de Efteling. Nou ja, en op die manier hebben ze samengewerkt. En nou, de Safe Strap, ik weet niet hoe het eruit ziet, is ook beschikbaar gemaakt voor andere pretparken. Dus als jij denkt dat je hier om de hoek er wel mee in kan, ook niet. En deze parken moeten nog wel de veiligheidsriem laten goedkeuren voor eigen attracties. Kan je je voorstellen dat je in de Efteling, moet je dan een kaartje kopen? Nee, je koopt een kaartje voor het hele park, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Oh ja, dus dan hoef je dat niet te doen. Maar als je, nou, niet
1: kaartje,
0: zegt,
1: een kaartje kost 40, 50 euro, hè?
0: Maar dan mag je overal in.
1: Dan mag je overal in.
0: Dan krijg je geen ijsje. Dan moet je nog een ijsje kopen.
1: Dan mag je over in de regen staan.
0: Ja, ja, dat. Maar denk je dat mensen dat gaan zeggen?
1: Nee,
0: kijk, weet je,
1: niet.
0: Als je een korte broek aan hebt en je hebt zo'n stok,
1: anders, ja,
0: dan kan je het zien.
1: Ja.
0: Maar als je lange broek aan doet,
1: dan zeg je toch niks. Waarom zou je dat doen?

0: Over de 80 kilometer, terwijl je maar 30 kilometer mag rijden.
1: Ja, nou ja, ik heb vorige week wat gezegd over dat bos bij mij. Ja. Ik zit natuurlijk ergens in de bush en daar mag je ook maar 30. En mensen denken dat het in hun woonerf wel geldig is, omdat hun kind daar rondhobbelt. En blijkbaar in het bos niet. En als je vraagt of mensen een beetje zachter willen rijden...
0: Krijg grote mond.
1: Nou, echt joh. Weet je, zo agressief dat ik denk, doe even normaal.
0: Ja, klopt. Dan krijg je gewoon een grote mond. Dat is gegeven, ja.
1: Dus ik vind 30 wel lastig om dat te rijden. Ik heb, als ik voor mijn werk naar Deventer ga, zitten er stukken in dat ik denk, nou, moet echt mijn best doen om 30 te blijven rijden. Maar ik vind wel dat je dat moet respecteren, ook ja, in het bos.
0: Toch, hè? Ik ben een paar keer in Amsterdam ook geweest. Dan moet je 30 rijden in de stad. En als iedereen zich daar aan houdt, is het heel normaal.
1: Nou, in Amsterdam laat je het wel, want ze hangen overal uit om je een bon te bezorgen.
0: Prima, maar goed, in Amsterdam wel waardelijk is. Maar goed, ik heb er geen probleem mee eigenlijk. Dan rij ik gewoon 30, 32.
1: Nou, ik vind 30...
0: Iets harder rijden.
1: Ja, precies. Nou, ik vind 30 wel weinig, maar ik snap het wel. Nou ja, goed. Alleen bij mij in het bos geldt het denk ik niet. En dan denk ik, je hoeft het ook nog niet direct voor mij te doen, hè? Maar er lopen ook allerlei dieren wild rond.
0: Klopt, ja.
1: Dus, en als je een gezellige wandeling maakt met je hond en je wordt uit je schoenen gereden, is ook niet echt heel gezellig. Nee, of met je paard, heb ik toen ook gezegd. Maar, er zijn paarden die...
0: Buiten dat, je kat hoeft maar aangereden te worden hier of zo. Dat heb ik hier een aantal jaren geleden heb ik dat hier in de wijk gehad. Toen was er een kat aangereden door, uiteindelijk bleek het mijn buurman te wezen, die een kat per ongeluk had aangereden. Was helemaal niks los. Maar toen stonden allerlei mensen voor mijn deur te kijken. Ik zag de bank en alles en dit en dat en zus. Ik denk, wat is dit nou allemaal? Dus ben ik buiten gegaan. Ja, toen bleek ze niet mij te hebben. Maar ze moest de buurman ernaast hebben.
1: Maar ze wisten dat hij het had gedaan.
0: Ja. Hij was wel redelijk bekend hier in Elburg. Maar uiteindelijk is allemaal gesust. Was niet zo'n probleem. Maar het kan gebeuren natuurlijk dat je een kat aanrijdt.
1: Nee, ik heb het wel eens gehad dat er een
0: Je moet dan wel zorgen dat je een... stopt in ieder geval. Niet doorrijdt.
1: Ja, stopt. Checkt of het dier ook dood is. Ja, want het is natuurlijk verschrikkelijk als die daar ligt te lijden. Maar ik heb het wel eens gehad met een eekhoorn die de weg overvloog. Oh. En ik vol in de remmen met gevaar voor eigen leven en ook degene die achter mij zat. Het is me gelukt om hem te ontwijken, maar dat was echt heel heftig. En ik kan me echt voorstellen dat dat soms niet wil. En ik ben van dierenprogramma en ik vind het verschrikkelijk. Maar je doet dat niet expres. Alleen dat nog even als allerlaatste. Want er zijn ook heel veel wegen waar je 60 moet. En dat is ook niet om geit te pesten. Dat is alleen maar voor de dieren. Ik heb daar een programma over gehad. En het idee is dat die dieren je kunnen traceren, volgen als je 60 rijdt. Als je harder rijdt, dan trekken ze dat niet. En dan is er een groot risico dat ze onder de auto komen. Ja. Dus alsjeblieft, doe het voor de dieren. Daar heb ik ook zo vaak mensen die met hun, die slaan gewoon tegen hun hoofd of je debiel bent. Dat ik denk, doe even kalm. Check even waarom dat is, 60. Ik heb even goede daad gedaan, hè?
0: Already lost, Caro. Zou je dat moeten gaan doen nu, hè? Ja, dat moet.

0: Ja, zou jij naar een uitvaartinformatiemarkt gaan?
1: Nou, niet per definitie, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat...
0: Ja, is dat...
1: Is het een leuk uitje?
0: Is dat zo? Nou, weet ik niet. In
1: Doornspijk... Het is een informatief iets. Ja.
0: Uitvaartinformatiemarkt, open dag op zaterdag 3 oktober in Doornspijk. Doornspijk, sorry.
1: Oké, en wat is er te beleven?
0: Nou ja, je ziet ik wou zeggen lijkauto, mag
1: je laatste
0: zeggen,
1: ritje.
0: Je laatste ritje en er staat ook een uitvaartkist met een bloemenband. Nou, oké. Ja, ik kan niks meer voorstellen. Maar voor degene die inderdaad daar toch een bepaald idee over hebt, dan ja.
1: Weet je wat ik wel...
0: In ieder geval, tot 3 oktober. Ik weet niet of je... 3 oktober? Ja, 3 oktober.
1: Nou, we gaan hem zo nog even... Er is een programma, hè? Dat heet De Kist.
0: Ja,
1: en BN'ers vertellen daar van alles. En ik vind dat vind ik wel bijzonder. Weet je, het is natuurlijk wel iets waar we het liever niet over hebben, hè?
0: Nee, klopt, ja.
1: Geen zin in. Maar uiteindelijk kom je er allemaal... kom je eraan.
0: Dan kom je er allemaal aan, ja. Goed,
1: maar, komt eraan.
0: Ja, dat is voor mij redelijk simpel. Want ik wil gewoon gecremeerd worden.
1: Het is maar goed dat je dat even vertelt op de radio.
0: Nou,
1: want
0: dat weet iedereen.
1: Niet weten.
0: Nee, dat weet iedereen. Ik heb al eens een keer verteld dat ik een feestje wil hebben als ik gecremeerd word.
1: En waar moet jouw as dan naartoe?
0: Mijn as?
1: Nu naar de Efteling.
0: Naar de Efteling.
1: Dat is wel klaar. Oké.
0: Spijkplas.
1: Nee, maar dat mag niet.
0: Waarom niet?
1: Moet je toestemming vragen.
0: Nee, dat klopt,
1: je kan
0: goed,
1: niet zomaar
0: goed.
1: Die as in de spijkplas mikken.
0: Nou, dat is wel zo. Maar goed, ben je met je eens. Maar goed, voor mij blaast de lucht in. Maakt me niks uit. Of gooi het bij de vuilnisbak. Ik ben er dan toch niet meer.
1: Gooi het in de vuilnisbak.
0: Ja,
1: gooi het op de grote hoop of niet?
0: Nou,
1: het schijnt trouwens dat as, want daar ging van de week iets over... ontzettend vruchtbaar is in je tuin. Dus je kan er ook, je kan het ook in je tuin mikken.
0: Is dat
1: en als,
0: zo?
1: Ik heb nog wel eens dat het heel glad is, hè? Als in de winter. En dan glij je die paarden uit. Dus dan gooi je het gewoon eronder.
0: Oh, oké, dan kan je het als een soort zouten gebruiken.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, ja. Een leuk idee om over je opa en je oma heen te lopen.
1: Nou ja, weet je wat ik net tot mijn schande zit te bedenken?
0: Nou...
1: Dat mijn ouders die zijn begraven en die zijn in Wageningen. En ik ben er eigenlijk nooit meer geweest.
0: Nee, maar daarom, ja, ik heb een heel andere gedachte over dat soort dingen. En ik vind gewoon dat iedereen moet, maar dat was eerlijk gezegd, iedereen moet gewoon zich laten cremeren. Want graven en zo. Wat gigantisch. Heel Nederland is straks vol. Er wordt steeds groter. Nu gaan ze inderdaad weer bij. Elburg gaan ze weer uitbreiden. Het Harde gaan ze weer uitbreiden.
1: Ik vind het wel...
0: Dat is een oneindige situatie.
1: In Wapenveld is...
0: Moet iedereen voor zich weten, hoor.
1: Begraafplaats ook uitgebreid. Ja. Ik vind bijvoorbeeld als je in het buitenland bent... Ja. Bij een kerk vind ik het wel mooi.
0: Nee, dan is het alleen maar mooi als graven zijn van 300-400 jaar terug.
1: Nou.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, ik wil niet begraven worden. Ik wil het trouwens ook niet gecremeerd worden.
0: Nee, maar iedereen moet
1: ik wil
0: gewoon...
1: ook niet opgelost worden in een badzout.
0: Wat wil je dan?
1: Allemaal,
0: je
1: ja, helemaal niks.
0: Oh, helemaal niks. Dat
1: weet je wat mijn moeder zei?
0: Ja?
1: Mijn moeder is overleden. Moest wel om lachen. Die zei van, ik heb er niks bij. Zij kwam uit Groningen. Ze sprak trouwens behoorlijk normaal ABN. Maar dat zei ze ineens. Ik heb er niks bij. Ik zei, dat kan wel zeggen. Maar je zal toch iets moeten kiezen. Nou ja, goed. Uiteindelijk is dat dan ook cremeren geworden. En toen dacht ik van, ik was eigenlijk een beetje pissig op haar dat ze dat zei. En later dacht ik snap je wel. Ik heb er eigenlijk ook niks bij.
0: Ja, nou, dat is verhaal natuurlijk wel een beetje.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan even muziek luisteren volgens mij. Had jij wat staan?
1: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, je mag, want je hebt Toto.
1: Ja, ik dacht even Pamela. Toto. En dan kunnen we in the air tonight, daar kunnen we mee eindigen straks. Dan kan jij nog even tussendoor.
0: Ik ga nog even een leuk liedje zoeken.

0: Gaan we naar Willem of gaan we naar Frankrijk?
1: Nee, we hebben nog ineens... jij mag eerst Frankrijk even gaan.
0: Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk dat verhaal van het Louvre. En het schijnt echt dramatisch te zijn. De afgelopen 12 maanden is bij 10 Franse musea ingebroken. Nou ja, bij het Louvre waren de inbrekers binnen 8 minuten weer weg. En de nieuwste roof duurde nog geen 3 minuten. Nou ja, dat is de hele vraag. Hè. Waarom is dat en waarom teistert... waarom een golf van kunstdiefstallen Frankrijk teistert. Het Louvre-effect, copycats, bladibladibla. Maar wat wel grappig is, is tegenwoordig zetten ze dus wat ze jatten direct op dat internet. En dan is het eigenlijk ineens waardeloos. Ja. Want iedereen weet van, ach jemig, dat komt uit dat museum.
1: Ja, je raakt
0: en dan willen ze het niet meer.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Dus nou ja, goed. Ik vond het wel grappig om het even te vertellen. Terwijl natuurlijk eigenlijk ook dit weer... verdrietig is, want waarom zou je dat allemaal jatten? Maar jij hebt iets met Alex.
1: Nou nee, ik vraag me af, want we hebben helemaal niet over de koetstocht gehad vandaag.
0: Nou, ik las nog iets, jij over de koetstocht. Ik, kreeg ergens een berichtje door dat ze geen paarden meer willen gebruiken. Het schijnt al die koningshuizen... Die motten op zo'n... Nou ja, net zo zelf als jouw auto op een elektrische ding. Ja, jawel.
1: Nee, dat zijn
0: want die dieren die liepen mee in die... Of die lopen dinsdag mee in die stoet. En die moeten wennen aan die harde geluiden en die mensenmassa's.
1: Ja,
0: dus ze willen daar vanaf. En ik vind het eigenlijk ook
1: ze?
0: Wel terecht.
1: Wie zijn ze?
0: Nou, het stort ergens op het internet. Ja, jij wil er niet vanaf.
1: Dat is een of ander verhaal.
0: Waarom wil jij er niet vanaf?
1: Waarom zit jij nog op een paard?
0: Nee, die discussie gaan we nu even
1: waarom
0: niet
1: zit
0: doen.
1: Jij op paarden? Waarom mogen deze paarden niet? Het gaat hartstikke mooi. Ik vind het natuurlijk. Ik ben bewust om 1 uur.
0: Nee, jij weet niet wat ik met mijn paard doe. Maar dat gaan we nu niet uitleggen.
1: Nee, ik ga niet op een paard zitten. Dat is het ergste wat er is. Maar goed, het maakt niks uit.
0: Maar ze mogen dan wel voor de king meelopen. Want daar zitten ze er ook op.
1: Nou, lopen ze toch rustig aan. Je hebt niet gekeken. Er zit niemand op die paarden hoor.
0: Strakjes wel?
1: Nee, wel wanneer dan?
0: Met Prinsjesdag?
1: Nee, dat was vandaag. Vanmiddag was het
0: denk je dat
1: uur.
0: Ze los laten lopen?
1: Ja, die zitten gewoon keurig. Je moet even gaan kijken. Dan moet je straks weer nagekijken.
0: Ja, dag. We gaan nu even iets vertellen over Alex. Die krijgt meer geld. Wij niet.
1: Nou, daar wou ik het helemaal, niet. Wou ik het helemaal niet over hebben.
0: Stond
1: ik wou
0: daar.
1: Het over hebben over onze 3 prinsessen.
0: Nou, kom
1: en
0: maar
1: ik
0: op
1: moet
0: dan.
1: Ik eerlijk zeggen, ik vind ze een... zelfs Ariane, die toch altijd een beetje een... hoe noem je dat? Hoe moet ik dat zeggen? Niet echt... maar die bloeit helemaal op, dat kind. Dat is, ik vind dat echt wel. Ik denk dat we heel trots moeten wezen op onze 3 prinsessen die niet op een paard zitten. We gaan luisteren naar nog eventjes naar...
0: Nee, want we hebben 4 minuten 21 en
1: ja,
0: Ben
1: dat
0: komt,
1: heb je de vorige keer ook gedaan. Ik ga even een klein stukje I Found You door.

0: Nou, die Jennifer Eubank, die gaan we volgende keer gaan we weer mee beginnen. Wat dat betreft. Gelukkig. Dan mag jij,
1: gelukkig
0: nu
1: ben ik
0: nog
1: volgende week op vakantie,
0: minuut,
1: dus ga jij maar een uur
0: zit dat zo
1: Jennifer en die hele zooi draaien.
0: Dan moet je eentje doen, ja.
1: Nog even de paarden die niet bereden worden met die gouden koets, ze mogen hem ook niet meer trekken. Dus dan weet je dat. We gaan eruit met een goed nummer.
0: En niet meer op paard gaan zitten dan.
1: Houd erop.
0: Maar goed.
1: In the air tonight.
0: Prettige avond. Ja, heel prettige vakantie.
1: Collins. Ja, dankjewel.
0: Hè? Oh, je bent 3 kilo afgevallen, dus dan mag je wel weer passen.
1: 3,5.
0: 3,5, goed zo.
1: Ja, maar dan moet je die Engelse ontbijten wegwerken.
0: Oké, luisteraars, heel prettige avond. En tot volgende
1: Bonnen
0: week in mijn eentje.
1: Al die ellende, hè?
0: Volgende week in mijn eentje.
1: Ja, in je eentje. Daar gaan we.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen. Ook in onze regio is dat te merken. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 10 minuutjes op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam. 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja, de oude sound. Ja, ik heb er wel gehoord van. Nee, ik kon er niet vinden. En Aart die zegt, ze ben hem nog aan het maken, maar die keer was op vakantie. Dus ja, misschien hebben ze een nieuwe tussendoor gemaakt, maar de originele nog cool.
2: Oh, dan, maar als Aart er weer is, dan nodigen we hem gewoon een keer uit.
1: Dan
2: gewoon. Want hij vond best wel leuk, die Aart, dat er wel was.
1: Kan Aart er mooi aan wie zitten.
2: Maar ook allemaal goede naam trouwens.
1: Ja, goede naam.
2: Ja.
1: Hoe is hij alles overleefd? Hij nog even bekeken naar het prinsjesgebeuren?
2: Zeker, want ik wil die mooie jurk natuurlijk aan me zien. Hè? Dus dat vind ik, dat vind ik mooi, man. Maar dat gaat ouder, dus ik half nou. Maar die van de BBB met al mijn zadoeken aan. Die had de jurk van zadoeken. Nou, die kon ik zo maken hem natuurlijk. Dat snap je wel. En die van de, waar was die van, van infrastructuur of zo? Waar is die vrouw van? In ieder geval, die had wat met de woningbouw te maken, want die had een jurk met bakstenen nam.
1: Oh ja?
2: En die zie.
1: Nee, ik heb er niks van.
2: Hij ook niet goed op let. Die kwam wel een paar keer extra in beeld. Helemaal zo allemaal bakstenen. Ja? En er was een jurk van, van stof.
1: Nee, ik heb er niks van gezien. En ik heb er ook, ik heb even dat die en die prinsesjes uit de koets kwamen. En toen de volkslied. En toen ben ik ook alweer zo'n beetje...
2: Die foto's van die prinses, dat leek wel of ze azine had dan.
1: Oh ja, waren ze niet zo...
2: Nee, die waren niet echt... Maar ja, goed, ik zei later nog tegen Gerrit. Die zoon in deze tijd door maar als schietschijven mee me, hè?
1: Ja.
2: Want het was onrustig overal, hè?
1: Nee, maar het valt me nog mee, want dat had nog veel broeder kunnen.
2: Dat had nog veel broeder.
1: Maar vroeger was het ook wel eens van die aanslagen met rookbommen en zo, met Beatrix.
2: Toen die trouw, heb ze toch ook rookbommen gegooid en een keer een vaccinelegine gegooid.
1: Maar dat was trouw met Beatrix, toch?
2: Ja, dat was met Beatrix.
1: Maar dan kwam dat hij met een Duitser ging trouwen.
2: Ja, die ging met een Duitser.
1: En dat vond ze niet zo goed.
2: Maar die ziet er trouwens nog goed uit, Beatrix, hè? Want die is vorige week, 14 jaar geleden, naar Duitsland geweest. Ja. In het geboortedorp van Klaus.
1: Ja.
2: Want die zullen 100 jaar geweest zijn dan. Oh. Is ze heen wij samen met de zoon en de kleinzoon. Nee, twee zoon en ze. Maar ze ziet er nog best goed uit, hè. Maar ze is een stuk jonger dan als Klaus geweest.
1: Hij er wel een keer goed bekeken dan.
2: Ja, nu hekken we. Ik vind niet minder.
1: Nee, ik heb als foto zien dat ze niet meer is. Misschien hebben ze er toch wel iets bewerkt, zeg maar.
2: Nou, dat zal ook kunnen.
1: Dat ze denken, die moeten
2: nog... En ik zag een ontzettend lief stukje toen Harald, de koning van Zweden, Denemarken. Ik ben niet zo
1: goed,
2: ik vergeet het. Maar zo bol mee.
1: Ja.
2: Begraven werd. En toen moest ze van een trap af of zo. En de oudste was de biedek, de kleindochter. Ja. En het zo echt zo... Van nou, oma, kom maar. Mm. En toen ging ze een beetje door een zituitgang, ging ze met oma,
1: Wanneer van die prinses?
2: De oudste, hoe heet ze, Alexia.
1: Ja. En Jan druk over dat ze er zo goed uitzang. Of mooi?
2: Nou, ik begreep in het hele stuk, en Lorde zei ook foto's ervan, dat die kleine, is dat Ariane? Ariane?
1: Ja, ik ken er al die mensen.
2: Ik geloof dat die kleine Ariane is.
1: Oh.
2: Dat lachen Becky. En die had de jurk van mama aan, die mama 20 jaar geleden tijdens de trailrede aan had.
1: Ja, je zei dat net, maar ze zit er gelijk achteraan, ze is binnenhoorlijk zundig, maar ze hoeft er niet zundig te weten.
2: Nee, dat dacht ik niet.
1: Nee, misschien dat is het gewoon uit fatsoen dat, zeg maar.
2: Ja, maar...
1: Niet de zundigheid, denk ik.
2: Nee, maar ze gebruikt toch wel heel veel terug, want die witte rok die ze aan had, was ook niet nieuw, die had ze ook al eerder weer aan.
1: Ja, die zijn het ook één keer of twee keer in hun leven, man. Dus je bent toch allemaal nagenoeg nieuw, die jurk.
2: Ze loopt tot door de weken niet met zo'n witte rok aan.
1: Nee, nou is maar ze hem naar Den Haag toe gaan.
2: Ja, loop dat maar even.

0: Kentucky. Ja. Ja, hallo. Zijn jullie nog aanwezig in Den Haag? Ja.
1: Nou, dus ik denk dat ze nog wel door aan het debatteren zijn. Want dat is normaal, duurt het ook 2 dagen, de politieke beschouwing.
0: Ja.
1: Mijn moe vond het altijd mooi. Die ging de hele dag te verzitten.
0: Eerlijk waar?
1: Ja, ja.
0: Oh nee, dat
1: maar die ging trouwens ook zitten op Prinsdag. Want die was, vroeger ging ze naar Tante Annie op die dag. En die woonde in Den Haag. En dan ging ze de hele dag
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel mooi te zien, maar ik denk niet dat er veel voor terecht komt. Als ik dat bekijk hoe die het gisteravond al op televisie tekeer ging tegen elkaar, dat ze met die minderheidskabinet, dat ze nooit de stem op één kant
0: kunnen krijgen. Daar komen ze niet uit. Het kost alleen weer zwaar geld, zo Gerrit was, hè?
1: Ja. En ik denk dat ze binnenkort wel weer gewoon dat we naar de stembus gaan. Alleen die zei net, we gaan al eerder naar de stembus.
0: Ja, vond je of het waterschap en nog wat.
1: Ja, maar kan je dat verschillen?
0: Ik bleef hem erin lopen, man.
1: Nee, maar maak je dat de Ruud wie de waterpomp aanzet, biedt ze
0: nou, dan zal erin komen, die zegt, wie meer geld hebben, dan wordt het weer dat.
1: Ja, natuurlijk. Dan wordt
0: dat
1: anders.
0: Snap je toch ook wel?
1: Ja, maar door Giet denkt de verkiezing niet over van die waterschap, lui.
0: Nee, maar wie door aan het roer komt, hebben weer wat
1: ja,
0: te zeggen.
1: Ja, zullen die dan wel zeggen, hier gewoon meer beton?
0: Dat kunnen ze zijn, want er zit meer verontreiniging in, er zit meer dit, ja. Er zit meer datum en er moet meer woorden komen. Want vond je ook natuurlijk nog warmer zomer. En ja, dan houden geen water meer. Maar ze hebben overal van die overloopdingen gemaakt, zit nooit geen water in. Ik blijf dat woord er dan allemaal.
1: In de Haarman, zo'n ding dat je een water trappen, dan konden vissen zo via de trappen zo de gracht in.
0: Ja, zo'n vistrap nu. Dat,
1: dat is wel mooi, dat die vissen ook weten dat ze zo'n trap op moeten. Dat
0: ja,
1: is wel knap.
0: Ja, knap hè? Ja.
1: Maar goed, we hebben nog minder mooi nieuws. Ik zat vanmiddag in de vrachtwagen, of de hele dag trouwens. En toen hoorde ik op de radio dat die vrouw van Koeman ook overleden.
0: Ja, 65. Ik las net een klein stukje in de krant. Ik heb even mijn paartellende krant in de hand nat.
1: Ja.
0: En toen zag ik staan, 65 jaar. Ze hadden een soort van borstkanker wat niet te genezen
1: ja,
0: was.
1: Dat, ik had wel begrepen.
0: Al wel bekend, maar...
1: Ja, maar dat ze zo ziek was, dat overlijden had ik niet in de gaten.
0: Nee, dat
1: maar
0: hebben ze denk ze juist ik ook dat stille
1: weer, ja, en dat er weer tussendeur dat er weer iets beter ging.
0: Nee.
1: Want ze is bij mij ook nog een vriend op de Facebook. En daar heb ik wel berichten van gekregen. En toen dacht ik, het giet de goede kant op. En die hunde niks van.
0: Nee,
1: en zo in één keer.
0: Ze is overleden,
1: ja. Nou, dat is wel jammer. En er waren nog meer. Er was ook nog een Ben Sanders. Nou,
0: ja.
1: Dat is ook een beetje een apart verhaal natuurlijk, dat hij door in het water lag.
0: Die hebben ze zeug en dan. En dan hebben ze neurenzeug. En toen hebben ze hem in het water. Er was een van de winnaars van de eerste Voice of zo.
1: Ja, van de Voice of Holland, ja.
0: Hij had helemaal zo'n tatoeage in de nek en zo. Aan de hals. Vreselijk.
1: En hij had zelf ook zo'n tattoo-tenten. Maar ik moest er nog even aan denken. Toen ze vanmiddag toen ze op de radio zeiden dat nog even de identiteit moest. Ik denk, nou, die man met die plakplooitjes weet je toch gelijk dat dat
0: dan
1: is.
0: Dan weet je gelijk wie dat is. Ja dat kan niet mis.
1: Geen DNA meer te doen.
0: Nee, dat denk ik ook
1: maar
0: niet.
1: Maar het is wel verschrikkelijk. En ik denk wel dat er wel iets aan de hand is dat het door in het water
0: Hij
1: lag.
0: Was heel depressief.
1: Ja,
0: was ik
1: maar ik bedoel dus niet, als ik het begrepen heb, dat het niet een...
0: Nee, het was geen misdrijf.
1: Hij heeft er zelf denk ik een eind aan gemaakt. Maar goed, weet ik ook niet. Nou, en natuurlijk onze icoon van het orgel, hè.
0: Ja.
1: Die mooie is maar zeer erbij pakken. De man die ook bij de Lou altijd zit.
2: Welkom bij dit Orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Sijbel overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat... genieten van een orgeluur gemaakt door Maarten Sijbel.
1: Ja, dat orgeluur dat is op maandag en het is nu woensdag dus. Maar we doen wel een ander nummer en het gaat ook over het orgel.

0: Nou, dat ging niet helemaal zoals Mos.
1: Nee.
0: Maar het was in ieder geval de orgelman. En dat ging natuurlijk in verband met Maarten Seibel. Op 87-jarige leeftijd overleden. En ook Fidelou altijd, ook met zijn orgelprogramma.
1: Ja.
0: En hij had ook nog koninklijke onderscheiding. Had,
1: die heeft ook, ja.
0: En hij was ereburger. En ik weet dat, ik wist ook niet, gisteren vroeg Rob, hoeveel ereburgers ben er in Elburg? Dat weet ik niet, maar ik weet niet wie dat zei, dat er 3 in de 100 jaar waren ereburgers.
1: Oh.
0: Dus dat is wel exclusief.
1: Dat zeker, ja.
0: Ja,
1: ja, en de laatste paar weken natuurlijk zo een paar prominente Oostendorpers en Elburgers achter elkaar.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Ook gisteren nog Ali Hulst, hè, begraven.
1: Die is vandaag begraven.
0: Of vandaag, ja. Gisteren was Maarten, ja. Ja. Ja, ook een bekende Elber natuurlijk van een zuster van de jongens van Bettes en Henk natuurlijk en Herman.
1: Ja.
0: En ik sprak gisteren de familie, want toen was ik door even konden in. En toen zei ik van dat ik het zo vreemd vond dat ze zo in één keer weg was, zeg maar. Ik had niet echt dat ze ziek was.
1: Nee, ze was ook niet. Ja,
0: nee, maar ze had een hersenbloeding gehad of zo. En nooit heeft ze een longembolie. En door is dan ook
1: dus overleden. Vrij plotseling.
0: Ja, want ik wil zeggen, een paar weken geleden zag ik er nog fietsen, zwaaien ze nog en zo. Ja. En nou, die denk ik is nog topfit. Weet
1: nou
0: je
1: ja, zo ogen ook, ja, hè. Want ja, zijn we gisteren, heb ik nog even met een van de dochters gesproken. Ja. Zo ogen ook topfit. En er stond een prachtige foto van haar bij de.
0: Ja, mooi, ja.
1: Ja. Dan was het ook echt een
0: dametje.
1: Een topfitte dame. Ja. Zo, ja. Hè?
0: Ja. En de man is anderhalf jaar geleden.
1: Rijer. En het waren natuurlijk de schoonouders van onze oud-collega.
0: Ronald Esseling. Ja. Ja. Nou ja, weer binnen namens de Loe ook door inderdaad ook even West met condoleer natuurlijk. Maar ook bij Maarten. En zo twee achter elkaar weer. Dat giet hard. En
1: de generaal natuurlijk. Zo noem ik hem altijd.
0: Oh ja?
1: Die van de Binnenkamp.
0: Oh, die ja. Die was 2 weken tevoren al. Ja.
1: Ja.
0: Ja, G. Binnenkamp, Savaya, de oude Binnenkamp. Nou, die was
1: gelukkig. Dick van Klompenburg natuurlijk, als Oostendarper.
0: Ja, dat ben allemaal
1: poosje geleden Jan Schut. En allemaal die leeftijd, hè?
0: Dan, prominent, ja.
1: Allemaal prominente mensen, ja.
0: Maar goed, die worden zelf ook iets ouder. En je hebt meer begrafenissen dan bruiloften.
1: Wie hebt er gelukkig als we gezond maken, blijven 16 oktober nog heen? Maar dat is echt een hele poos geleden.
0: Ja, ja.
1: En vandaag houden we zelf een kleine brulfte, maar wie ben vandaag in 49 jaar getrouwd?
0: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik denk al, waarom neem je dat gebak nog mee en nu snap ik het.
1: Nou, dat heb ik expres niet gedaan, want ik wil jou gezond houden.
0: Ja, dat klopt. Ik mag geen suiker meer hebben van de dokter.
1: Daarom, ik denk, neem ik geen gebak mee.
0: Nee, nog even over die Maarten, die ander nog wat een stukje. Hoor. Want Maarten, die was natuurlijk, behalve de orgel, was natuurlijk ook, hij zat op kantoor bij Overbeke. Daar kan ik iets over vertellen nog over Overbeke. Maar in ieder geval, hij was ook veilingmeester op Arrevuus.
1: Ja.
0: Dat weet ik nog, in Noorderkerkstraat.
1: Ja.
0: En die man, die was ook echt een man ervoor, weet je wel.
1: Ja.
0: Hij had een aparte stem en hij had humor en hij had alles eigenlijk, weet je wel.
1: Ja.
0: Maar die had er nog een stukje van.
1: Nou, ik heb vandaag natuurlijk schapenmarkt gehad.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En daar heb ik dit hele mooie boek gekocht.
0: Je bent toch geen Oldenbroeker? Die zeggen, ik heb natuurlijk schapenmarkt gehad.
1: Ik ben wel een Oldenbroeker. Ja? Ik ben de eerste 10 dagen van mijn leven in Zwolle geweest. En toen naar Oldenbroek toe.
0: Oh, ja?
1: En toen ben ik geweest op mijn, ik ben op mijn 20ste trouwd. Dus,
0: ik had al gegeven dat u door Oostendorp kwam.
1: Nu wel, nu ben ik een echt Oostendorper. Ik zal ook niet terug om Oldenbroek.
0: Nee, dat hoor ik wel vaker van mensen.
1: Nee.
0: Vroeger, als je dan jong bent, dan word je niet weg. Maar één keer, dat hoor ik zoveel. Mimo, precies hetzelfde, die kwam van de Zoontweg, noemen ze dat, Oosterwolde.
1: Ja.
0: En die zegt, er mag een knappe keel winnen die mij hier wegkrijgt. Maar ze houden er nu erin. Ik snap niet wat ik hier zonder op moet doen.
1: Alles wat je toen had, dat is weg. Nu zie je dan vandaag op de schapenmarkt wel weer in de klasse zitten.
0: Nee, dan is het natuurlijk schapenmarkt veel traditie.
1: Ja.
0: Maar je ziet niet veel schapen meer, denk ik.
1: Nee, ik heb ze er helemaal niet gezien. Ik ben ook niet op dat terrein geweest.
0: Ik weet dat er aan zijn klein weilandje waar 4 schapen stonden. Ze zijn natuurlijk bang voor de wolf misschien.
1: Nou, die komt toch niet. Maar er was ook alweer iemand in een sprung, zagen we wel.
0: Oh.
1: Want er stond zo'n machine en er kon dan 4 of 5 van die haspels op met die draad. En dan die kon je zo lang als Rien Palen zetten. En dan kon je met die draad
0: maar
1: dat
0: is natuurlijk overal markt voeren.
1: Ja. Maar er staan ook machines echt met dat niet we normaal, niet he. Weten.
0: Ja.
1: 2 van onze kleinzonen hebben ook een trekker in geweest. En dan bleef ik roepen, jongens, denk er aan met dat ding op de weg komen. Die hebben een moordwapen.
0: Ja, echt. Met grote jongens. Grote wielen.
1: Er zit een wiel onder. Ja, dat is niet normaal.
0: Nee.
1: Nou, een van de kleinzonen zit nu in Canada, dus daar kan hij zijn gang gaan, want dat is natuurlijk heel groot en ruimte zat. En de anderen daar altijd mee aan de trekken-trek. Dus oh, ja? Die heeft zo'n trekken-trek-trekker.
0: Oh,
1: die vindt het prachtig. Ja. Maar dit boek, dit is hun leven. En dat is van Ted Morren de Groot. Die heeft de tekst namelijk geschreven. En de foto's zijn van Aad Veldkamp. Veldman.
0: Dat was een hele bekende Veldman. Ja. Ja.
1: En dat boek is een maak in het najaar van 1983.
0: Oh, dat is een poosje geleden.
1: Ja, maar er stond ook dus dit verhaaltje in. Want ik denk, laat ik het eens even nabladeren.
0: In verband met Arrevus, zeg maar.
1: Ja, wie buit er geld voor? En als ik dat dus zie zo bekijken van de achterkant en het stond in Doorspiek, aan de bovenweg tussen Hard en Neuspiet, ben ik door ook zelf geweest. Ik zie mezelf niet op die foto staan. Maar de middige west, wie ben ik kan het me nog zo herinneren, want ik was mans naar de dokter west de vratten in de handen aan laten prikken, spuiten, dat ging dan in mijn zo'n blore wan. En als je dan de handen naar beneden ding, dan ding dat hartstikke zeer. En mijn vader die bleef maar op, denk dan naar de handen naar beneden nou, om niet die vingers in de lucht, want dan dacht hij dat je bieden.
0: Oh, ja.
1: Hier middige west, wie, dat kan niet anders. Ik ga het vanavond nog eens even goed bestuderen.
0: Nou.
1: Maar het is dus aan de bovenweg de oudste verbindingsweg tussen het Harde en Neuspiet. Een weg die nog door de Romeinen is aan de leg. Daar vond dus ook een leste arrefuusplaats, een ouderwets arrefuusplaats. In de vroegere jaren waren dergelijke veilingen die op het erf van de boerderijen waren gehuilden heel gewoon. Maar allengens bent ze drudder raak en uit de mode raak. Een praktische reden van deze veiling van erfboedels toen plaatsen in openbare gebouwen. De belangstelling voor het bewuste arrefuus was heel groot. Afslager, zo heette dat.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: De afslager Maarten Seibel van het Elburgse notariskantoor ging boven op een antieke wagen staan om de spullen aan de man te brengen. Een van de vele aanwezigen zorgde nog voor een komische noot. Een trekharmonica zou worden verkocht, maar voordat het zover was, bracht hij enkele vaderlandse liedjes te gehoren. De harmonica verwisselen Lotte voor €135 van eigenaar.
0: Ik denk gulden.
1: Gulden. Tuurlijk, guldens. En dat werd dan ook altijd, denk ik, heel veulen, want er werd opbejaagd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat werd heel erg opbejaagd.
0: Ja, dat is wel mooi.
1: De afslager kent alle kopers bij naam en maakt altijd grapjes. Man, wat ben je nu toch knapper van? Heb je niet je brillen? Ja, ik zie het. Je hebt nieuwe brillen. En de boer in kwestie, die lachen als een boer met kiespienen. Zo ging die verkoop een hele tijd door. Nu gaan we de spullen in het bierhokken verkopen. En dan ging ook echt iedereen er door weer mee heen. Dat kan ik me nog zo herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Weer buiten. Niemand. De meesten wisten niet precies waar die afslager het over had. Omdat er op het erven nog goed veel is gebruikt, vele opstallen staan. Dan gaat wie die nu maar eens even bilangen, zegt de afslager. De meuten zetten zich in beweging en iedereen verdrong zich rondom die afslager. Die terzijde worden staan door een collega die alle verkopen nauwkeurig bijhoudt. De kopers konden in de woenige afrekenen. Het geeft er allemaal heel gemoedelijk toe. De wandeling over het erven begint. De ledder, weer buiten voor? Niemand. Kom nu, mensen. Die fotograaf heeft er net nog op bestaan. Hij is heel goed. Dat was echt Maarten Seibel, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook deze opmerking helpt niet. Al had de koningin op de ladder staan. Niemand zal hem kopen. De verkoop van de ouderwetse potkachel. Dat ging beter. De allesbrander ging weg voor €350. En een vrouwen toonde zich zeer gelukkig met hun nieuwe bezit. Voor een strikplanken bestond ook geen belangstelling. Een vrouw in een mooie suède jassen met een bondvoering mompelen, strikken door tegenwoordig niet meer. Dan komen de ouderwetse boerengereedschappen aan bod. Weinig belangstelling. Een mooie egge brengt €25 op. Voor een kleine egge, volgens de afslager bedoeld voor het spinazieland, hebben ze €4 over. De terugkomst bij de wagen, zegt de afslager. En nu komt het klapstuk van de man. We gaan de notaris bij opbod verkopen. De notaris zegt, nou, dat zal je niet lukken, want er zal dan geld bij moeten. Gelach alomme, maar de spanning stijgt. Want nu komen de grote stokken aan de beurten. Antieke kasten, in totaal 4, wonderen veld. De mooiste kasten, dat zal vast een kufkasten wijzen, brengt €650 op. De afslager deelt mee dat de eindveiling van het huis een weken later zal huilen worden. Hij wenst alle kopers en kikkers wel te rusten. Veulen lopen nog eens door het huis. Zowel op de heerd als in het kleine kamertje zitten nog antieke tegeltjes. En in de heerd zit zelfs nog een antieke schouw. En de beide steden zijn ook allebei nog intact.

0: Ja, we moesten hem even wegdrijven, anders komen we in tijd nooit.
1: Ja, hè? Dat zitten wij weer in.
0: Ja, zoals gewoonlijk.
1: Ja, de klederdracht, hè? Ja. Het nieuwe boek
0: Volendam, voor... Volendam, klederdracht.
1: Dat zal vast nog aan de beurt komen, maar vanavond gewoon naar Oosterland. En Oosterland, hou net even mijn keken, ligt op het tweede eiland van Zeeland.
0: Oh.
1: Als ze schoonzoon halverwege het gesprek om een uur of vier thuiskomt, informeert ze Drek waarom hij er al is. Barken vindt ze, dat doet het dat het s'avonds donker wordt. En dat hij in de fut zit, daar heeft ze geen boodschap aan. Adriana de Bruyne werd in 1892 geboren. Ze is doormee de oudste inwoner van Oosterland. En bovendien de leste vrouw op Schouwen-Duiveland, die nog in de Schouwse dracht loopt. Ze vindt het leuk om geïnterviewd te worden. Proten is iets, zegt ze, waar ze veel van houdt. Zij verhelderen verstand nog steeds, daar is ze ook erg dankbaar voor. Hoewel ze af en toe de drie grote gebeurtenissen in hun leven wel door elkaar houdt. Dan laat ze de Duitsers een rol spelen tijdens de watersnoodramp en heeft ze het over de Tweede Wereldoorlog als ze de eerste bedoelt. Adriana is oud gereformeerd. Ze had 9 kinders, van wie de 3 sterven bent. Ze woont afwisselend bij een zoon en een dochter en komt vanwege haar hoge leeftijd bijna nooit meer buiten. Ik ben nooit naar school geweest, vertelt ze. Dat kon niet, omdat we dat niet mochten. We waren oud gereformeerd en mijn vader wilde niet dat we het in de pakken in de end waren. Vanwege het geloof en daarom mochten we niet naar school. Mijn vader moest wel eens een papiertje van het een of ander naar de burgemeester. En die zegt dan, met die kinders van juni dus een keer naar school? Maar vader zegt dat hij ons thuis wel wat leren. We proberen thuis het lezen en het schrijven een beetje bij te halen. Maar ik was liever naar school gaan, maar dat mocht dus niet. We speelden meestal achter het huis. Want als we voor het huis speelden, kwamen de kinderen naar ons toe. En die plagen ons dan en vroegen steeds maar weer, waarom gaan jullie niet naar school? Dan zeggen we dat het van voor niet mocht. We hadden geen speelgoed. We knikkeren met schapenbutjes. Die leggen we op een rie en dan proberen die ze weg te schieten. Of we graven een klein kuiltje voor het huis van de dominee en door zaten we dan te knikkeren. Maar meestal worden we weggestuurd. 10 kinderen hadden we thuis. 5 jongens en 5 deens. Mijn vrouw was landbouwer en we moesten al heel jong meehelpen. Sukkerbieten rooien en op de koning passen. Ja, we hadden geen centen, niks. We hadden eigen groente, dat wel. En 2 varkens. De ene slagen we in het voorjaar en de andere in het najaar. De tarwe verbouwen we zelf. En dan ging hij naar de mulder die de meel van maken. Het brood liet hij bakken. 4 ponders noemen we dat. Grote brede sneden hij doorvan. Ik was 24 toen ik trouw. Daarvoor was mijn verloofde 3 jaar in dienst geweest in Rotterdam. Ik ben toen een keer naar hem toe gegaan. Het was de eerste keer dat ik van het eiland afkwam. Lezen kan ik niet goed, schrijven ook niet. Maar toen hij in dienst was, heb ik wel een paar keer een paar brieven geschreven. Hij heeft er erg om me moeten lachen. Ik ben altijd zinnig geweest, zelfs met water. Mijn dochter gebruikt soms voor de afwas net zoveel als waar ik het in 1 week mee moest doen. Tegenwoordig nemen ze van die grote bakken. Als het water uit de regentonnen op was, dan kon je het kopen, bij de karken, voor 2 cent per emmer. Het afwaswater gaf ik nog weer aan de geiten. Er zaten krummeltjes in en die vonden ze lekker. Het gemak dat tegenwoordig hem die trekwc's, wie had een tonnen. En als die vol was, dan moest hij hem wegbrengen. Douchen zal ik niet graag doen. Ik heb het nooit gedaan ook. Dat deed geen mensen. Zelfs als een kind er kreeg aan, die vrouw. Dan gingen ze daarna meteen weer onder de douche. En nu lopen ze meteen ook alweer achter de kinderwagen. Wie moest 9 dagen op bergen, helemaal plat liggen. 1 kind van mij is gestorven, vertelt ze, aan bloedziekte. Hij lag in Rotterdam. Om de 14 dagen ging ik er naartoe. Toen waren de medicijnen er nog niet. In deze tijd was ze vast wel blijven leven. Hoe oud ze nu was? 62, denk ik. En dan is er nog een in Rotterdam gestorven. Die was door commies. En nog 1 keer, ene die kreeg een pinnen van een wagen in zijn bos. Onder die wagen zat een pinnen. En die kreeg hij in zijn bos. In de zak van zijn overhemde had een thermoskanne zitten. Die was nog helemaal heel. Ja, zulke ding, dat vergeet hij nooit, zegt ze. Ik heb ontzettend veel meegemaakt. Waar we toen woonden, was het maar een oud spulletje. Het lag heel leeg. Dus die zondag aan moesten we weg. We wonen er een familielid. Maar er kwam een man en die zegt dat het water van twee kanten kwam. Hij zegt dat we niet verder moesten gaan. Toen wouden er het huis van de buren gaan, dat lag wat hoger. Ik had wat kanten mutsen in een tassen daar. Verder niks, ik had niks bij me. En door kwam het water. We zaten al op zolder en we hadden bijna niks te eten. Het water was zo hoog dat ik door het zolderraam Johan kon wassen. Op dinsdag een man kwam er een bootje, zo'n roeibootje. Toen ben we terug in huis gegaan, nu waar ons huis was, want alles was weg. Het was zo plat als de tafel. Alle spullen waren weg. We hebben alleen nog één keuperen blikje gevonden. Toen werd mijn Zierikzee gebracht en daarna heb ik voor het eerst van mijn leven in een vliegmachine gezeten. Ja, zegt haar dochter, dat was een helikopter. Ze had mijn kindje op schoot geduwd en ik weet er nog, zegt ze zelf, dat ik niet naar beneden durfde te kijken. Ik heb alleen maar met gevouwen handen gezeten. En die man voorin, die reut me, kijk toch eens. Maar ik durf hem niet te kijken. Ik zeg er nog wel eens dat de ramp nog ergens goed verwijzen is. Want we werden geëvacueerd en we kwamen in Geldermalsen. Ik had al jaren last van de magen. En toen heb ze me dooropereerd. En dat is toen overgegaan. Daarom zeg ik altijd, de ramp heeft ook nog iets goed gebracht. Na een jaar ben we teruggekomen. Er is er maar één uit onze familie die verdrunken is. Heel veel van de klederdracht is verloren gegaan tijdens die ramp. Mutsen, galen, krullen. Er waren heel veel mensen die alles kwijtraken. Het is gelukkig dat ik mijn gedachten nog goed heb. Er komt alleen niks meer bij. Wat vandaag er gebeurt, weet ik maar niet meer. Maar er zijn veel oude mensen die niks meer weten. Ik ben heel bevoorrecht, eindigt ze het interview.
0: Nou, dat heeft ze wel goed bekeken.
1: Ja. Terwijl hij toch heel veel meegemaakt heeft.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze zich heel bevoorrecht.
0: Ja, dat moet wel apart zijn. Maar ik moest even... Ja, lachen is niet een goed woord. Maar ik moest wel even... Toen

0: Weer.
1: Nee, maar daar moet ik niet voor hebben.
0: Mijn opa was altijd een onderdukker en die kwam uit Zeeland. En we gingen door naar later, toen ik er ook al ouder was, met mijn ouders wel eens naartoe. En dan ben ik een keer met die vrouw de zolder op geweest, want daar had ze nog, ik weet allemaal niet meer wat ik toen mee nu hebben, de gedienen en zo, allemaal nog verwinter in de vesting. Maar die vrouw had dus van alles in blikken deuzen op de zolder staan, klozetpapier, lucifers, koffie. Ik weet niet hoeveel koffie die vrouw wel niet in huis zat. En thee en zout. En, want die had natuurlijk en de oorlog meegemaakt.
1: Ja.
0: En de watersnoodramp meegemaakt.
1: Ja, die denk ik, loop me niet weer verrast.
0: Die dag, dat ging me niet meer gebeuren. Nee. Ik zorg dat ik genoeg heb.
1: Maar dat heb je niet over een hum, zeg maar.
0: Nee, ik heb bij hem wel een kelderkast. En er steekt ook echt wel vuurrode in. En dat zo helemaal, denk ik, niet gauw krijgen.
1: Nee, oké. Okay.
0: Want we ringen nog, we zijn weer in Duitsland natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ik heb niet, ik heb wel altijd één in gebruik, één in de kasten. Ik grip er nooit mis.
1: Eén reserve.
0: Ja, altijd één reserve overaf hangen.
1: Nou, dat is wel goed.
0: Hij is in vuurraad, die weten wat we gaan eten. Dan zeg ik, laat maar eens even een lekker ei bakken of zo. ik heb wel vuurraad.
1: Je kunt wel een week een fruit, zeg maar.
0: Zeker, en ook wel langer.
1: Oké. Okay. Nou, en water
0: nog een diepvries vol. Dus
1: water kunnen we ook in de kronen drinken.
0: Ondanks die hele regering, nog dankbaar, want wie heb gewoon heel veel.
1: Ja, er was ook maar verzinnig en dat maakt voor jou niks uit.
0: Nou ja, dat is weer heel veel.
1: Ja, je kunt maar bliem leven lopen.
0: Voorlopig wel, ja, gelukkig wel.
1: Maar goed doen, eerst gaat Jan op nog een nummer.
0: Nou, eerst gaat Jan maar doen. Ja, kijk hoeveel als hij komt. Want vorige week hebben we halverwege gekomen. Want de hele familie was op weg naar de bruiloft van de zonnige neven. Maar toen ze door aankwam, was zonnige neven me smeerd.
1: Ik had die zeurt, ja.
0: Dus je had nog wel een heel mooi servies gekocht voor de zonnige neven. Want dat, ja, eigenlijk voor zijn vrouwen, want die gunnen ze het wel, maar die neven niet.
1: Nee.
0: En toen komt ze eraan en toen is de knecht er wel. En de knecht zegt, ja, ik mag jullie eigenlijk er niet in laten. Dat heeft de baas gezegd. Nou ja, toen ontplofte mijn energie nog een beetje natuurlijk. En toen ben ze toch maar naar binnen gegaan met zijn allen, want ze had het hartstikke koud. En Annegie zegt dus, hij is er van deur en ik wil dat ik dat stuk snotneuzen hier had. Dan sleug ik hem met de theepot met blauwe blumpjes in zijn speknekken. En toen ben we toch naar de kamer gegaan en Willem poken de kachel eens lekker op. Het was ook een groot schandaal, die knippert. Enkel omdat wie op de brulfde zon kom, hadden de kuiten een neum. En wie hadden ons zo uit de sloof, wie hadden een duur deze vieze kocht van 40 gulden en een kist de bol knakken. En hij had ons nog geen koffie voor ons over. Hij wil ons niet eens in huis hebben. Oh, hij moest eens weten, dat stuk kostelijk servies wat we bij ons hadden. Dan was ze wel tussen bleven. Als ze dat loten te horen kreeg, trekken zich de hoorn uit de kop. En hij zal het gewoon worden. Door zou ik wel verzorgen. We zaten allemaal om de kachel. En wie kwam weer een bietje in het bloed. De knecht stond met een benauwd gezicht naar de invasie te kicken. Maar dat maakten we wel in orde. De jongen moest geen narigheid van hem. Hé, wat had ik zin in wat warms. En de andere familieleden lusten ook wel wat. Ik sting op en ik trukke de kastdeuren van Hendrik Jannes los. Zullen nog wat in huis, hem? Lieve stumper, er stond me toch een taarten, jong. En er stond op van uw buren. Meesten, zeg ik, toen kreeg ik me toch een idee. Wie gewoon onder mekaar de bruiloften van Hendrik Jan vieren. En ik zal ook eens even de kelder in doen. Want die poestert er vast nog wel wat onder de kurken. Dat voorstel werd natuurlijk met algemene stemmen aanvaard. Alleen de knecht keek steeds benauwder. Jochie, zeg Annegie, maak je nu niet sabbel. Je zijn gewoond in de bos dat hij tegen onze overmacht bezweken ben. En als er nog trammeland van komt, dan stuur hij ons maar bericht. Dan zullen wie dat stuk bos van jou wel eens even aan verstand brengen. Hoe groot de schande het is dat er ons in de kouwe laat staan. En toen kreeg de kreg ook een stoel en werd er in de kring opgenomen. Intussen waar ik de kelder in de deuken. En ik had geluk. Ik vond een flesje avocaat en een flesje chandoedel. En zelfs vond ik nog een flesje ranja. Die was voor de zeunen van Willem, onze chauffeur. Want die moest nog rien. En dan met de geen burreltien achter het vest in hem. Toen ik uit de kelder kwam, hadden de vrouwlu de koffie kloor. Meestal zeg ik, noem maar eens kijken wat ik gevonden heb. En toen ze de flessen zagen, ging er een gejuich op. Lieve stumper, zich Willem, nu kunnen we er een complete bruiloft van maken.

0: er maar eens zitten bij die zure zuster van hem in Steenwijk. Wie zal ons weven maken? En Willem had gelijk. De koffie reuk lekker in de gebassen kummigies van Garagien, de vrouwen van Hendrik Jan. En ik greep het mes en ik sneed voor elke deelnemer aan de onderlinge brulfte een groot stuk taarten af. Jongen, jongen, gaat Jan janken aan een gien. Denk toch aan je dieet. Dat is puur vergif voor jou. Missen zich ik. Vandaan stellen wie je dieet buitenwerking. Ik zal man wel een plakje brood minder eten. Maar die taart, die laat ik me niet ontgaan. Het was de lekkerste taart die we ooit van ons leven begeten hebben. O, Hendrik Jan moest eens weten wat er in zijn huis gebeurde. Hij sprong bij zijn zuster aan de tafel vierkant uit mekaar van helligheid. Na de koffie werd het tijd voor een pierenverschrikketing. Ik tapte de vrouwlui een glaasje advocaat, de zeunen van Willem een glaasje ranja, en ikke en de knecht en Willem namen mijn neutje. Het smaakte als nectar en de stemming kwam er goed in. Op voorstellen van Willem zong de hele schare plechtig lang zullen ze leven. En het was wel gemeend. Naast de glaasjes leng ik maar weer een bonke taart. En toen was het cadeau van de buren al voor 3/4 op. Na een uurtien klom de knecht van Hendrik Jan op een stoel en hij draagde het schot van voor Steenwijk voor. Dat was heel toepasselijk nu de brut zelf in Steenwijk was. En de leste regels waren, de snurken lag zo lang hij was zielsgetogen in een modderplas. Nou, zich Annegie, als ze wist wat er in zijn huis aan de hand was, dan klopte dit ook weer niet precies, want dan had die loeder ook vast en zeker gebrek aan oorsem. Om 10:30 werd het zo langzame tijd om de feestelijkheden te sluiten. We waren allemaal in een prima stemming. Het was werkelijk een gezellige brulfte. Er waren de bruid en de bruidegom er niet bij. We zingen allemaal het leste vast in wie zal dat betalen en wie heeft zoveel ping. En Willem sloeg de maten met de pook van de kachel op de kolenkit. Toen het vastje uit was, zat de kolenkit vol deuken. Op tafel stond ook de kisten met bolknakken, die we als cadeau voor Hendrik Jan meenemen, man. Een lekker sagaatje. En toen waren het tijd om op te stappen. En de vrouw Ru wilde de boel opgerum. Maar ik zeggen, er is niks op te rum als ze vanavond thuis komt. Mag je best zien dat de familie zich goed eruit heeft, omdat de ons zo gemeen in de steken leuten heeft. Willem was het roerend met me eens. En hij zegt, het zal ook mooi wezen, als ze meteen zag dat wie niet met lege handen binnen kunnen waren en hem die dure cadeaus meenemen hadden. Die ziet er nu mooi zien van neuzen voorbij gaan. Dat was een goed idee. Wacht even, zeg ik, dat zullen wie wel eens even voor mekaar maken. Ik en Willem peuten alle bandjes van de sigaren en die leggen we op een stapeltje tussen de koffiekom. De glaasjes, de half lege flessen en het krummeltje taart dat nog overgebleven was. Jammer, zegt de vrouw van Willem, dat we er vanavond niet bij bent als ze binnenkomt. Dat we dan ook niet te weten dat wie nog een prachtig servies bij ons had van 40 gulden. Maar dat moet de knecht hem dan maar vertellen. Niks ervan, zich Annegie. Die knecht met de butten blieben. Dit bindt onze familie aangelegenheden. Ik weet heel wat anders. Lusterus, toen ik dat mooie servies in de winkelen kocht hebben, heeft ze me verteld dat ze ook losse kopjes en schultjes hadden. In het licht crème met witte bloemigies. Als er eens een komme brak, kon er zo ene bier kocht worden. We laten één kopje achter op deze tafel staan en we leiden er een briefje bij. En dan koop ik er wel weer een losse kommer bij en het servies is weer compleet. Ik ben helemaal niet harddragend, maar hij moet het wel goed vullen wat hij gedaan heeft. We waren allemaal enthousiast over dat idee van Annegie. Toen gaat het Jan zich, Willem, schrijf er eens even mijn gedicht in bij. Nou, dat heb ik toen even gedaan. 35 jaar getrouwd, dat is een heel festijn. Zo'n dag moet vast van de bruidegom wel heel blij en dankbaar wezen. Hij nodigde de familie uit, trakteerde op win en zo. Van neef en nichten kregen dan een prachtig mooi cadeau. Maar onze neven, die Hendrik Jan, die doodvalt op een cent, die teunen zich op het huwelijksfeest, een hele laffe vent. Hij leurt ons allen in de steek, wie hem onze redt. Het overschot van het eigen feest is hier nu neergezet. Wie kwam niet met lege hand? Dat konden we niet dulden. Wie kochen samen een servies van een dikke 40 gulden. Er waren nog sigaren bij. Het is goed uit weten. Wie neemt alles weer mee terug. Het is niet aan jou besteed. Na advocaat en een stukje taart ben wie weer weggegaan. Maar het monster van het theeservies, dat zie je op tafel staan. Toen ik klaar was, las ik het gedicht voor en ze vonden het allemaal prachtig mooi. En toen reden we met de auto van Willem uit Geenemuiden weer op huis aan. Meesten zich, Willem, wat moet er met de cadeaus gebeuren? Hennik Jan hefte niet het minste recht op. Nu hij ons lelijk in de steken leut, nef. Daar waren we het mee eens. Over te schaden waren we het al gauw eens. Er waren er trouwens maar 10 meer over. De anderen waren op de bruloft in rook opgegaan. En wie had de knecht van Hennik Jan er ook nog een paar in de klavier in de drok. Willem kreeg 4 sigaren en zijn zeunen kreeg de 4, omdat hij ons zo netjes een reden had. En zelf huil ik de 2. Ik ben bescheiden van aard. Maar nu het servies, zegt Willem. Ja, daar zaten we wel een beetje mee. De vrouwen van Willem hadden geen behoefte aan. En Annegie had vorig jaar nog een nieuw servies gekocht. Weet hij wat, zegt Annegie? De vrouwen van de smid naast ons had het lest over dat ze nodig aan een nieuw servies toe was. Als ze dit kostelijke servies ziet met de blauwe blumpies, dan is ze er vast de weg van. Ik zal proberen het aan haar over te doen. Desnoods laten we een paar gulden schieten. Maar het is altijd nog beter dan dat het renteloos in de kasten steekt. Ze gingen allemaal met deze oplossing akkoord. En toen waren we al mooi op de plaatsen van bestemming aan de keum en nam we hartelijk afscheid. We hebben een mooie avond gehad, vriend, zegt Willem. En het was me nog wel een serviet weerd als ik kon zien hoe die poest het zal kicken als hij vanavond weer thuis kwam. Het zal min benieuwen, ouder nog wat van hun. Nou, meesten, dat was de volgende man dus al. 8 geen vragen meer. Want toen ik en Annegie nauwelijks onder de dekens vandaan waren een plakje brood zaten te eten, stopten er ineens een oude trapfietsen bij ons voor de deuren. Door was Hennik Jan. En aan zijn gezichten te zien, zag hij er niet uit als een gelukkige bruidegom die 35 jaar van vrede en geluk achter de rug heeft. Lieve stumpen, nee. Het was compleet een onweersbuur die van de fietsen sprong. Nu zit hem, zegt Annegie. Laat hem maar komen. En door kwam Hennik Jan binnen. Wel, kijk eens aan, zeg ik opgewekt. Daar houden de bruidegom op de vroege man. Kerel, wat ben ik blij dat ik je zie. Nog van harte geluk gewenst. Met je 35-jarige echtvereniging en dat je er nog maar lange plezier van maakt hem. Ik kom hem in servies holen, zegt de poestert. Hier is niks meer te holen, zegt Annegie. En ik snap ook niet dat hij het lef heeft om hier te komen. Je moest je de ogen uit de kop schaam. Is dat een behandeling? Je wist dat we komen zullen. En dan neem je de been naar je zuster in Steenwijk. Dan kan er nog geen kummer, geen koffie af voor de bloedeigen familie. Wat denk je? Dat men de stellig geen opvreters te doen hem, die een deuze sigaren van de Riksdalde meebrengt en voor 5 gulden de mannen binnen slaan. Maar die had niet de dag, hè, dat er een servies van dik 40 euro achter zat en een kist de geweldige sigaren. God, toch weg, keel. Je bent nog niet weer dat ik naar je kikken. Je weet anders met mekaar je beste redden, bulderde Hennik Jan. Ik dacht dat ik gisteren aan 4 kon door de vloeren zou zakken toen ik thuis kwam. Ik heb nog nooit zo'n bende zien. Je denkt zeker dat ik voor miljonair in de wieg gelegd binnen. Spiernakend hij me nu de kleed met jou gevreed. De knecht lag te zingen in de beddenstee en mijn kelder in mijn lege pluk. En mijn kostelijke taarten van de buren was zo goed als verdwenen. Je maakt de handen dicht te knippen dat ik hier alleen ben. Ik had de officier van justitie ook wel mee kunnen brengen wegens huisvredebreuk. Daar bij mijn in uze wijs ben. Ach, keel, zeg ik, maak toch dat wegkom. In ons gedicht hij precies kunnen lezen hoe wie erover denkt. Ja, daar komt er ook nog bij, janken en ik Jan. De boel opmaken en dan nog zo'n schandelijk stuk gedicht achterlaten. Maar dat vast van u, joe, dref al midden in de beulakker. Door heb ik het gisteravond nog in gegooid. Hij wilde best een beetje keren gaan met mijn kolenkit. Je hebt mijn finale in mijn koren timmet. De kolenkit kun je me ook nog vergoeden. Door eigenlijk aan Hennik Jan, zeg ik. Die kolenkit heb deuken gekregen. Die hem wie uw toerdag. Maar dat kun je in orde. Ik zal het samen met Willem overleggen. Mijn servies moet ik hem, knarp Hennik Jan. Man, zich aan een geen zemel nu niet langer, dat ze vies van jou hef al een andere bestemmingen kregen. O, wist ik het, Jank en ik Jan, dat je met zo'n mooi cadeau aan zult komen. Als ik dat weten had, waar ik heus werd tussen bleven. Had dat dan verder te de zeg? Ja, jochie, berouw ik hem altijd naar de zonde, zeg ik. En nu kun je opkrassen, dat ze vies kreeg een betere bestemming. Wie ben als familie goed, maar niet gek. Ik ga zonder servies niet naar de beurlakken terug, zegt Hennek Jan. Gargien is helemaal van de kook. Die heeft gisteravond wel een uur met het kummergien in de klavieren gezeten. Dat hij zo vreeddadig achter de leuten hem. Het meeste zegt niks anders als, ach, kijk toch eens aan. Kijk toch eens aan, wat een mooi kummergien met blauwe blumpies. Wat had ik dat servies toch graag willen hem. Hennek Jan, ik heb het jou nog eens gezegd. Wie han niet weg moeten gaan, wie han op de familie moeten wachten. Ik heb de puppen aan, aan smoesie, zeg ik. Wie han dit alles eerder moeten bedenken. En toen sprak het goede hart van Annegie. Nou, Gatjan, door hem wie geen puppen aan. Onze nichte Gargien heeft al 35 jaar tegen haar gebarsten kummigies aan gekeken. Omdat dit stuk poester te krentig is om een paar verzoenlijke kuppies op de tafel te zetten. En toen was ik het ineens met Annegien eens. Hoe scherp ze ook van tongen is. Ze heeft een heel goed harte, die Annegien van mien, onder het corset zitten. Dat servies was het cadeau voor Gargien. Ik heb de deuze met het servies uit de keuken gehaald. En ik heb het hele zaakje Hennek Jan in de klavieren gedrokken. Hier, voor je vrouwen. En ik hoop dat hij er van de leerstem smist het. En mijn sigaren dan, zeggen. Toen haalde ik plechtig een van de twee sigaren voor de dag die mijn toebedeeld waren. Hier, zeg ik, rook die onderweg maar op. En denk er dan bij dat je er zo 25 had kunnen hebben, hij ons niet in de kou voor de deur had laten staan. Toen stapte Hennek Jan op, want hij had niks meer te zeggen. Hij had toch wel begrepen dat hij zijn familie lelijk in de steken leuten had. Bij de deuren draaide zich nog één keer om. Vergeet niet over die kolenkit te praten, Gatjan. Lieve Tit, ik had hem wel de deuren uit kunnen schuppen. De groeten aan de beulaker, zich Annegie. Zover ben ik nog niet, zich Hennek Jan. Ik ga eerst bij de eerste de beste smid aan. Die kunt mij een hangslot op de deuren maken. Het beste wat er besteedt. Want wie hopen bij leven en welzijn, ook onze golden brulfte nog eens te vieren. En toen gooien Annegie hem de vaardoek naar de kop. Maar helaas trekken net die smisterige kop van hem iets te gauw de deuren achter zich dichten.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig hè?
1: Ja, ja.
0: Dit was een hele lange.
1: Dit was een hele lange.
0: Ja, ja,
1: dus dus zei je twee keer dan?
0: Dus twee keer dan, ja.
1: Ja, dat is wel hoop dat de lustra's dan ook elke week lusteren. Dan
0: nou ja, weet niet, de heurt vorige week heb ik even een klein stukje in een gegeven moment. Dat, oh, ja. Dat het dus aankondig was dat
1: oh,
0: het was.
1: Oh, ik dacht dat je toen al de helft al deur leest.
0: Ja, die heb ik vorige week gelezen. Ja. Ja, dat ze erop weg gingen en dat ze
1: er kwamen. Ik heb het vorige keer niet helemaal gehoord, maar ik kan het nu al volgen.
0: Die komt nu al, dan kan de rest het ook
1: volgen.
0: Ja,
1: dan kan de rest ook volgen.
0: En wie het helemaal niet gehoord heeft, die zegt het maar.
1: Maar je kunt het wel prachtig mooi vertellen, moet ik zeggen. Voorlezen bedoel ik.
0: Ja.
1: En ook nog in dialect. Want als je lezen, dan is het net ook zo'n film voorbij zie komen. Ja, dat meen ik echt. Ja. En ik denk ook helemaal in die sfeer van. Hè, want dan vroeg hij natuurlijk ook. Wie bent natuurlijk bij opa en opa ook nog wel eens in die sfeer terechtgekomen.
0: Ja.
1: En dan zaten die oude mensen ook met een bol knakken. Met zo'n sigaar aan, weet je. Omerines en zo. Zo'n grote pot met op de tafel. Met die, ja, die hofnaars die waren niet te reuken. Die stunken ook. Voor mij was het allemaal nep tabak. Maar in ieder geval.
0: Ja,
1: die grote
0: iedereen een rook.
1: Alles was blauw in huis.
0: Ja.
1: En dan zijn net zo.
0: Ja, iedereen rook. En dat zei ik vandaag ook nog. Er kwam hier een nichtje van ons tegen, hadden we het er ook nog over. Dat ze vroeger al die jongens van de Vossen roken. Die reuken, die dreugen zelf die bladeren, vertelt me
1: maar. Oh, ja?
0: Ja, en dan die kleinsen, die gingen langs de vloeren allemaal dat spullen. En die draaien dat in een vloertje.
1: Ook allemaal jackie.
0: Ja, dat zagen ze van die grote breus.
1: Ja, die kon niet zeggen, maar niet aan begin.
0: Nee, want die grote breus deed het ook. Dus,
1: is wat, hè?
0: Ja, jong, dat was toch heel gewoon. Ja. Ik geloof dat een van mijn eerste foto's dat ik bij mijn vader op de arm butten ben, heel klein.
1: Ja.
0: En mijn vader in de ene mondhoek even een sigaretten.
1: Ja, is wat.
0: En dat is het enige wat ik dus nooit. Ik heb nooit de rook zelf.
1: Maar wel het drunken, ik begreep.
0: Ja, je moet drinken, maar je moet goed drinken, zegt de dokter. Dus ja.
1: Maar dat hij ook letterlijk een neem.
0: Dat heb ik letterlijk.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Ja, dat is heel goed. Jongen.
1: Maar we gaan er weer uit, want het is alweer voorbij.
0: Ja, het is alweer een. Ja,
1: als gezellig is, zo weer voorbij. Nou. Dan gaan we in ieder geval ons maar weer opmaken voor de volgende weken.
0: Ja.
1: Nou, dit kan nog.
0: Dit kan nog. Ja. Dat is 10 oktober pas.
1: 10 oktober, ja. Dan moet we mooi zingen. Maar dat gaan we volgende keer wel even.
0: Daar gaan we de volgende keer
1: even. Maar dan zit Bertus van Heijl ook bij.
0: Oh, dan gaat hij het volgende keer
1: En die zit de volgende keer ook bij dus.
0: Ja.
1: Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
2: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
4: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
3: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
5: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
3: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet. Hij werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
9: UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
11: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
12: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder voor de afgelopen uur van Noord-Veluwe Sport. En ook natuurlijk de jongens die... En natuurlijk de dame die we daar gestaan hebben bij de botterdagen van vanaf morgen 10 uur tot wat 3 uur hebben ze in de mobiele studio gezeten. Ik ben er nog even geweest en het was mooi. De markt, ja, maar verder. Ik was één ding was. Ik heb een mooi ding kunnen kopen wat ik heel graag wil hebben. En dat was ik blij mee. Dat is mijn één ding wat zeker is. En ja, wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 12 september. Dat doen we zeker tot de klok van 7 uur. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 12 september. Maar dan het jaar 1976. Vandaag dus precies 50 jaar geleden. Maar we begonnen met de Laat Schijf. En dan ook precies 50 jaar geleden. Mon Amour van BZN. En toen begon het echte grote succes van BZN. Ja. Echt een hele mooie tijd. Ja, ik heb genoten van de muziek van BZN toen de tijd. Ja, Manny serieus. Ik heb, als de single uitkwam, dan moest ik toch gelijk naar de platen maken. We laten winkelen om die single op te halen. Want ik was gek van de muziek van BZN. En die wat zeker is. Maar naar de laatste schijf gaan we verder met Roy Orbison, Beautiful Dreamer.

In Dreams, Beautiful Dreamer, noem allemaal op. Wat had Roy Orbison toen met het woord dromen, met dream? Ja, wat heeft er heel veel songs over gemaakt. We gaan naar 1948, want op 12 september 1948 verhuizen Vernon en Gladys Presley met hun 13-jarige zoon Elvis van Tupelo in Mississippi naar Memphis in Tennessee. De werkloze Vernon Presley hoopt in Memphis weer aan de slag te komen. Ja, dat kan begrijpen. Maar ja, Elvis, ja, die was toen 13 jaar en met 10 jaar had hij in Tupelo had hij al een prijs gewonnen. Hoe het nou zat bij zijn dorp Tupelo, dat jaar, in ieder geval, ja, had toen een prijs gewonnen. Want hij zong deze plaat, Old Chap.

Ja, over een kleine zielig hondje. Maar dan zijn er komt Elvis Presley met All Chap. En hij zong het dus al toen hij 10 jaar was. En toen, ja, dan won hij daar een nee, die won erbij. Hij werd 5 dus in die wedstrijd. En dan won hij een prijs bij. Larry Williams neemt op 12 september 1957 zijn eigen compositie Boney Maroney op. De single uitgebracht bij Specialty Records komt op 11 november 1957 binnen in de Billboard Top 100. Boney Maroney van Larry Williams bereikt daar de 14e plaats. Ook de B-kant, You Bug Me Baby, komt op 11 november 1957 binnen in de Amerikaanse hitparade. Dit liedje mede geschreven door Sonny Bono. Van je weet wel van, Bonnie & Cher, Sonny & Cher, blijft op 45 steken. Larry Williams wordt op 7 januari 1980 met een schotwond aan zijn hoofd gewonden in zijn huis in Los Angeles. De zanger-componist begint zijn loopbaan als pianist in de begeleidingsgroep van Lloyd Price. Ja, ook een mooie naam. In 1957 heeft hij zijn eerste hit met Short Fat Fanny. John Lennon is een groot fan van Larry Williams. Met de Beatles heeft hij in 1964 en 1965 Bad Boy, Slow Down en Dizzy Miss Lizzy van Larry Williams opgenomen. In de jaren 60 is Larry Williams voornamelijk actief als dealer in, ja niet zo goed, drugs. Hiervoor zit hij een paar jaar in de gevangenis. Het is dan ook niet duidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat zijn dood een afrekening is geweest in het criminele circuit. Larry Williams is 44 jaar geworden. Boney Maroney zal voor mij van een hele nieuwe plaat zijn, maar gaan we lekker luisteren. Larry Williams.

Moritz, ja, de debuutsingle van Cliff Richard. En deze komt op 12 september 1958 binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt de tweede plaats. 17 dagen voordat hij zijn platencontract met Columbia Records tekent, staat Cliff op 24 juli 1958 in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen om Move It en de B-kant van Schoolboy Crush op te nemen. Ja, er zijn wel meer mensen die hebben daar gestaan aan de Abbey Road in Londen. Van zijn begeleidersband The Drifters speelt alleen hun drummer Terry Smart mee. De bassist en de solo-gitarist zijn studiomuzikanten. Move It is geschreven door de bassist Ian Samwell. De single van Cliff Richard wordt geproduceerd door bekende naam Nori Paramore. Ja, dat was dus Move It van Cliff Richard. En we gaan naar een jarige van vandaag. Die mag vandaag 82 jaar worden. We hebben het over de liedzanger van The Foundations, Colin Young. Baby, now that I found love.

All Night Long van Lionel Richie. Afkomstig van Back to the Front. Dus dat was een soort greatest hits album van Lionel Richie. Maar ook nog muziek van de Commodores stond er ook nog bij. En deze plaat bleef 8 weken nummer 1 staan in de Nederlandse album Top 50. En die kwam hij dus kwam voor het eerst op 12 september 1992 op nummer 1 te staan. We gaan naar de Britse hitalbumlijst. Want ja, op 12 september 1970 kwam slechts 1 weekje op nummer 1 te staan. Cosmos Factory van de Creedence Clearwater Revival. En ik heb even gewoon kijken wat er op die LP staat. En ja, daar staat iets aan van Traveling Band, Looking Out My Back Door, Run Through the Jungle, Up Around the Bend, Who'll Stop the Rain, I Heard It Through the Grapevine, Long As I Can See the Lights. En dat is maar gewoon een LP van de Creedence Clearwater Revival. Daar hebben ze toch verschrikkelijke mooie muziek gemaakt in die 3 jaar dat ze bestaan hebben. Ja, of 3 jaar, ook niet veel langer. Nee, The Traveling Band, The Creedence Clearwater Revival.

Dead Ringer for Love. Afkomstig van het album Dead Ringer What Meatloaf. Uitbracht in 1981. En op 12 september 1981 stond deze plaat. 2 weken nummer 1 in de LP. Top. 100 van Engeland. Ja. Dead Ringer for Love. Ik zat er gewoon te wachten tot een keer een nieuwe LP uitkwam van Meatloaf. Ja, want Bad Out of Hell had ik al zo vaak gedraaid. Dus en toen die LP uitkwam, ja, dan werd die voor het eerst gedraaid bij Veronica toen de tijd. En toen zag ik de videoclip en ik was gelijk gek van deze single. Maar het werd een hele kleine hit. Volgens mij was hij binnengekomen op nummer 40 en de week daarna naar 38 en toen was hij alweer uit de top 40. Ik weet niet hoe dat kwam, maar het zal wel een share gelegen hebben. Ik weet het niet. Maar een van die platen die ook op die LP stond, het is Gonna Love Her for Both of Us. Die is ook echt heel erg mooi. Meatloaf.

Ja, hele mooie plaat van die LP. Dead Ringer, I'm Gonna Love Her For Both Of Us van Meatloaf. Ik geloof dat ik vanavond even die cd op ga zoeken, want ja, heerlijk. De Britse commerciële omroep Granada TV begint op 12 september 1959 met Boy Meets Girl. En ze hebben daar in de popprogramma zijn twee artiesten. Die zijn daar elke week. Marty Wilde en Joe Brown. Joe Brown, The Picture of You. En straks Marty Wilde met Abigail Annie.

dat was dus Marty Wilde met Epic of Annie. En de Amerikaanse discjockey Murray DeK presenteerde op 12 september 1964 de eerste teenager show in de Brooklyn Fox Theater in New York. En ja, yeah, Jade Americans, Marvin Gaye, The Searchers, The New Beats, The Miracles, The Ronettes, maar ook The Temptations. Ja, ik heb er gekozen voor. Peter and Gordon en Jade Americans.

0: Ja. Heb je volgens mij dat telefoongesprek gehoord op de radio? Ja, maar ja, daar kan je niks aan doen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
3: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
2: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond. Ja, ik kan dat zeggen, want het is 9 minuten na de klok van 6 uur op deze 12e september 2026. En we zijn begonnen met de Catfarver keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esten, beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. Hij zocht uit Moneymaker en is afkomstig van het laatste album wat de Cats hebben gebracht, Shine On. En ja, leuk LP, maar ja, ze hebben mooie LP's gemaakt, dat is makkelijk zat. Maar toen zat Piet Veerman zat toen niet meer bij de Cats en Theo Klauwer, die was volgens mij intussen overleden, ja. Ik heb zelf ook een keuze gedaan. En ja, dat is van een album uit het jaar 1970. Van de LP Take Me With You. En toen werd hij geschreven door Peter Schoonhoven. I Don't Know.

I don't know. Van The Cats. En wij gaan naar The Beatles. Maar op 12 september 1965 zijn The Beatles voor de laatste keer in hun carrière te gast in de Ed Sullivan Show. De opnames zijn gemaakt op zaterdag 14 augustus 1965 in Studio 50 van CBS in New York. The Beatles spelen I Feel Fine, I'm Down, Act Naturally, Ticket to Ride, Yesterday. En de plaat die in die tijd, ja, in deze week op 12 september bijna overal nummer 1 staat. The Beatles met Help.

Bad. Ja, Bad van Michael Jackson. Afkomst van het gelijknamige album wat op 12 september 1987 nummer 1 staan in Engeland. En bleef daar 5 weken staan. Maar in 1987 stond nog in de Amerikaanse albumlijst La Bamba nummer 1. Ja, de soundtrack. En dat was natuurlijk van Los Lobos La Bamba.

Ja, de Monkees en de team van de Monkees. Door de Amerikaanse omroepen NBC wordt op 12 september 1966 de eerste aflevering van de Monkees uitgezonden. In totaal zijn er 58 afleveringen van deze televisieserie gemaakt. Op 25 maart 1968 wordt de laatste uitgezonden. En op 12 september 1967 is de laatste dag van een 3 dagen durende opnamesessie van Elvis Presley in de RCA Studios in Nashville. En ja, daar hebben heel wat begeleiders en... gisteren hebben ze dus andere platen opgenomen. Maar op 12 september 1967 wordt Singing Tree opnieuw opgenomen. Felton Jarvis is niet tevreden over de opname die een dag eerder is gemaakt. Of het kerst is, ik weet het echt niet. Maar we gaan gewoon lekker luisteren naar Elvis Presley met Singing Tree.

0: Uit het grote assortiment muziek kiest Willem Vlieger de beste tijdloze hits. Dit is Tijdloos op Blue FM.
1: She would never say where she came from.

Ruby Tuesday van de Rolling Stones. En dat is een van de platen die op het album staat. Through the Past Darkly. Big Hits Volume 2 van de Rolling Stones. En op het album staan 12 tracks die tussen 1966 en 1969 in de hitparade hebben gestaan. Zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië. En daar bereikt Volume 2 de tweede plaats in Engeland en in Amerika. Wat gaan we doen, Willem? We gaan naar Fire and Rain. En Fire and Rain van James Taylor komt op 12 september 1970 binnen in de Billboard Top 100. Fire and Rain van James Taylor bereikt daar de derde plaats. Het is de eerste hit voor deze zanger uit Boston in Massachusetts.

Comme toujours en vie d'amer van Mark Hamilton in Frankrijk. Stond deze plaat op 12 september 1970 nummer 1. En op 12 september 1973 stond deze plaat in Zwitserland nummer 1. Susie Quattro.

Wij waren toen in Apeldoorn. En daar trad zij op. En wij zaten daar gewoon in de korte broeken. Want het was gewoon mooi weer. En zij stond daar de hele drie kwartier of uur dat het optreden duurde. In haar zwarte leren pakje. Zelfs je de barsten zweten. Maar ze bleef gewoon goed spelen. En je kon er eigenlijk niks aan merken. Maar ik dacht, meisje, wat zou jij het warm hebben? Maar ja, vooruit, hup. Wij stonden gewoon in die korte broek. En zij in de dikke leren pak. Maar ja, dat hoorde bij Suzy Quattro. Ja. Tijdens de presentatie van de platen die 10 dagen op 12 september 1982 in Amersfoort krijgen de leden van Doe Maar goud en platina voor Doris Day en andere stukken. Dit album is op 27 maart 1982 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Doris Day en andere stukken van Doe Maar staat vanaf 8 mei 1982 drie weken lang op de eerste plaats. Op deze LP staan heel is dit alles Belle Helene, Doris Day en andere platen. Dat ik zeg van, dat zegt me helemaal niks. Ik heb gewoon gekozen voor Doris Day. Hier is Doe Maar.

Uit het jaar 1953, dus alweer 73 jaar oud. Wire Condeals van Les Paul en Mary Ford. En op 12 september 1953 stond deze plaat nummer 1 in de Cashbox, een hitparade in Amerika. En we blijven in de 50's, want op 12 september 1959 stond Mona Lisa van Conway Twitty nummer 1 in Australië.

Ja, dan denk je eerst van, wat is dat alweer van plaat? Mona Lisa van Conway Twitty. En als je dan hoort van, ah ja, die is ook nog in Nederlands uitgebracht. Ja, lekker. Stig Anderson, de manager van ABBA, overlijdt op 12 september 1997 in de Zweedse hoofdstad Stockholm aan een hartaanval. Hij is componist van onder meer Ardu Karmi Ira Kanu Kru van Lil Babs. Ja, en dan op zijn Zweeds, hè. Dit liedje is in december 1960 in ons land een hit voor Ria Valk met Al hou je echt nog van mij, Rockabilly. Ja, Willy Rex heeft Ardu Karmi Anu Klas Goran. Zo ja, in het Nederlands vertaald. Stig Anderson mocht 66 jaar worden. Hou je echt nog van mij? Hier is. Nee, hou je echt nog van mij? Rockabilly. Hier is Ria Valk.

Ja, of het allemaal goed gekomen is met de rockabilly, ik weet het niet. Nee, in ieder geval Ria Valk, hou je echt af van mij. Rockabilly. Yellow Submarine van de Beatles bereikt op 12 september 1966 de gouden status in de Verenigde Staten. Deze single is op 20 augustus 1966 binnengekomen in de Billboard Top 100. Yellow Submarine bereikt de tweede plaats. De B-kant, Eleanor Rigby, blijft op 11 steken. Ja, toen waren er nog twee. De A- en B-kant werden allebei. Die werden op de radio gedraaid. En wie het meeste gedraaid werd, dat werd gewoon een hit. Tot aan de klok van 7 uur. Yellow Submarine van de Beatles. In the

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
5: U hoort het bij Tijdloos.
4: U hoort het bij Lou FM.

Ja, goedenavond en welkom terug bij Tijdloos. En we beginnen met de Tijdloze 40, de top 40 van 12 september 1976. We beginnen met nummer 34 in de lijst. En wie is dat? Julio Iglesias met El Amor.

El Amor van Julio Iglesias, nieuw op nummer 34. En we gaan naar nummer 30, wederom een nieuwe binnenkomer. Nieuw op nummer 30, de Stalen Vocal Band met Afternoon Delight.

Afternoon Delight in Amerika met deze plaat. Nummer 1. Maar ja, Nederland, het is pas aan het begin. Nieuw op nummer 30. En we gaan naar nummer 26. Dus wederom een nieuwe binnenkomer. Paul McCartney samen met The Wings. Let him in.

Paul McCartney en de Wings met Let Him In. Nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 24. Stijgend van 34. We zijn rotstreken, Paul. Van 34 naar 24. En dan gaan we weer. Doros Georgiades met Anemone Plousios.

Anemoen Plusias Doros Georgiades. Stijgend in de tweede week van 34 naar 24. En van 33 naar 23 ook in de tweede week. Jack Jersey met de Blue Brown Eyed Lady.

Brown Eyed Lady van Jack Jersey. Van 33 naar 23. En op 22 wederom een nieuwe binnenkomer. Yves Brenner met Le Matin sur la Riviera. Als ik het helemaal goed zeg.

Eve Brenner met Le Matin sur la Rivière. Ja, en op de achterkant staat de instrumentale versie. Ja, dat zal ze wel liedjes doorzingen. We gaan naar nummer 20. Stijgen van 27 naar nummer 20. Fleetwood Mac met Rhiannon. Rhiannon, ja.

0: Rhiannon van Fleetwood Mac stijgend in de tweede week van 27 naar nummer 20. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer en de alarmschijf van vorige week. Johnny Wakelin met Inside Ear.

Inzaier van Johnny Wakelin. Nieuw op nummer 16, de hoogste nieuw binnenkomen deze week. Waren nummer 15, stijgen van 21 naar nummer 15. Rosie and Andres met My Love.

0: toch een hele mooie plaats. Rosie Andrews met My Love. Ga naar nummer 14. 6 plaatsen winst van 20 naar 14. Voor Saskia Anchaise met Don't Tell Me Stories.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

Tell Me Stories van Saskia en Serge in de derde week van 20 naar 14. En van 18 naar 11, ook in de derde week, Lia Velasco, 5:05 p.m., Another Friday Night.

Lea Velasco, 505 PM, another Friday night, van 18 naar 11. En we gaan weer naar de Nederlandse productie. Ferrari met Monza in de derde week van 15 naar nummer 9.

Vicky Leandros met Tango d'Amour in de vierde week van 5 naar nummer 3. En van 9 naar nummer 2 in de derde week de hoogste Nederlandse productie in de lijst. Pussycat met Smile. Nee Wim, moet je deze hebben.

Pussycat met Smile in de derde week van 9 naar nummer 2. We gaan straks gewoon nummer 1 draaien. Dat is weer Dancing Queen. Dat is weer de 7e hit die ze hadden naar 6 april 1974. Toen ze met Waterloo het Eurovisie Songfestival winnen. En de tweede nummer 1 hit, Fernando. En deze Dancing Queen. Op volgende week tijdloos om 5 uur begint. Ik weet het echt niet, want ze willen sporten een uur langer maken. Dus dan kan wezen dat tijdloos dan om 6 uur begint. Ik weet het niet. We gaan eruit met Dancing Queen. ABBA. Doei!

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.